0: ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de best.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

En ons mem hier verhalen. Hoe de hut hiet van het besteden. De skipper die mij opzet, net zwemmen koer. Hij zei, lid mij maar los, lid mij dan maar geen. En te liets wie het ziegje.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

fabriek Sleudigoed. Hier in de moor. Hij gaat van bed en hij doet zijn kleren weer om.

Tusken hoezen vol benauwdens, waar alle hoop haast is versleen. Sjoekes heidsteen tro de hikken, in de smarige regen.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een mercy ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: 9 al voeren in Bureau de Vries.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn al voeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Dat gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Design in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: 9 al voeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Ik ging een keer met mijn ouwe lui naar Drenthe. Daar hadden ze een karavaansje gehuurd. Maar papa zei al gauw, het is zonde van een cent. Die vakantie heeft mij nou wel lang genoeg duurd. Pak alles maar weer in, ik krijg zo'n missie. We gaan weer naar huis, ik voel me hier niet thuis. Ik mis mijn stadje en

krijgt met mij een hoop gedonder. Mijn opa is zijn hele leven bleven in de stad dat hij ook geboren is. En toen hij wist, er is mij niet veel tijd meer geven, was hij van één ding heel goed wist. Hij zei, neem je met je met, ik leg me wat op bed. Voordat ik voorgoed ga, moet ik hem nog één keer scheef zien staan. Mijn kuierke, door de stad is wat ik mis.

Deze stad is bouwd op drie terpen. Aan drie stroomkes bij de Middelzee. En je kan er veel bedenken en ontwerpen. Maar van de alde hoven vind je het geen twee. Deze toren scheef en krom, ach die valt echt nooit meer om. Hij is wel oud en briek, maar daardoor ook uniek. En veel mooier als de piramides van Gizeh.

0: Snij in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snij al voeren in Bureau de Vries.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbjerm. Wat moet ze dan om haar thuis te vieren?
1: Meedoen met het dorp, ja. Dat is makkelijker als je in de Minsk bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
0: Deel 12 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: 9 al voeren in Bureau de Vries.

0: is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
3: Wij gaan honden inzetten, u gaat geslagen worden met een wapenstok en wij gaan pepperspray gebruiken.
2: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
4: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Ik moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
2: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
12: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
13: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
11: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
0: Friesland non-stop.
14: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam...

0: personeel tekort. Zit net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: Friesland non-stop.
4: Non-stop de beste.

0: Plein in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkte als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: zin in lekker eten. Maar het mooiste uitzicht van de Herne, bij is aan Orne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zeven knietje on het wetter.
1: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: De eerste snedemat werd van het loon. Maar meent deze boer nou dijs of nachts?
4: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
3: Doch ik mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Het is 8 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin te zitten. Ook andere plaatsen in Oekraïne zijn aangevallen. President Zelensky meldt dat Rusland vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk moment dat tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
8: China wil laten zien dat het de VS respecteert. Dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS. En dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
7: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. Een Libanese onderzoeksraad zegt dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand half april inging. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 zwaar beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In India zijn zo'n 90 mensen omgekomen door noodweer. Een zware storm met regen, hagel en onweer trok over Uttar Pradesh, de meest dichtbevolkte staat van India. Enkele sterfgevallen werden veroorzaakt door vallende bomen en instortende huizen. Tientallen mensen raakten gewond en ruim 80 huizen werden beschadigd. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd met de krapste meerderheid ooit voor een dergelijke benoeming. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat hij weigerde de rente te verlagen. Trump schoof zelf Warsh naar voren als de opvolger van Powell. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere. In Almere werd het 0-1.
9: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
7: Zaterdag dus de return en de winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Het weer, vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. En het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bouwboeren kwamen massaal naar het provinciehuis om de provincie onder druk te zetten door het gebruik van bestrijdingsmiddels, maar een soort smeert het net op. En het zwemseizoen in het Fryske Boetenwetter is officieel iepene. Is er meer hoor dadelijk in Noord-Friesland.
1: Voor een nieuwe Jeep. Heima, service en auto's, is de van Elsenie.
11: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
13: Weet je,
12: Post Woonadvies in Elst. Geef nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiskollectie.
13: 20% korting?
12: Ja, ook bij Post in Elst.
14: Haast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
15: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje mij in beëining.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Big Green Funny's actie. Kind 1034, maar €924, inclusief installatie.
19: Jaar in de Wolf, Welling in de Jochting in Sint-Nik is Himmelfitsdij Iepen van 12 om 5 uur.
20: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Noe in Friesland.
6: Jacob Stelwagen.

0: die Dion.
1: Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
1: In Sutiers Friesland op
2: 92.4 FM.
0: En overal op omroepfriesland.nl en de Omroep-app.
1: Omroep Friesland.

0: Huey Lewis en The News. De eerste muziek hoort hier nou in Friesland. En Stuck With You.
1: Van Tolven, hoort in oren.
2: Nou in Friesland.
0: Het is 10 minuten over 8. Goedemorgen en welkom bij deze Nou in Friesland van deze Himmelfeest 2026. Bouwboeren op 4 kilometer afstand van een Natura 2000 gebied kan naar het provinciehuis omdat ze ontonnen matten dat de middels die ze broeken de natuur net in paard zitten en dat is ijs net het man.
3: En ik hoop, dat zien we vanavond niet, maar in het vervolg hierop dat wij om tafel gaan met hun en toch tot een goede lien uitzetten kunnen, zeg maar.
0: En in Alphen aan de Rijn brieden ze 160 Friese skriezaaien uit.
4: Het zijn gewoon grote bolletjes dons op lange stelten. Dus zeker heel schattig.
0: Nou, wat waren we ochtend kwats bij Sibo Mollema. Een goeiemorgen.
5: Goeiemorgen, Jacob. Nou, van de morgen hebben we eerst nog een soort bewolking. En uit en trof valt er dus een bui uit. Maar geen wij de morgen krijgen de zinnen meer kans. Vanmiddag is dan zo goed als droeg met zijn donder zinnen. Het is wel fris met zijn 12 graden en een matige, betieden, vrijkrachtige noord-noordwestenwind. Morgen hebben we het eerst nog droeg. Maar in de rin van de morgen komt er toch wel meer bewolking volgend door buien die ik in de jongen aanhouden. Het viel koud aan met zijn betieden, vrijkrachtige west-noordwestenwind. Het is dan 10 graden als heeste temperatuur. Nou, meer oeren waar, oeren jaloeren.
0: Het provinciehuis in Leeuwarden is dus zo'n vol bouwboeren naar een oproep van landbouworganisatie LTO in een commissie van provinciale statens die een voor haar een essentieel onderwerp op agenda. Het gebruik van bestrijdingsmiddels op 4 kilometer afstand van Natura 2000 gebieden. Door de combinatie van een uitspraak van de Rievensteert en de daaropvolgende juridische acties is duidelijk geworden dat een heel soort bouwboeren in die zone potentieel oernier het zonder die middels dan matten. Zouden we deputaire steden duidelijk maken. Voorzitter Tineke de Vries van LTO Ikkerbouw over wat de massale opkomst van de boeren betjut.
3: Dat is dat dit onderwerp ontzettend leeft in de sector. En dat komt dan rechtstreeks aan ons bestaansrecht. Dus ik vind het hartstikke mooi dat ze hier binnen.
6: Had het geholpen?
3: Ja, dat is zelf altijd moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat het college heel goed die druk voelt. Het van we moeten nou wel naar oplossingen toewerken. En ik hoop, dat zien we vanavond niet. Maar in het vervolg hierop dat wij om tafel gaan met hun. En toch tot een goede lien uitzetten kunnen, zeg maar.
6: Ja, het college zelf jouwt eens om van wij zitten eens vast in juridische situatie. Wat wij op een orenwijze eens net uitkennen. Die zorgen dus geen ruimte. Loo je over het college?
3: Ja, wij zien die ruimte dus wel. En dat begint met, dat al begint met goed onderzoek doen in de natuurgebieden zelf. Wat vinden we nou daadwerkelijk? En dat is het vertrekpunt. En nu baseren we ons op een uitspraak van de Raad van State. Die lag er ook 2 april 25. Maar die is gebaseerd op onderzoek van Meet en Weten. En waarvan de WUR nou aantoont dat die onderzoeken absoluut onwetenschappelijk binnen.
6: Friso Douwstra, deputaire. Heel soort boeren, je wordt naar deze commissiegeerkomst. Wat hing je deze boeren eens te bieden?
7: Van de Jonne hopen wij dat wij namens DS wat duidelijkheid te bieden hingen. Dus waar gaat het nou eens om? Wij hadden oude weekend een soort contact gehad en dan zullen we ook in contact blijven. Met boeren, met politieke partijen, met journalisten, zoals jou, mensen in het veld. Die vragen hebben, waar gaat dit nou eens allemaal op? Hoe werd we nou al jaren? En wij hebben bezocht als DS van de Jonne, mijn beantwoordje van alle vragen. We hebben natuurlijk hier toe te jou, want wij beseffen dus al dat een heel soort mensen meningen en stellingen hebben. Waarvan we dachten, volgens mij zit Joet even krek wat oors.
6: De fractievoorzitter van het CDA die neemt een juridisch moeras, een juridische sompen. Hoe kom je hem hieruit?
7: Nou, uit een uitspraak van de Rievensteerten, de heegste bestuursrechter van dit land, kunnen wij als bestuursorgaan geen moeras nemen. Daar zullen we altijd naar handelen in matten. Ik denk dat als je de vraag wat officieel en juridische maatje, dan vreeg je dus eens om de wetjouwer in Den Haag of de Europees beleidmaker om dat aan te passen. Maar wij moeten u daar als bestuurslaag, als voeg, hebben de laag als de DS, deputaire Steerten, aan horen.
6: Komt dit goed?
7: Uiteindelijk zal alles goed komen, maar we sluiten nooit uit dat het echt pindwang kan voor mensen. Dat hebben we van de Jonne Ekjet, waar 8 insprekers rond, individuen, maar ook mensen namens groepen. En dat is een pine. Op het moment dat je zorgen maakt over gewasbestrijdingsmiddelen, beschermingsmiddelen, dat die pinnen doggen in het milieu of in zoeners, dat is in je kant. Maar ik in die bedroeven die al generaties lang in handen binnen van families die het maar eerder geweten te goede trouw handelen voor het beste van ons eten en ook voor de natuur. Ja, dat doet pinnen. En dat kunnen we net al je mijn vet nemen, maar waardoor je stinkende beesten bent veroornaam om ze goed mogelijk te handelen. Dat beziek je wel.
0: En dat wie debuteerde Friso Douwstraat komt er eens op deel dat bouwboeren op 4 kilometer afstand van een Natuur dat Tartuzengebied ontonen matten dat de middels Duitse broeken de natuur net in het paard zitten. En dat is voor een individuele boer die kwals net de man. Elementen uit het landschap zaten we dat kennen van oude foto's, maar die in de Grijthoeken deels rondbracht worden. Dat zijn ze onderzoekers in een rapport dat juster verschijnde. Sletten en veerten, maar ook nije terpen, kunnen helpen in de strijd tegen klimaatverandering en gebrek aan biodiversiteit. Er moet lykwols meer gebeuren. Dit is Dennis Worst van Landschapsbeheer Friesland.
2: Het zijn toch vooral grotere opgaves waar we voor staan. Daar heb je bredere gebiedsprocessen voor nodig. En die landschapselementen kunnen daar kleine bouwsteentjes in zijn. Dat lost de problemen niet in één keer allemaal op. Maar het is wel een onderdeel van en daar heb je toch bredere trajecten voor nodig. Naast dat er nu toch ook al allerlei enthousiasme is bij individuele boeren die dit ook gewoon al oppakken.
0: Boer Matten de Jong van Baaim had al een aantal oude elementen rondbracht in zijn grijten.
8: Het enige dat het de nieuwe toekomst voor u is in dit gebied. Want je kunt daar water mooi sneller afvieren en je kunt vasthouden. Het klimaatverandering, je speelt in op klimaatverandering. Maar je speelt ook in op bioverschade dat je dus die piekengrut krijgt. Want daar gaat het om, voor bij je moet zien dat je piekengrut krijgt. En dan moet borken worden, dan moet gewoon heel veel zien worden. Een normaal bedrijf krijgt hij elke nooit in oorsdood, zeg maar.
0: Dadelijk in Noord Friesland. In het centrum van Leuven joert een bloemkenmerk houden en dat is zeker net voor het eerst.
9: De actuele sport.
10: Het waar in Friesland.
9: En de allerbeste muziek.
10: Omroep Friesland.
9: In een radiostation.
10: Voor alles.
9: Alles.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. Het is nu 20 minuten naar 8. En minder ontjoggen noorden mij Noe Vieslaan. De kroepen deze dagen zijn 160 crisispiek. U had een aai in breedmachines, in avifauna, in Alphen aan den Rijn. De aaien komen uit Friesland en de pieken komen hier. Ik weet waarom. Het maakt het onderzoek naar het olibje van pieken mogelijk. De aaien binnen Friesland samelen door vogelwachters van de BFW op plakken dat de kans op breedsucces liets is. Het bloed trouwens net bij deze super wat ja, nu voor de start van het skriezenlippen. De volgende stap voor deze skriezenombudens is in volière, net zoals ik als in het wild, op ziek matten nevretten. Collega's van Omroep West, Kieren en Alphen aan de Rijn daar en praten met Marissa Mangal van Avifauna.
1: We staan hier bij het Gutto-project. En het Gutto-project is eigenlijk belangrijk omdat de Gutto in Nederland, daar gaat het niet goed mee. En dat komt omdat die eerste levensfase heel erg belangrijk is. En dat is, hebben ze eigenlijk een kleine overlevingskans in het wild.
2: Wat gebeurt er dan precies?

0: Ja, hier is het belangrijk dat wij de eieren uitbroeden en dat wij ze de eerste dagen de goede of juiste verzorging geven.
1: Een groot schattigheidsgehalte ook bij het werken.
0: Zeker weten, ja. Het zijn gewoon grote bolletjes dons op lange stelten. Dus zeker heel schattig.
1: Maar die dus blijkbaar niet zo goed in de natuur kunnen overleven.
0: Nee, ja, en dat is natuurlijk heel lastig. Dus daarom des te belangrijker het is voor ons om hier aan mee te werken.
1: Ja, ze worden hier dus uitgebroed. De kuikentjes die we net los zagen lopen, die zijn dan 6 dagen oud. Ja. Hoe lang blijven ze hier in Alphen aan de Rijn?
0: Nou, het verschilt, ze gaan in 3 groepen naar Friesland. De eerste groep, dat is deze groep hier achter mij. En die zullen bij ongeveer 8 dagen naar Friesland gaan. Dan rond 20 dagen en dan rond 24 tot 28 dagen.
1: Waarom is dat zo belangrijk? Waarom is de gutto zo belangrijk?
0: Nou, de gutto is onze nationale vogel. En die willen we graag natuurlijk behouden in Nederland. En als die bedreigd wordt, dan vinden wij het heel belangrijk om voor elke vogelsoort in te zetten. En daarom ook voor de gutto.
2: Zei Marissa Malga van Avifauna in Alphen aan de Rijn. Hij is misschien wel 300 jaar oud, de Blomkamer, die joort in het centrum van Ljouwens-Hodenhut, met honderden meters om green in alle soorten en maten. En los van het green is er ook een iermerk. Emiel de Vlas is de merkmaster. Een goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
2: Is de verkeer intussen los?
3: Ja, de eerste mensen die druppelen hier binnen. En de verkeer is los. Ja, zeker.
2: Ja, en het is een merk dat al hier in Hodenhut verzels. Als je zogenaamd ontwil verkeerpers, bloedt dat wat gelijk?
3: Ja, dat blijkt gelijk. Het gaat mij altijd meer om het aantal meters. En dat is eigenlijk al hier een stabiel. En er zijn natuurlijk altijd mensen die het naar komen. Maar dan ben ik altijd mensen die dit aaijekje. Mensen die mijn pensioen of bedenken wat anders. Ja, zo gaat dat.
2: Ja, is er nog groei mogelijk eigenlijk? Want het idee dat het altijd wel aardig massaal is.
3: Ja, zeker. Nou, ik weiger die nooit in. Als we een beetje plakken willen, dan proberen we dat altijd alles op alles te zetten om die meisje een plak te gaan. Dus dat plak het eigenlijk altijd nog.
2: Ja, verlinie wie net het mooiste waar, dat ligt het ik net heel erg geweldig. Had het effect op de verkeer?
3: Nou, volgens de laatste berichten bloot het de rest van de dag droeg. We hadden van de morgen hebben we inderdaad best wel wat beter gehad. Maar het zal de rest van de dag droeg blijven. Dus mensen kunnen. Dat hoeft voor een meisje geen beletsel te wijzen om naar de stijl te komen.
2: Nee. En jongen, die blom is eigenlijk een i-merk. Wat vinden we daar?
3: Ja. Nou ja, eigenlijk alles wat net blommen is, is maar. Maar de hoofdmoot is natuurlijk de blommen. Maar ik van meisjes die nog eens wat anders even lekker snuipen willen bij wat andere dingen dan blommen, die kennen je Richter Jochten. En wat u merkt dan wel uniek maken is dat, dat we hier toch nog een zogenaamde standwerker hebben, die vanuit de auto zien producten onpriest. Dat is Gerard van den Berg, die man is in Nederland, in het wereldje is er bekend. En die zit dus Jerik in Ljouwert, die zit bij de Waag. Dus voor de meesten die komen willen die twijfelen van is er genoeg te zien? Ja, er is genoeg te zien en het blauw droeg, had ze me verteld. Dus het komt al je goed.
2: Nou, give it even uit. Dank je wel voor je tijdochting. Emiel de Vlas, merkmaster van de Blomkenmerk in Ljouwert. Dadelijk het NOS Nijs van Jelven Jochenen. Naar de muziek van Shanna Spiro. Dit is Material Lover.

0: genoten. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
13: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
12: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
14: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
12: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS Journaal.
15: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
16: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasgat.
17: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
18: Kou, tocht of vocht in huis?
4: De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
18: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrâld die het heel tijd veroordert, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizer.
19: Voor een nieuwe Opel. Heimer. Service en auto's. Is de voor Elsen hier.
20: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
21: Jaring de Wolf, Wenning in de Jochting in Sint-Nik is helemaal vets daar iepen van 12 en 5 uren.
22: Noe in Friesland.
23: Jacob Stelwagen.

0: op Friesland. Het is een hype onder de sporters op dit stuit High Rocks. Op het Jereveen door het toezende meesten dit weekend mei op een grut toernooi. Nou, daar bedoelt Sibon Mollema een goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Jacob.
0: Ja, doe ik je van de morgen heen, Riet. Wie het toch de buien heen. Ik hoop voor het evenement dat het nog wat opknapt, Joert.
1: Het knapt Joert op, jazeker. Ja, we hebben inderdaad aardig buikers gewoon. Als ik zag op Skielge, daar is nog zo'n 7,8 graden, het 10,2 millimeter. Dan wordt 9,4 millimeter. Ja, daar leidt nou de grootste druk van de buien even. Bonsert, 6,5 graad, 0,8 millimeter. Nou, laagst hem hier 4,5 millimeter. Grauw 0,2 millimeter. St. John's Gate 1,8. En Bakkeveen 0,5. Nou, van de morgen hebben we eerst een kans op een buiken, een stoer. Ik denk dat ik ben geen spierenbuikers. En er staat eerst nog een soort bewolking. Maar van de midden en ja, ik denk aan het einde van de morgen al, zo goed als droeg. En dan een mix van wolken en zinnen. Ja, de temperatuur die leidt van de midden rond de 12 graden. Maar het viel wat kouder onder dat de betieden matige noord-noordwestenwind, ja, toch wel vrij koele lucht vanuit de Noordzee uw kant op blaast. Dus de jas nog maar even goed aanhouden. Voor de verschaat evenementen in de provincie, nou, liet het waar nog eens aan min. Nou, op de joen en de nacht, ik voor het grootste pad droeg, met een zwakke west-zuidwestenwind en een leegste temperatuur vannacht van zo'n 4 graden.
0: En als we zeggen, Nemoen, dan is het verjoerd door ja, bewolking, nou dan een bui. Verorert het beeld van morgen?
1: Ja, het beeld van morgen verorert wel, want we hebben maas eerst nog, is het nog wel eerst de oerkens nog wel even droeg. En dan hebben we nog eens een glimpje zinnen. Maar op de midden, dan ja, een part van de jongen, ik nog een tal buien en een soort bewolking. De zinnen komt er dan, zeker in de midden, hij is net in rond de pas. Nou, de wind die komt ook dan uit de westhoeken, west-noordwest. En die is matig en in buien vrij krachtig. En dat maakt dat de gevoelstemperatuur leger lijkt dan de 12 graden die op het thermometer staat. Nou, in de nacht hebben we dan flinke opklaringen en droeg, maar een leegste temperatuur van, ja, ik denk zo rond de 5 graden werd.
0: En dan het weekend, sneun, snijn, hoe lijkt het dat?
1: Nou, we naar het weekend zullen, ja, sneun, dat lijkt het wel een beetje een kopie van vreed, want dan ik dan een kans op wat lichte buikers en ze noemen dan eens wat zinnen en zo'n 12 graden. Eerst een zwakke, maar letter een matige, gewoon vrij krachtige westenwind. Nou, die jongere nacht die vrienden we droeg, en weer een koude nacht met zo'n 4 graden. Ja, wil ze nachts toch een beetje zo'n 8 graden wijs moest, dus er is er wat onder. Snijd hebben we een mix van wolken en zinnen en ja, uw abonnement op de buien is nog net verroen. Nu ben het geen zwieren buien en eens meer ja, van die stoorkes. Maar droog bloedt het zeker net. Een luchtpuntje is dat de wind meer uit het zuiden komt en wat zuivere lucht omviert. Wij trokken het, ja, snijden dan was zo'n 15 graden werken. Ik denk in de eerste van de provincie het 16e misschien, ik nog wel even niet zit. Ja, een manje, ja, dan hebben we weer een aanwerking van zinnen, wolken en wat van die lichte buikers weer. En op Nijen was zo'n 15 graden en een zwakke west-zuidwestenwind. Dus ja, al met al droge dagen zitten er eerst nog net tussen. Maar de temperatuur gaat wel stadig wat omheeg.
0: Oké, Simo, dank u wel. Een noffelijke morgen en ontvermeet je.
1: Graag hier hetzelfde.
2: Goeiemorgen, dit is Omroep Friesland.
3: Oant 9 uur,
2: nou in Friesland.
3: Omroep Friesland
2: is alles wat er speelt.
3: Het nieuws,
2: de sport, het actuele verkeer.
3: Maar ik de beste muziek uit Friesland. Yeah.

0: Dion is kaam van de kast. Het is nu 18 minuten voor njoggenen. Het zwemseizoen in het Boetenwetter is officieel iepene. In Friesland zijn er 54 plakken olwie, zoals veilige zwemplakken. Het Noorderstroon is Taarm, is der ien van. En der waar het seizoen iepene, trog deputaire Friso Douwstra en wethouder Henk de Boer van de gemeente Zuidwest-Friesland.
1: Score maar erop.
2: Ja.
1: No. Hartstikke mooi. Daar is hij.
3: Nou, uw rol is dat wij met de inwoners op praten hebben, maar stavens belang praten hebben over de Weensk om hier een stroom wat meer continuïteit te aan. Daar hebben we het met stavens belang over gehad. Ze hebben onjong van, goh, wij vinden dit een mooi zwemplak. Het is voor de inwoners en voor de omkrieten belangrijk dat we hier zwemmen kennen. En dan vinden we het ook belangrijk dat er wat faciliteiten binnen. Ja, en dat er controle is op het zwemwetter. He, dat we weten dat het goed zwemwetter is, dat het veilig is om hier te zwemmen en dat de accommodatie goed is. Dus dat is onze rol, om daarin te luisteren naar uw inwoners en die acties te nemen. En daar hebben we de provincie hartstikke benedig.
4: Ja, hij krijgt de eveningshandelingen die in. Hoe geert het hem? Krijgt die in?
3: Nou, hij krijgt de vlag van Staveren. Die hebben we van het boord lutsen. En daarmee hebben we, nou ja, eigenlijk het Noorderstroom hebben als officiële, nou ja, zwemlocatie delzetten.
5: Nou, goedemorgen al hier. Goedemorgen allemaal. Mooi dat je me binnen. De hele stad is uit rond en we zijn hier met machtig mooi waar bij het strand. Dat klinkt even wat gek, maar niks is minder waar. Dat is echt weer hier achter de dijk leidt een prachtig mooi strand. Een van de 54 locaties in Friesland die onwezen binnen als officiële zwemlocatie. Maar om dat moment ook even officieel te maken, dat het zwemseizoen voor dit jaar echt geopend is, op deze plek dan nu, maar ook op alle andere 54 plekken, hebben we een momentje dat we de prachtige vlag van jullie stad hier eraf gaan halen. Zullen we dat met z'n allen maar gaan doen?
1: Ja.
5: Jan? Doen we dat?
1: Hij dat. Score maar erop.
2: Ja.
1: No. Hartstikke mooi.
4: Wat heeft de provincie Utrechtse mooi Staarm in het strand?
5: Nou, allereerst bij Staarm natuurlijk een heel soort. Want het is een prachtig mooi stadje in onze provincie. Maar de provincie had het vroeg over het onwijzen en ik het oorkeuren van officiële zwemlocaties. En daar hebben we er 54 van in de provincie. En dit is er één van. En Joert, met de opening van dit plak, openen we officieel eigenlijk het zwemseizoen van al die plakken in Friesland.
4: Ja. Maar is dat zwemseizoen net al verstaat van nou in je mooie?
5: Ja, maar ja, we moeten het echt vieren, meisje. Nou, we toch deze prachtige zin over skinnende die. En dan kunnen we direct aandacht voor vragen. Ik maar jou stiepen, want de witte meisje en ik de jonge Rijn, tik ik het algemeen wetse zwemmen kennen. En dat moet aandacht voor wezen.
4: Hoe kun je erachter komen dat je zwemmen kennen?
5: Nou, dat kun je op een website, Sjen. Ik van de gemeente, ik van de provincie, werd het onjong wordt, werd het officieel allemaal kind. En dan zit dan ik van dit soort borden achter. En dan kun je weten van, hé, dat is een veilig en goed plak om te zwemmen.
4: Ben je zelf een zwemmer?
5: Nee, ik ben eigenlijk helemaal net zo'n zwemmer, mag ik eerlijk bekennen. En mijn collega Depetjen en ik, de commissaris, hebben mij juist een beetje verlaat van, kist net in een mooie Friesland zwembroek er even in van de morgen. Ik had er een night toch, ik zijn bij 15 graden meer en wat zinnen dokkert. Maar ja, het is krek net wat het weer.
4: Ah, dat is heel vervelend van jou. Dat kijk me niet tegen. En het, de wet harder, hè, Joden, zwembroeken hieronder te vallen?
3: Nou, ik heb een zwembroek hier net onder. Ik heb wel een San Friesland kwartenbroek. Dus ik zoek zeker een zwembroek broeken kennen. En ik vind zwemmen ik wel mooi. Het is denk ik nog wel wat kouder.
5: Ja.
3: Dus je maakt er wel even op tarret mee. Zou je het wetter inspringen en in douchen. Maar ik denk dat dit een prachtig zwemplak is. En dat we hier, en vooral Staven, dat hij hier hartstikke van geniet zie kennen.

0: Marcus Rea en I Can Hear Your Heartbeat. In Stadion Tiel van Pjerveen is van Joert Onsnijn in het teken van fitnessapparaten en een heel soort sporters. Het Gutte sportevenement Hyrox, het voor de 12e keer houden in de East Tempel. De fitnessreis bestaat dus 8 kilometer te hutrennen, maar tussen trog oefenings met gewichten. Dat kan individueel, maar ook in duo's of in teams. Hyrox begon in 2017 in Duitsland en het evenement werd nu wereldwijd in meer dan 30 steden gehouden. Mats Roos van de Hyrox-organisatie Oederlocatie Tielf.
1: Mijn taak is om eigenlijk ervoor te zorgen dat compleet Tielf wordt omgetoverd tot eigenlijk een hele grote Hyrox-dome. Tielf is natuurlijk van zichzelf al een vrij iconische locatie. Maar als je ook op het voorterrein komt, eigenlijk alles wat je daar ziet met betrekking tot alle stickerfolies, vlaggen, alle wayfinding, daar zijn wij verantwoordelijk voor. Dus dat brengen we vandaag aan.
2: Ja. Jullie doen de Hyrox op 7 verschillende locaties. Ja. Wat maakt Tielf zo uniek?
1: Nou ja, kijk om je heen. Kijk, Hyrox is met name in grote evenementencentra, grote hallen. En daarin is Tielf toch wel vrij iconisch, omdat dit toch wel gewoon echt een stadion is. En dit is ook, nou ja, normaal gesproken is dit natuurlijk gewoon een schaatsdoom. En wordt hier één sport beoefend. Dus het is voor mensen ook vrij uniek om dan over een schaatsbaan hun rondes te rennen om een kilometer te maken. En hun oefeningen dan op het middentrein eigenlijk uit te voeren. Dus ja, Tielf is op zichzelf al een heel iconische plek. En als je dat ook nog zo uitdraagt in zo'n Hyrox-omgeving, ja, dat is wel vrij bijzonder.
2: Zijn er nog uitdagingen in zo'n locatie die eigenlijk helemaal niet zo'n ijsdoom?
1: Ja, nou, daar zijn zeker uitdagingen in. Voor mij zozeer qua aankleding. Kijk, wij kunnen helemaal losgaan. Omdat Tielf gewoon een hele mooie plek is om nog verder aan te kleden. Maar ik denk dat de grootste uitdagingen met name wel ziet. Je kan het ook wel zien. De oneffenheden in het midden en het gelijk krijgen van de vloer. Dat de oefeningen op de juiste manier worden uitgevoerd. Dat is denk ik wel een van de grootste uitdagingen. Wat het lastig maakt om het hier te organiseren. Maar zoals je ziet, we hebben het vorig jaar ook gedaan. Dus dat gaat dit jaar ook weer helemaal goed komen.
2: Je hebt hier nou wat kaartjes liggen, die komen op de deuren te hangen, of ja. Hoe zie ik dat?
1: Ja, nou eigenlijk, dit is eigenlijk nog niet eens zo heel bijzonder. Alleen straks, als het hier straks helemaal losgaat, zijn de meeste mensen op het middenterrein om elkaar aan te moedigen. En willen we ook het liefst daar zoveel mogelijk mensen hebben, dat daar lekker veel geluid is. Nou, en hier op de tribune is het in principe, tijdens het schaatsen is dat wel toegankelijk, is dat natuurlijk de staantribune. Maar tijdens Hyrox is dat niet toegankelijk. Dus ja, één simpel bordje moet er eigenlijk voor zorgen dat men de deur niet opentrekt.
3: Ik ben Isis van Haastrecht. Ik denk dat Tielf een van de weinige locaties is waarbij en we een hele brede running track eigenlijk hebben. En ook de faciliteiten die gewoon aanwezig zijn in het stadion.
2: Ik zie al allemaal mensen hier aan het werk. Kun je eens uitleggen wat gebeurt er op dit moment precies?
3: Klopt. We hebben normaal gesproken altijd 2 opbouwdagen. Dit jaar hebben we er 3. Omdat, zoals je ziet, hebben we een aparte vloer erin laten te leggen. Doordat het ijs smelt, ja, zijn er hoogteverschilletjes echt van een paar millimeter. Maar dat is voor ons best wel van belang. Dat het overal gewoon egaal en gelijke hoogte is. Dus dat hebben we gisteren gedaan. Vandaag komen al onze trucks aan. Dat zijn er minimaal 12. Wellicht met aanvulling met extra orders tot 14. Die komen eigenlijk allemaal aan. Er zitten alle materialen in. Het is eigenlijk te vergelijken met een rondrijdend circus. Ze gaan heel Europa letterlijk door. Nemen al onze spullen mee. We hebben iets van 20 opbouwjongens hier rondlopen en worden aangestuurd door 1 opsmanager. En zij bouwen eigenlijk alles op. Dus alle materialen die je gebruikt, zoals de rowers, skiers, alle sleds, tapijt, noem maar op, tape. Dat zit overal in de trucks en leggen zij eigenlijk neer.
2: Je zegt het al, die gaan de hele wereld over. Waar komen ze vandaan? Wat is de laatste bestemming?
3: Ik denk Cardiff, maar dat is al wel 1,5 week geleden. Dus de warehouse die we gebruiken zit in Nieuw-Vennep. Dus ik denk dat we even een pitstop hebben gemaakt in Nieuw-Vennep en daarna hierdoor daartoe zijn gereden.
2: Even naar het weekend. Hè? Wat verwachten jullie? Hoeveelheden, mensen, massa's? Hoe moet ik het voor me zien?
3: Nou, we hebben ongeveer 4000 deelnemers per dag. Dus als je dat keer 4 doet. En soms met relay hebben we natuurlijk wel wat meer mensen. Dus maximaal 20.000 deelnemers zullen we dit weekend verwachten. Bezoekers durf ik niet zo goed even te zeggen. Omdat het ook Hemelvaartsdag is natuurlijk donderdag. Maar vaak zien we dat het 1-op-1 is. Dus 1 deelnemer neemt 1 bezoeker mee. Vaak zie je wel dat de weekenddagen wat drukker zijn. Dus noemen wij ook 18.000 bezoekers hebben we.
0: Isis van Haastrecht van de organisatie die de komende 4 dagen het sportevenement Hyrox in Tielf op het Jerveen organiseert. Dit ben Agda en de Munnik.

0: Kom maar zak daar, Paul de Munnik. En morgen wordt fantastisch.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Nou, kom door, Jules. Ik heb iets hier.
2: Bij Omroep, oké. Okay,
0: ja, morgen wordt fantastisch. Nou, ik ben eigenlijk niet hoor.
2: Eerst Jules maken.
0: Ja, toch denk ik. Wim, een goeie morgen.
3: Dat ik er rustig ben. Ja, hoi.
0: Dadelijk, mooi. Door de voor, het is voor dus.
3: Nou, ja, muziek is natuurlijk het belangrijkste. Het is mij natuurlijk best, dus kun je ook een tolf, al sinds jaar en dag. Maar we bellen eerst met Dennis Voeten, die is van het Fries Natuurmuseum, is de conservator van het preparateursteam. Het wordt heel populairder namelijk om die huisbeest op te stoppen.
0: Oké. Okay.
3: En die juist en mij een soort twadde, nou ja, libben ook net zissen, maar bijken bleef bij, die zullen we zissen dan.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja, dat is een trend. En, is dat wat? Ja, mag je dat wel doen? En kost dat dan? Want ja... Dat denk ik, is het snap voor gees. Nee, denk je dat je dat just me over nou? Nee, ja, ik zoet net wel.
0: Nee, klopt het. Ik zoet net
3: wel. Nee, nou ja, daar heeft Voeten wel wat, wat verhaal bij in elk geval, ja.
0: Oké, okay, nou.
3: Dus daar hoe, nou ja, Jetter of Letter is de quiz. Pim Pampet machine, mijn aardige tips komen daar al neutraal in. En ja, nou, nogmaals, muziek is het belangrijkste. Okay. Ik spreek daar in, want op de jaloeren komt zo mij het Friesland.
0: Alle jaloeren kom ik wat nice vertellen.
3: Mooi.
0: Dit is Nou in Friesland, de eerste editie van de Himmelvisdij 14 maart 2026. Dit programma is Werm Tolwoorden, graag wat dan. En van nou een noffelijke morgen. Dag.
4: Snijn in Bureau de Vries.
5: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
6: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
5: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
4: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg. Kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
15: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van. Maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
14: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan. Maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
16: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
14: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 minuten oren. Jochen en Inzet van Hette, welkom bij Nodervoor. Het is iemand vindt tijd. 2026, toen is het 4 mei. We beginnen bij de Bo Radleys. Wake a Boo.
17: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jo dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06-83-2-4-2-1-6-2. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
18: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
19: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
19: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
20: Jaring de Wolf, Wenning in de Jochting in Sint-Nik is Himmelfritsdij Iepen van 12 und 5 uren.
4: Nul de Voor.
21: Mijn Wim Brons.

Bradley is in 94. Europese hits. Wake up, boo. Wie dat om is. Noder voor mij. Wat een draapje. Gelukkig is de radio aan. Hij is het harm vooral aan. Dit is Kiki D. I've got the music in me. Dat klopt.

got the music in me. Kiki D, wie dat een jongetje vrouw is, handig en daarvoor wake up. Boe, boe. Dat ben ik wel wekker. Maar het is wel een vrije dag, hè. Voor de meesten. Maar zo wat. Zo hard het ook een beetje relaxed, joh. The Bee Gees, I love so right.

Jeez, love's all right. Alder 15 minuten door Jochen en Wim de Meijl. Iemand 40 uit 2026, toen is de 14 mei. Ik stuitte, dat is net Gay Frisk, ik stuit op iets, hè? Nee. Ik kwam wat voorbij. Dat is Jochje 62. Een LP, The Original Monster Mash van Bobby Boris Pickett en de Crypt Kickers. Deze single is daar vooral van bekend. Ik moest er wel op leidje. I do the Monster Mash.

Hey, Ed Sheeran, wie dat in Azië samen met daarvoor de Monster Mash. Dat is een bijzondere plaat van Bobby Boris Pickett. Ja, komt van een album uit 62 met Monster. Dat Monster Hits. Ja, dit wie wil een Monster Hit trouwens. Vooral in Amerika, ik werd dit kwartlien november in de Billboard Hot 100 die, Monster Mash in 2021, wie dat? Benijn. En hij is in de geschiedenis verschillende keren dronken in de hitlessen, die Monster Mash. Maar dit album is hier vol met monsterplaatjes. Monster-inspireerde muziek, 62. Even zien, hoe heet die? Het album heet The Original Monster Mash. Ja. Oké. Okay. Genoeg voor monsters. Behalve dan monsterachtige dij. Daar houden we het op voor Joort. Maar monsterachtig leuke muziek. Natuurlijk, van Cells, Supertramp.

uit de jaren 70. Van Crime of the Century. Dreamers die ik op die plaat bij Galies. Supertramp. Dit zou een B-kant wezen, maar het waard een A-kant. Want dat vond ze in Amerika nijskeriger. Pak gewoon deze kant, die plak van de A-kant. En dus wat hier te hit. Bloody well right with it. Riertje voor het visgenijs van Jelven. Roy Orbison, hoe beautiful daarna.

0: ik zei correct hier in de... In de studio. Dit kennen vooral in de Nederlandse versie. Ik dacht, oh beautiful Lana, wat heb je gedaan? Hij is dan de... Serieus, die is recht. Maar ik weet niet meer van wat het wie is, bedoel ik. Dit wie in elk geval Roy Orbison. Maar ik neem hoor het origineel van Lana. Dadelijk het Frieske Nijs.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Liggen nog heel veel in het Frieske Nijs nou met Jacob Stelwagen. Jacob, hoi.
10: Een goeiemorgen. De kroepen deze dagen zijn 160 skriezerpieken uit haar aai in breedmachines in Avifauna in Alphen aan de Rijn. Die aaien komen uit Friesland en de pieken komen hier ook waarom. Het maakt het onderzoek naar het olibien van pieken mogelijk. De aaien binnen Friesland stammelen trof vogelwachters van het BFW op plakken dat de kans op breedsucces liets is. Dit is Marisa Mangal van Avifauna.
11: Het guttenproject is eigenlijk belangrijk omdat de gutto in Nederland, daar gaat het niet goed mee. En dat komt omdat die eerste levensfase heel erg belangrijk is. En dat is, hebben ze eigenlijk een kleine overlevingskans in het wild. Ja, er zijn 2 grote dingen die invloed hebben op hun overlevingskans. En dat zijn predatie en te weinig voedsel vinden. En met dit project en met dit onderzoek zijn we eigenlijk aan het uitzoeken welke van de 2 is nou belangrijker. En welke weegt meer of ze weegt zwaarder.
10: Ilout is van de molen een persoon verwonden rekken bij een stekincident. Dat barde in de Cederstritten. Nevens de politie binnen de verwoeding net slim. De politie kreeg een nijzaan horen van de molen melding van het incident. Er werd onderzoek dier naar de tadracht. Het zwemseizoen in het Boetenwetter is officieel open. In Friesland binnen 54 plakken onwijs als veilige zwemplakken. Het Noorderstroom in Starem is daar een van. En daar waren het seizoen open. Net trok deputera Friso Douwstra en wethouder Henk de Boer van de gemeente Zuidwest-Friesland. Friso Douwstra, oor hoe we witte kennen, werd we krijgt zwemmen mee.
12: Nou, dat kun je op een website zien. Ik van de gemeente, ik van de provincie, werd het onjong werd. Werd het officieel allemaal kind. En dan zit dan echt van dit soort borden achter. En dan kun je weten van, hey, dat is een veilig en goed plak om te zwemmen.
10: Een Limbus is juster op de N393 bij Sint-Jabik in Oordinka met een personenauto. De brandwacht weer op de plak en schaalde op naar middelhelverlening. Hoe de tad achter de donkerlok is niet bekend. Wel is bekend dat de automobilist slim verwonderrijk is. Het gaat om een 29-jarige man van de gemeente Waardhoeken. Hij kan buspassagierrekken verwoenen en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. U zet er nog wellicht erbij, maar ik regelt zinnen. In de midden minder buien, het is dan een graad als 12. Momentum in de midden buien en een schot bewolking. Het dan het warmer als 10 graden. Sneun, een mix van stippelwolken en wat meer zinnen. En kans op een paar lichte buikers.
0: Oké, dankjewel Jacob. Voor een oren spreken we die weer, neem ik aan. Voor een nieuw bulletin om Jelle Wolven. Ondertussen kan altijd alles op omroepfriesland.nl. Nog op de app op de smartphone downloaden. Hij is hartstikke handig. Duidelijk, bluf mij hier.
13: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
21: Nul de Voor. Maivin Brons.

Fluffy dat. Hier als eerste plaatsje in het twaalfde jaloeren van Nodervoor op tongens de man 14 mei. En dat is Himmelvetsdij. Dat is Be an Angel.

There must be an angel. Iemand met alles van helemaal 40 tijd koppel is zeker net. Want er werd nog knocking on heaven's door geleden steen van Eric Clapton. Ach, ja. Alles verst zetten, dat wisten daar. Ik weet net of dat handig is. Mijn titels. Budgetting is vaak heel oorzaak, dus. Hier en erbij, look at the net. Wel een popopera hier van Barry Ryan, Eloise.

0: 68, Barry Ryan. Zit het in de top 2000 eigenlijk dit? Het stief vroeger al die bol in Veronica's top 100 aller tijden. Dat wie de voorrinners zeg maar zitten van de top 2000.
1: Jedder of letter?
0: Maar goed, Barry Ryan. En Louise. Het is 30 minuten voor het Sien Lubbefest. Even uitblikken naar Jedder of Letter. Is de quiz dadelijk. Die bespelen je 12 laten. Moet zien. Door de laatste 20 minuten. Nou, goeie 20 minuten. Oh, 20 minuten. Hoor het erop. Het is Juwet, de Jiddy van David Byrne. Hij lijkt me op de lip om te sissen. Van waar die is. Maar dat is even net de bedoeling. We duiken met de quiz. Laten we het erop horen. In de vrouw van de New Wave. Dat wie is jonger David Byrne. Juwet Fjouder zond te dus. Uit Lokwenske vanuit Friesland. Maar de vraag is, van Hakker Band is David Byrne dan de jonger. Dus Hakker Orkest is dit. Heb het dus vooral via 0620-499-499 of via de app van Omroep Friesland. Nog maar in de quiz, treiprizen. Van alles wat te winnen in vraag 1 en 2 treien. Zaken om correlateren in de tijd, ik het om. 0620 voor jou en Jochen, Ian, Jochen. Waar is David Byrne, de zanger?

David Byrne, oh sorry, Coldplay, wie dat bij Viva La Vida. Ja, David Byrne, daar hebben we ziek. Die is namelijk zanger van dit chanson, dit jaasje, Liertek en orkest. Even thuis, 0620 voor jou, Jochen, nog mij in de quiz dadelijk. Ja, of letter spelen wij om 10 minuten oer tien. En de hele quiz gaat oer, ja, een beetje nieuw, het een beetje nieuw wave. Sauske, want ja, dat is, deze band is toch ook een beetje een exponent van de new wave uit de jaren 80. Hoe heet deze band? Doch mij. En je winnen dan, Kim mogelijk winnen bedoel ik, in vraag 1 en 12 draaien. De noden voor koffie of theelepel, dat is voor vraag 3. Vraag 12, de noden voor koekjes. En vraag 1 is music match. En dat is deze, ik heb die doosje voor mij, dat is de een quiz, hè? Muziekquiz. Hij, het smartphone komt er aan te pas. Maar deze verpakking zit dicht. We kunnen dat net even. Onderzoek je wat er nou exact in zit. Ik zul dat wel. Maar die houden we dicht, ja, want dan was de Kim nummer op sturen. Dat is een jammer. Derde met de vinger gezongen zitten en dan via er niks mee doen. Niet handig. Ik ben benieuwd. Komt er nog mijn goede oplossings? Doch maar op deze hemelvis daar mij in de quiz. Ja, erop letter dadelijk. Voor de prijzen of voor het gezellige moment. Wat ik jaren dan heb. De radio. 4 minuten voortzien. Dit is Pussycat en Doe La Bamba.

0: Snij in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snij al voeren in Bureau de Vries.
3: Jaring de Wolf, Wenning in de Jochting in Sint-Nik is Himmelfitsdij Iepen van 12 en 5 uur.
4: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms je naar zijn steen op stoel.
5: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
4: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oanbiedings.
5: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Des is goed.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet.
4: Zit gemak op een jouwer, des is goed.
7: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan ziekeste makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goed, 12 minuten nu zien. Himmelfeestdij 2026. Thomas, je 4 mei. Morgen is de radio onhecht. Dadelijk Cry Just a Little Bit. En dat is van Shaken Stevens. En we quizzen.
11: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
12: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
11: Big Green Funny zakje. Kind 1035 maar 925 euro. Inclusief installatie.
13: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95 en bestel op vitepro.nl.
3: Jaring de Wolf, Wenning in de Jochting in Sint-Nik is Himmelfitsdij Iepen van 12 en 5 uur.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Nul de Voor.
14: My Vim Brons.

Shaky, Shake and Stevens. Cry Just a Little Bit. Ik dat je in 83 onthouden dat hij het al, beste quizdeelnemer. Dat is vrij belangrijk, dat hebben we net makkelijk deze quiz. Want die Eertal is redelijk dicht bij mijn koor, denk ik. Nou ja, het zien we dadelijk. Ik wil eerst nog Olivia Dean.

0: letter maar weer. Goed zien we het nog zien. Heeft het iets voor de quiz?
1: Jedder of letter?
0: Dit is bij deze de quiz Jedder of letter. Onder telefoon is Gerry Dijkstra van Oud Woord maar. Die zit in Bakkerveen op dit tijd. Goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Kun je mij een beetje goed verstaan?
2: Ja, helemaal duidelijk, ja.
0: Luid en duidelijk, mooi. Ja. Wel even een verstellen, want dan communiceert het zo lastig.
2: Ja.
0: Bakkerveen, op een camping loopt net, is de...
2: Ben je op een camping, ja, die kent je, ik zal even een beetje even naar Warrock, dus...
0: Oeh, juist.
2: Ja.
0: Wat zit er aan?
2: Weekend,
0: wat is de grote...
2: Hele weekend hier in.
0: Ja, ja. Wat is voor mij de grote loeker daar?
2: Die zouden van het Hubert Band komen naar buiten en de casting wel mooi. Dus,
0: De cast, en waar zijn ze daarvoor?
2: Van het Hubert van de band, van de Clearwater Revival, was ook
0: onder
2: kan je wel.
0: Ja, ja.
2: Wat nachtelijk is, zeg maar.
0: Juist. Maar van de midden. Ja?
2: Van midden in de cast en Agda en de Munich, dat is wel mooie muziek.
0: Juist. Dus dat wordt een mooi weekend.
2: Wordt mooi weekend. Ja, ik maak je er een mooi weekend van.
0: Het waar knapt ik nog wat op, begrip ik.
2: Ja, je merkt het zwaar, hè.
0: Ik dat net, maar ja.
2: Nee. Beetje mooi waren, wat waren, maar meer, dat ga je net in horen.
0: Snap ik. Nou, even losgeven met de quiz. Road to Nowhere is dit. David Byrne, die Jordan Jiri heeft voor jou de zantig. De vraag is, hakker band is het?
2: Dat wie de Talking Heads.
0: Ja, dat klopt helemaal, de Talking Heads.
2: En
0: wat zijn? Ja?
2: En Joe komt van, ik heb er een LP ervan, van Slippery People kwam ervan.
0: Oh, zit hij op hetzelfde album? Ja?
2: Ja, dat valt me al, ja.
0: Slippery People, gonna play the new, dus ik kan, ja. Ja, er zijn er nog meer van de Talking Heads wel. Wat is, dus de grootste hit is, ja.
2: Nou, deze is een klassieker.
0: Ja, dat is wel een van de grootste, denk ik, ja. Het Jutsen, die de fjouwere zantig, hè? Hey.
2: Ja.
0: Ja, dat is wat. Oké. De kwestie bij deze quiz is het hier nog een toren relateren, hè, qua jaartal.
2: Ja.
0: En ik begon bij Shaken Stevens dit oeren, Cry Just a Little Bit, uit 1983. En de vraag is, kwam Road to Nowhere van de Talking Heads dus. Jij er of letter uit als Cry Just a Little Bit, 1983?
2: Die
0: wie jij daar
2: zal
0: niet. Dat denk je jij
2: er? Ja.
0: Die letter. 84.
2: Oh.
0: Ja, shocking.
2: Ja, ja.
0: We gingen gewoon terug. Die music match, dat is. Die hebben dan. Die slaan we dan hoer. Behalve dadelijk alles op neerspelers, maar dat zullen we dadelijk zien. Nou, de noder voor koekjes, die is hier voor vraag 2. Duran Duran, jij erbij de grote New Wave namen. Misschien wat ik er steeds van Duran Duran. De vraag is, kwam het jij er of letter uit als Road to Nowhere, 1984? En ik, dit is een dreige vraag.
2: Wie, 1984?
0: Duran Duran, 1984, denkst.
2: Ja, ja.
0: Ik bedoel, je wordt ongekend streng. Echt. Echt. Gloeiende pook.
2: Ja.
0: Ja. Nou ja. We zetten gewoon terug. En er is altijd nog die alles of neer te vragen.
2: Ja.
0: Eerst voor vraag 3 de noten voor koffie of theelepel. Je kiest ze voor beide zakenbroek uiteraard. Er wie ik nog een oren dame die New Wave aardig populair maken. En haar naam is Blondie. Waves kwam ik uit de New Yorkse punk scene, dacht ik, deze Blondie. Maar de vraag is, kwam dit noemer jetter of letter uit als de Reflex? Nu had je 84, dit heet trouwens Heart of Glass.
2: Heb je een letter?
0: Dat is letter?
2: Ja.
0: Maar laak het eens aan. Allernieuwste.
2: Ja. Die is mijn vrouw, die harkt mee.
0: Die had de duif van de lever. Maar ja,
2: ik zou het ervan.
0: Ja, de kist, ik doe het net, maar de kist nog spiegel je voor alles of niet. De rest nog niet.
2: Wie je ervoor?
0: Nou, ja, toch? Ja, tuurlijk. Wat heb je te verliezen?
2: Ja.
0: De Cure, mij net ontbreken in dit richtje, die pak ik er even bij. Forest. Nou, misschien wel. Nou, ik hier van de bekendere hits van The Cure. Is ook hier van de meest aparte klank. Ja, dit is echt toch weer een regen. Maar ik zit zo, Gary. Dat maakt het wel verrekte spannend. Maar de vraag
2: is. Ja,
0: de
2: tijd al hier,
0: ja, maar ja, dat staat dicht bij me, Corleid. En ja, u is tijd, we werken al met een beetje gotchipan qua geheugen natuurlijk.
2: Dan
0: hakt hij even scherp. De vraag is, ja, kwam dit Forest, wie dat Jether of Letter als Heart of Glass van Blondie in Jochen de Santig?
2: Hij weet van de 80 jaar, dat
0: weet ik wel. Dus?
2: Jether.
0: Zit er een, de logica is even zoek. Want er zegt van de Cure, de Forest komt uit de jaren 80. En Heart of Glass van Blondie uit de jaren 70. De vraag is, kwam het noemer a Forest, Letter of Jether uit als Heart of Glass, in de jaren 70?
2: Heger. Letter. Het is mooiste wie dan een stootje van Hitster en dan doe je een protte, dan weet je een protte.
0: Ja, nou dit is, die kruist dus nou wel, hè, want de Music Match is een soort Hitster. die vrouw heeft er al zin hoor, Jerk Wol.
2: Je wat een plat voor. Even dan weet je protte en het is nog van harde wetske ringel tegen.
0: Ja, je fik looster, ja, tuurlijk. Ja. En, het hakking is wat, helemaal draait, ja, bijvoorbeeld, bijgelijks.
2: Ja, alles in de Beatles.
0: Ja.
2: En die zender vroeger op radio, die stuk al die.
0: Ja, de Desperado.
2: Ja, alles, ja.
0: Energy. Dus, maar dat kost je
2: wel
0: wat. Had wat, hè? Dus, ja.
2: Maar, ik vind het super.
0: Ik. Ik maak graag vriezen voor je, dat vind ik leuk werk.
2: Ja.
0: Hey, ik wens jullie een mooie dag door de groet naar de vrouw. Kunnen we die nog even jaren?
2: Ik word. Ja, prima.
0: Zit nou even stil, maar. Gary, leuke smijtdienst. En een hele mooie
2: dag. Ja, prima.
0: Jojo.
2: Ja, dankjewel, hè. Ja, dat denk ik helemaal.

0: Bill Collins.
1: Against All Odds.
0: Take a look at me now. Die is vrij oud worden, die Collins. Hij leeft nog, dat gaat net om, bedoel ik, maar hij is er oud uit, bedoel ik. Dat is echt dat zeer om te zien. De mooiste muziek maken. Against All Odds, prachtige ballade natuurlijk, van Sils. Marty Wilde nog even voor het Frieske Dijs. Dat is de height van Kim Wilde. Kreun ik onder andere Kids in America bij Glitchwing. Zelf ik Ian Hit in Nederland. En dat weer dissen. Abergavinny.
2: Marty Wilde, van de UK.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
2: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
1: En voor de aangepaste fiets van Maria.
3: En zo kan ik er weer op aan.

0: uit.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 90.2 FM. Kop hoi, Alven. Alven. Het Friesgenij is nou met Jacob Stelwagen. Jacob.
12: Elementen uit het landschap staat er het kennen van oude foto's, maar te in de Grijthoeker deals rondbracht worden. Dat zijn zonder ziekers in een rapport. Sleppen en veten, maar ik nee terpen, kunnen helpen in de streets in klimaatverordening en gebrek aan biodiversiteit. Er moet lykwijls meer gebeuren. Dit is Dennis Worst van Landschapsbeheer Friesland.
13: Het zijn toch vooral grotere opgaves waar we voor staan. Daar heb je bredere gebiedsprocessen voor nodig. En die landschapselementen kunnen daar kleine bouwsteentjes in zijn. Dat lost de problemen niet in één keer allemaal op. Maar het is wel een onderdeel van en daar heb je toch bredere trajecten voor nodig. Naast dat er nu toch ook al allerlei enthousiasme is bij individuele boeren die dit ook al gewoon al oppakken.
12: Onder het luchtaanrek in Ljouwert had gisteren een ongeluk geweest tussen een auto en een man op een scootmobiel. De scootmobiel stuitte de dikhoer en kwam met de auto in botsing. Ambulancepersoneel had het slachtoffer opvang en naar het ziekenhuis gebracht. In stadion Tialf op het Jereveen stiet verjoerd ontsnijn in het teken van fitnessapparaten en een soort sporters. Het Gutte sportevenement High Rocks werd voor de 12e keer houden in de Iestempel. De verwachting is dat er 20.000 deelnemers en 18.000 taskorgers op het evenement aankomen. Mats Roos van de organisatie.
14: High Rocks is met name in grote evenementencentra, grote hallen. En daarin is Tialf toch wel vrij iconisch, omdat dit toch wel gewoon echt een stadion is. En dit het ook, nou ja, normaal gesproken is dit natuurlijk gewoon een schaatsdoom. En wordt hier één sport beoefend. Dus het is voor mensen ook vrij uniek om dan over een schaatsbaan hun rondes te rennen om een kilometer te maken. En hun oefeningen dan op het middentrein eigenlijk uit te voeren.
12: Criminelen krijgen in de haven van Haasgien Poortmeer ondergroen. Dat is de meesten wat de gemeente, politie en douane juist er al praat hebben. Er komen volle meer camera's die dag en nacht live bezien worden. En ze met de haven veilig worden om te werken en te verblijven. Utrecht trog een lichte bui, maar ik regelt zinnen. Vanmiddag minder buien, het is dan een graad als 12. Morgen benam in de midden buien en een soort bewolking. Het wordt dan het warmer als 10 graden. Sneun een mix van stierbewolking en wat meer zinnen. En kans op een paar lichte buikers.
11: Jacob Stelwagen, dankjewel. We spreken nu een oerwerder met een bulletin. En we komen op de radio. Ondertussen knalt in alles op omroepfriesland.nl. De app op de smartphone. Ik had hartstikke handig. We hebben de stevig zien nog een dadelijk.
15: Even mijn CC top en give me all your loving.
11: Was het in mei?
15: Ja, tuurlijk.
11: Mooi. Doe dat.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.
0: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
19: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
22: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
23: Oh, nu al zin in zaterdag.
22: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
24: Node voor.
25: Maivin Brons.

0: Het is hier toch.
1: Give me all your love in.
0: 8 minuten moet je al halen. Pak toch wel redelijk stevig uit. Even met resten gewoon werden. Even. Hey, come on. Het is helemaal vet, 2026. We bellen dadelijk met Dennis Voeten. Die is conservator bedoel ik, van het preparateursteam van Natuurmuseum Friesland. Een keer door het opstopje, het opzetten van een eigen huisdier, een eigen huisbeest. Had die verstoornis uiteraard. Dat nog een heel tijd meer mensen. En dat is een beetje een trend. En daar hoor hebben we het met Dennis Voeten. Hij zucht dat ek. Heeft er ideeën over en tips ek zelfs, als dat al worst. Wat moet dat dan oppakken? Dadelijk op de radio, Dennis Voeten. Van het Natuurmuseum Friesland. On the line. En nou, we krijgen fysiekjes binnen, Jurk. Bij mensen die denken dat het vreed is al. Dat snap ik. Die gedaan. Dat is op dit vandaag en die alles wat in de war brengen. Maar het is toch eens, het is helemaal visdij. Dus we hebben geen fysiekjes tussen half en tof. Dat doen we morgen wel. Nee? Dan pakken we dat weer aan. Nodig voor. We pakken muziek uit Friesland. Dat was ze. Van Skielge. Een van de classics van Hessel. Terug naar Terschelling.
2: En toen ik werd geboren, had ik een...

0: Het lijkt heel iets vaker voor te komen. Huisdieren die naar haar deer gewoon in de wenkamer komen te steken. Het opstapje van huisdieren wordt heel populairder. Maar mij dat eindst wel. En is het wel eens een goed idee? We praten erover met Dennis Voeten, conservator van het preparateursteam van het Natuurmuseum Friesland. Goedemorgen Dennis.
1: Goedemorgen.
0: Het is een trend, begrijpen wij. Maar dat is eigenlijk de eerste vraag. Het opstapje van die huisdier.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En het antwoord is ook heel simpel. In principe mag dat gewoon. Hè? Je mag niet zomaar alle dieren als huisdier hebben. Dus als jij een illegaal huisdier hebt, ja, dan zou ik er ook niet te veel mee naar buiten gaan. Maar als het gaat om honden, katten, konijnen, kippen, dat soort dieren, die zijn bij wet eigenlijk minder beschermd dan de wilde dieren in Nederland. Dus hoe vlak het ook klinkt, daar mag je in principe mee doen en laten wat je wilt. Mits het niet op dierenmishandeling gaat lijken. Maar als ze al dood zijn, dan kun je daar niet zoveel verkeerd aan doen. Wij hebben hier in het museum een preparateursatelier waar wij juist met name wilde dieren opzetten. Dat mag. Wij krijgen ook wel eens verzoeken om huisdieren op te zetten. Nu doen wij dat niet commercieel, maar we merken wel dat dat soort vragen om informatie er steeds meer komen.
0: Oké, waarom is dat? Is dat dan iets wat ergens oerwaait?
1: Dat vind ik ook een hele goede vraag. Ik heb daar zelf eens over nagedacht. Ik denk dat mensen hun huisdieren willen laten opzetten, omdat ze er natuurlijk helemaal verkikkerd op waren. Misschien kunnen ze ook geen afscheid nemen. Maar goed, dat zal niet anders zijn dan 10, 20 jaar geleden. Wat ik zelf denk is dat het bijvoorbeeld door sociale media een beetje genormaliseerd wordt. Hè? De wereld wordt steeds kleiner, je komt online wel eens wat tegen. En misschien denken mensen, dat wil ik ook. En wat ik ook zie, is dat taxidermie, dus het opzetten van dieren aan zich, ook aan populariteit wint. Dus als mensen weten dat die optie bestaat, dan zullen ze misschien eerder geneigd zijn om het voor hun eigen huisdier te overwegen.
0: Oké. Ben er een social media account van? Is dat op Instagram te vinden of op TikTok? Is er een?
1: Ja hoor, allicht. Kijk, op YouTube heb je natuurlijk iets populairs. Dat is dat mensen hun hobby laten zien. En dan kun je je voorstellen, dan hangt er een camera waarin mensen kunnen zien hoe jij je hobby bedrijft. Dan zeg ik er meteen bij dat het opzetten van dieren, als het diertje binnenkomt, is hij vaak in prachtige staat. En als hij verdwijnt, is hij ook mooi opgezet. Daartussen is het misschien niet iets wat je tijdens het ontbijt wilt bekijken.
0: Geen fijn account, nee.
1: Niet per se, maar wat ik al zei, de wereld wordt steeds kleiner. We hebben in Nederland ook een Nederlandse vereniging van preparateurs. Daar staat ook een hele lijst met mensen die commercieel dieren willen opzetten. Dus ze zijn sneller gevonden dan in het verleden. En ik denk juist daarom dat mensen het ook eerder zullen overwegen.
0: Ja, de meesten willen hun best bij haar horen. Ja, is dit dan wel zo'n goed? Ja, het is je beest net meer, hè, toch?
1: Nee, dat heb ik me ook afgevraagd. Voor sommige mensen zal het kunnen helpen. Wat ik wel eerlijk gezegd denk, is dat de verwachtingen die mensen hebben als ze een huisdier willen laten opzetten, best wel hoog zijn. En dan is het is veel makkelijker om een merel op te zetten, zodat hij eruit ziet als een kenmerkende merel. Terwijl als jij je kat wil laten opzetten, dan kan de preparateur daar in het beginsel een mooie kat van maken. Hè? Maar of je dan nog heel erg op Minoes lijkt, hè, want jij kent dat beest nog beter dan die preparateur, dat moet je dan altijd maar afwachten.
0: Dus die speciale blik of sowieso de beweging die had hij natuurlijk net meer.
1: Nee, letterlijk dat. Dus daarom zou ik mensen ook aanraden, als u overweegt om een huisdier op te laten zetten en u heeft een preparateur gevonden die dat voor u wil doen, lever zoveel mogelijk foto's aan, filmpjes, beschrijf het beest een beetje, hoe dat je hem herinnert. Dan kan dat allemaal meegenomen worden, want taxidermisten zijn verschrikkelijk gespecialiseerd in wat ze doen. Die kunnen geweldig mooi werk doen, het is ook echt een ambacht. Maar om hem echt te krijgen zoals jij de hond of de kat herinnert, moet je een veelvoud aan afbeeldingen en bij voorkeur zelfs filmpjes aanleveren.
0: Even, het wordt nog taxider. Wat zijn je? Hoe heet het precies?
1: Taxidermie, dat is de dure naam voor het opzetten van dieren. Dat komt uit het Grieks. Taxos betekent het ordenen of het organiseren van dingen. En dermos is de huid. Dus het is eigenlijk het opzetten, het neerzetten van de huid.
0: Taxidermie, we hebben het noteerd. Kan je nog een voorbeeld uit de mouskoortje die je les die misschien kregen hebben?
1: Ja, heel toevallig heb ik vorige week, 2 weken geleden bij ons in de straat, het buurmeisje zal ik maar zeggen, haar ratje was overleden. En die heb ik toen via mijn, nogmaals, in het museum zetten wij geen dieren voor particulieren op. Maar in het netwerk kon ik iemand vinden die het ratje wilde opzetten. En die heb ik toevallig gisteren bezorgd en ze was er verguld mee. Dus het is dichter bij huis dan we misschien denken.
0: Yeah. Ja, een rat is dan toch weer iets waarvan ik denk, nou, dat zou misschien nog wel kinderen zijn. Maar een hoen, dat is toch een, ja. Dit is wel meer persoonlijkheid, toch?
2: Die je toch net weer omkrijgen.
1: Ja, nee. Ja, nou, ik begrijp precies wat u zegt. Natuurlijk, ratten zijn wat kleiner. Dan zou je kunnen zeggen, daar zitten misschien wat minder details in. Maar nogmaals, als dat 2 jaar lang jouw huisdier geweest is, dan ken je die door en door.
0: Ja.
1: Het omgekeerde is inderdaad ook waar. Als je een mooie hond van een bepaald ras hebt, dan zal de preparateur echt aan het werk moeten. Wij hebben in ons museum een paar jaar geleden ook de preparateurskampioenschappen van die Nederlandse Vereniging van Preparateurs gehad. Daar zat ook een wedstrijd bij en daar werd ook daadwerkelijk een hele fraaie hond voor ingeleverd. En dan zal ik me nog een keer herhalen. Voor mij was het een prachtige hond. Ik kon alleen niet aan het baasje vragen of het ook echt Vicky was.
0: Juist. En dan de kosten. Wat, dit is net voor niks, lijkt mij.
1: Nee, het is nooit gratis. Als een kwinkslag wil ik zeggen, om op andere manieren, als je huisdier overlijdt, een crematie, begrafenis, is inmiddels ook niet meer zo goedkoop. Als je een dier wil opzetten, nogmaals, wij doen dat niet commercieel, maar ik moet voor bruiklenen wel eens dieren op waarde schatten, zeg maar. En als ik het heel snel afraal, dan is een klein huisdiertje zo'n €250, hè, een rat of een cavia. Als het nog iets kleiner is, misschien nog iets eronder. Een beetje een kat, gewoon de Europese korthaar. Dan mag je richting de 650 euro denken. Een beetje hond van 30 kilo, die gaat al door de 1200 euro heen. Ja, en als mensen legaal een grote struisvogel of gekker nog een paard hebben, dan zou ik maar even een specifieke offerte opvragen, want dan gaat het duizenden euro's kosten.
0: Prijs op aanvraag.
1: Ja.
0: Duidelijk. Dennis Voeten, conservator van het preparateursteam van het Natuurmuseum Friesland. Dank.
1: Altijd graag gedaan.

Beast of Burden, wie dat van Bette Midler. Uit een jongetje in 84 jaar komt hier. Het is nou hartstikke minuten voor Alvin Himmelfitsdijk 2026. Dit is Zomer of Vision Radio. Mij nood ervoor, want tolvoer nog. We dadelijk doen het dus. Kunnen Alvin tolven onder even jou weer een zwengel in die pip-pampet-automaat. En dan had al maar een letterke, komt eruit. En daar maakt dan de titel of de artiest mee beginnen. En dan is het idee dat de sto, yo, mijn suggesties komen. Via je WhatsApp-nummer of via de app op de telefoon. Maar dadelijk, daar doen we weer. Nog iets voor het ijs van Alvin. Dit is de nieuwe Paul McCartney.

0: Nice singeltje van Paul McCartney. Van het album dat eind deze maand uitkomt. The Boys of Dungeon Lane, dat is het albumtitel. En Home to Us is de titel van deze. En daarop dat Ringo Starr, ik mij dat hiest al yet, misschien hing je al yet. Het zou goed kunnen in het jongen, maar het klinkt wel gezellig. Home to Us, Paul McCartney en Ringo Starr. Paul McCartney trouwens, die zit ook op het nieuwe album van de Rolling Stones te jaren. Dat in juli verschijnen zal. Dus, is nog lekker actief. Het nationale nieuws nou.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid. En lid zien dat Friesland daar gewoon het head geeft.
3: Goed nieuws. Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
4: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rest een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
5: Jaring de Wolf, wenning in de ochting in Sint-Nik, is Himmelfitsdij Iepen van 12 om 5 uur.
6: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Waar we dit door Alvin beginnen te doorken, maar dat stil, Jotje. Nou, Jotje, nee. Wat is een seksje? Zijn 10-year-old is een good grief, komt erop.
5: Jaring de Wolf, wenning in de ochting in Sint-Nik, is Himmelfitsdij Iepen van 12 om 5 uur.
10: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
11: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
7: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
12: Nul de Voor.
13: Maivim Brons.

0: I miss you. Grief, dat van Bestil, uit 2016. Dus zie je hier Verlien alweer, zomer in een oer, Alven, Lebevat. Ik zoek nog even de plaatje, maar Lebevat en Lel Jan en die pimpopetmachine net. Dan hebben we een letter en dan is het idee dat Joe, dat is de oorkomst, mij een titel of een artiest die begint met die letter. Dat is het idee met de pimpopetmachine hier. En het is simpel, maar het levert altijd de leukste tips op. Tenminste, heel vaak. Mogelijk Jotek. Ik jou een knal onder het apparaat. Digitaal letterdraaier. Waarvan wij echt. Echt net witte hakken letter dat eruit komt.
1: H.
0: Oh, de H. Van Himmelvitsdij. Of van de Hooters. Of zo. Of het. Ik heb geen zin om op te staan. Maar de tips komen van jou en van Dij. 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Riks dus al ver. Dus titels of artiesten die beginnen met een
1: H.
0: Zie ik je wij. Het is een Himmelfitsdij. Het is een Himmelfitsdij. Hier is de dijk. Het licht uit.

0: Uit Zone 80. En... Nou, ik heb je altijd al afregen, maar het is er knap voor is. Nee, dan zit je een soort centrale schakelaar, weet je, die hele studio bij u te zetten, kinderen. Ik rond er niets bij Lawrence, toen zei ik... Jean Christ, linker en rechteroom van het radioprogramma. Van nou, die knop die maakt net onrijdt, en ik de hele studio uit, maar ik dan bloot een deel van de apparatuur on. Dus als experiment zou het leuk zijn om eens te zien van, hé, als je die studio uitzet, bloot dan een deel van die apparatuur on en draait het. Ach, intern grapje, maar dat doen we dus net. Dat is de conclusie van dit hele verhaal. Muziekje, artiesten of titels mijen.
1: Ha!
0: En er komt aardig wat binnen. Suggesties. Hello Mary Lou van Highway. Dubbel H, zei het Marijke. Nee, Maaike, sorry, Maaike Cooper, dank. A Hard-Headed Woman, Elvis Presley. Marit komt ermee aan. Heaven van The Talking Heads. Gerrit Tavares, My Heaven Must Be Missing an Angel. Heel leuk. High Hopes, ook een bijzondere idee van John. Suggestie. Pink Floyd is dat, High Hopes. Zit op The Division Bell, volgens mij, op het album. Dank John voor de tip. Tim Hardin, how can we hang on to a dream? Twa keer H, zelfs Tim Hardin. Hinke zei dat, is een prachtig liedje. Tim Hardin, sowieso de mooiste dingen maken. Een classic van Frans Postmus uit Hotel California. Gien Apenkooi zei erbij. Nee, dat hebben we hier net morgen heen. Pakken we dat bij. Begin met H, nog weekend. Mooie uitzending is het. Dank Frans. Mooiste radio on hest. Herb Albert, dat is echt wel leuk. Ankie de Ruiter komt in mij. Human Nature, ja, dat had hij ook bij me kort toetert. Human Nature van Michael Jackson. Zo'n leuke instrumentale versie van Hotel California, bedankt je niet. Holy Holy, Neil Diamond zit erop. Healers, zo echt leuk wezen, zei het Eke. Nou, dan hebben we er ongeveer... Oh, er komen alweer nieuwe dingen binnen. Nou, die pak ik dadelijk wel mee bij de volgende ronde. Er is nog hier een plaatsje, de tiet, om te komen bij titels of artiesten die het beginnen met een...
1: Ha!
0: Dat zie ik je wel in deze ronde van Pim Pam Pet. Best wel wat naar je single, het. Hier het is. Komt ik een naar je plaat. Dit is de single. Die is toch best wel mellow voor Harndwan. Het is inmiddels rood. Het is gezellig. Ah, sociale is de titel. Hier is het is.

een single van Jutteezer. Hey ja, sociale. Jacob die appt, het is een cover van Anthrax, Antisocial. Dat wist ik, hè? Dankjewel Jacob voor de info. En het helpt u zo even verder in het playen van het Friese repertoire. Wat is er hier? Nou, er zijn nog wat leuke suggesties binnen. Kan George Harrison suggest in. My Sweet Lord. Harrison, ja, daar smellen wij. Hendrik Waringa, Chloe Stewart, zei dat. Temptation, Heaven 17. Zei Joke, houd er die kop van dingetje. Nieke komt ermee, wat lekker leuk, ja. En High Ho Silver Lining werd neemd van Jeff Beck. Troch Garrett en Michael Bublé. Bubble Higher. Michael Bublé, Higher, Higher is de titel, ja. Inderdaad, niet zo herkennen natuurlijk. He Ain't Heavy, He's My Brother, van Gotthard. Aukje zei dat. Leuke versie is dat, van het noemer. Heartache Tonight wordt nog neemd van de Eagles. En even zin, ik jedder zeg ik nog. Ik heb oorsluim, die echt leuk, hulleboer. Maar het busje komt zo. Kan lammert mij gewoon. Maar ja, wij krijgen een redelijk grappig bedoeld liedje hoor. Dus wij pakken even een rustige ballade hier toch. Van alle suggesties die binnen kwam. En die suggestie, deze suggestie bedoel ik, die kwam van Trienke Tjepkema. Die zei, hello, zodat ik een idee wezen. Van Lionel Richie. Ja, ja, even een ballade. Vinden wij leuk. Dank voor alle suggesties, alle leuke ideeën die het binnen kwam. We pakken Lionel en

0: John Farnham, wie dat, in The Age of Reason. En daarvoor dus Hello van Lionel Richie uit de kogelbalautomaat of de pimpampetmachine die ten haar bracht. En daarmee Hello van Lionel Richie. Het Frisk en IJs Controle.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in

0: bezit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie in contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Jan Vertol van het Fries Kedijs, Jacob Stelwagen, Meltenwer. Goedemorgen, Jacob.
8: Goedemorgen. De organisatie van de HT Roerdees in Haas maakt het hem zwaar een oer trochje van de race morgen in verband met het waar. Als eerste maatregel, ongeveer de Roerdees van Haas en Skielge, zullen de deelnemers 20 minuten jeder starten omdat het jeder heeg wetter is. De start is dan net om alvoeren, maar om 20 voor alven. Wanneer is er dan nog wel eens hoe het definitief trok in van de race? Het is nevens Dirk de Boer van de organisatie op dit stuit dreiging te schatten wat het waar morgen krijgt was. Joert zullen alle tijdings op de race volgewoon trok in. Het provinciehuis in Leeuwarden had justoen vol bouwboeren zitten na een oproep van landbouworganisatie LTO. In een commissie van provinciale steden stond een voor haar een essentieel onderwerp op de agenda. Het gebruik van bestrijdingsmiddels op 4 kilometer afstand van Natura 2000 gebieden. Door de combinatie van een uitspraak van de Rieven Steert is duidelijk geworden dat een heel soort bouwboeren in die zone potentieel oranier het zonder die middels wel matten. Zouden we deputaire Steert duidelijk maken. Voorzitter Tineke de Vries van LTO Akkerbouw over wat die massale opkomst opsmieten had.
9: Ja, dat is zelf altijd moeilijk te zeggen, maar ik denk dat het college heel goed die druk voelt het van we moeten nou wel naar oplossingen toewerken. En ik hoop, dat zien we vanavond niet, maar in het vervolg hierop dat wij om tafel gaan met hun en toch tot een goede lijn uitzetten kunnen, zeg maar.
7: De coalitievorming tussen Nieuw-Liberaal Vlieland, Groen-Wit en Algemeen Belang Vlieland is weer een stap dichterbij. Nevens de partijen is er op wichtige onderwerpen een soort ooreenstemming. Ik ben nou de beëren wethouders bekendmaker. Dat binnen Corrie Ponne van de ChristenUnie en Stefan van Keizersvaart van de VVD. Eerste maar met het tenij zonder supermarkt dan. Sjouke en Sipi Wiesma lutsen nu stuurde door van haar winkel. Alles onder een dak. Voor de laatste keer achter haar dicht. Dat verdriet voor haar en zelfs, maar ik van de klanten.
10: Je kwam hier in de winkel en dan werd heel vaak dat er praatverzemer gewoond werd. Ja, die contacten en zo, die benoemd dadelijk alle keer. Dat is al een keer gebeurd.
7: Utrecht trog een lichte bui met geregeld zinnen. In de midden minder buien, het is een gratis tolve. Morgen benam in de midden buien en een soort bewolking. Tot dan het warm was 10 graden. Sneun en mjuks van stierbewolking en wat meer zinnen. En kans op een paar lichte buikjes.
11: Jacob, dankjewel. De beste roer aan Jelle weer mij. Nooit Friesland met alle actualiteit nog ietsje in oren. Absoluut. Oké. Spreken we die dan weer? Of jaren we die dan weer in elk geval? Dank voor dit. Ondertussen kan altijd alles op omroepfriesland.nl. En ons op de app op de smartphone verstels. Dadelijk Michel Sardou en Le Lac du Connemara.
12: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld, toch?
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
15: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Noden voor.
19: Maivin Brons.

De 82. Michel Sardou. Le lac du Connemara. Wat reep als... 60 minuten trouwens, ik heb maar flink onder lengte. 20 minuten voor Tolven is het weer naar mij. Helemaal vis de uitwaart hoe het 20 torsdag. Geet je mij op de radio. Hoor is de radio aan het dak. De Jiri's kalender even. Misschien wat er hier wordt. Misschien Jiri viert. Het is de dij. Maar eerst nog somber. Home wreckers hier. Yeah.

Somber Homewrecker. You know, wat een hit scoort dit clubje, Somber. Dit is een van die hits. De titel is Homewrecker. Het is haast... Het was 16 minuten voor Tolven. Hartstikke tief, Tolven moet ik zeggen. De Iris kalender op onrekening van Willem Breusma. Die memoreert dat het Juwet Himmelfeestdij is. De haaste helte van... Helte van Maaien zit wel weer haast. Zo'n beetje Fietje Maaien. Lompke Merk in Ljouwet. Het is Himmelfeestdij. En aardige Jiri tips als grote erbij. Maar hij begint met een songfestival feitje. Douwe Bob is die exact zien hier verliezen in de finale van het Eurovisie Songfestival met Slowdown. Zie je 10 seconden stilte in dat vers komen. Zij eindigen op plak Olver en mij. Maar die is dan Gene Cornish het zien hier. Die is gitarist van de Rascals. 82. Groovin. Die is hit volgens mij. Ja, dat is het meest bekende liedje. 82 win. Gene Cornish. Dan Rudy de Quelju, zeg ik het zo goed. Gitarist bij onder andere Vitesse en bij Masada. Jochere Zondag hier is hij worden op dit cd. En dat is wel een neskerig figuur. Kom ik dadelijk even op rond. David Byrne, we hebben in de quiz gewoon een frontman van de Talking Heads, de New Wave Club. Jochere Zondag hier, Jort worden. Peter van Schie, jonger van de Clarks. Jan Zondag op dit cd. Patrick Bruel, had ik zien jullie. Wat in opspraak op staat, leuk, hè? Cassé Lavoie, zo'n 60 hier worden. Cassé Lavoie is in hit en hij is zo'n 60 worden op de cd. Ian Asbury, ik zie je die. En dat is de frontman van de Cult, 64 worden. En Martin Rongen, drummer van Rowan Heze, ik zie je die, 64. Shelly Preston, jongeres van Bucks Fizz, 62 hier. Making your mind up. Fab Morvan van Milli Vanilli, 60 hier. Heel wat opscore, hè, die verzwaardig in de muziek verhaal. Wat kon die nou, was een goed jongen? Nou, nee, wie het antwoord. Maar goed, klonk wel lekker uiteindelijk. 60 op deze dag. Donny Wood van New Kids on the Block, zo'n 50. En Shanice had ik hier, die van I Love Your Smile. Baby, I Love Your Smile, 53. Nou, dan hebben we er wel zo'n beetje. Niles Vandenberg, drummer van Kensington, 44. En Martin Garrix, had ik zien jullie, disc jockey, 30 hier. Oké, nou, ik kom even waarom op die gast van Vitesse en Masada. Die nog een zondag geworden is, Juwet, de gitarist. Rudy de Quelju. Had ik het zo goed spreken? Ik weet het eigenlijk niet zeker. Dat weer maar lukker. En wie krijgt de oerstap naar Masada toen hij dit schreeuwt? Sayang E. Wat een mooi liedje. En het op deze Himmelfeestdij misschien wel leuk om even op te zetten. Jongetje 80, een klassieker. Masada.

0: Masada Sayang E. Noem maar één, weet. Ja, noem maar één in jotje 80. Dat kan in de top 2000 zien in de beginjaren dit. Van Masada, wie dat mij Sayang E. En het gaat over de Molukse zaak. Het gaat, ja, over de heimweeg naar het verre vaderland. Je zal ooit terugkeren. Dat zit onder woorden in de tekst van Masada Sayang E. Onder woorden schreeuwen dus toch, nou, voor een deel, ja, voor de helden schreeuwen toch, Rudy de Quelju. Gitarist van, nou, je had dus Vitesse en toen hij kreeg de oerstap wie naar Masada bij dit componist en gitarist. En hij had Jotje Jelly. Zo komen we erop. Jochen Santer wordt er op de schrijf van het Lokweeske zitten wij. Het is 10 minuten voor 12. Dit komt in 2008. Bovengemiddeld. Oud-Zuid heet het.
1: Er zijn vier leuke jongens uit de streek van Bloemendaal. Misschien kent jouw vader mijn vader wel. Of zit die

Outside bovengemiddeld en het is Sam Cooke, My Wonderful World. En dat is het nieuwe. Dat is het. De zin is ondertussen begonnen. Nou, dat komt er in het programma. Chris Tolwin, de tekenen ervoor. Linker aan de rug erover van dit radio show. Mijn naam is Wim Brons. Nog het participeren in dit programma. Heet helemaal maken. Dank daarvoor. Mooie dag, Joort. En graag een mooie. Dit is Maroon 5.

0: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbjerm. Wat moet ze doen om haar thuis te vieren?
1: Meedoen met het dorp, ja. Dat is makkelijker als je in de Minskip bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
0: Deel 12 van Tina en Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Jaring de Wolf, Wenning in de Ochting in Sint-Nick is Himmelfestdag Iepen van 12 tot 5 uur.
4: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
5: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's. Is de Vat Else.
6: Zwembad. Een magische voorstelling waarin badgasten het wetter dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 3 juni in Iepenloftzwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden.
10: Dadelijk in Noord-Friesland. Er zijn oplossingen om klimaatgevolgen en biofiscaatproblemen op te lossen voor de grijthoeken. Maar lullig dat de provincie het oppakt. Verder is het waar met Sibo Mollema.
3: Jaring de Wolf, Wenning in de Ochting in Sint-Nick is Himmelfestdag Iepen van 12 tot 5 uur.
5: Voor een vertrouwde occasion. Heimer, service en auto is er wat Elsen in.
11: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we onze zonsje en naar zijn steen op stoel?
12: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
11: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kop een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
12: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
13: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
14: Bemeren van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kennen.
13: Toch ek mij, jou de grijdevogels en Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
12: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek niet
11: zit gemak op een jouwer. Des is goed.
7: Noe in Friesland.
8: Jacob Stelwagen.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles en Watermelon Sugar. De eerste muziek in dit editie van Nooi in Friesland.
1: Van Tolvo, die in oren. Nooi in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nooi in Friesland met de tweede editie van deze Himmelfeestdag 4 mei. De binnenoplossing is om klimaatgevolgen en biofascaatproblemen op te lossen voor de Grijthoeken, maar alleen nog als de provincie het oppakt. En gisteren maakt het een zonder supermarkt van. Sjouke en Sippie Wiensma lutsen juist die onderdoor van haar winkel. Alles onder in dak voor de laatste keer achter haar dicht.
2: Heel zonde van het waar.
0: Nou, het waarbedocht. In het kwart bij Sibo Mollema, een goeie middje.
3: Goeie middje, Jacob. Nou, van de middje een afwisseling van stapelwolken en betekent ze even wat zinnen en de bloed zo goed als droeg. De temperatuur die leidt dan om de 12 graden heen en er stiert een matige en toch vooral aan de kust wel een vrij krachtige noord-noordwestenwind. Nou, jongen, vannacht liggen de droogste bloemen en met opklaringen een leegste temperatuur van zo'n 3 graden in de nacht. Morgen hebben we het eerst nog droeg en een glimp zinnen, maar gaande wij de morgen lichte buien en een soort bewolking. Het is wetterkort met zo'n 10 graden en een matige, betieden vrij krachtige west-noordwestenwind. Meer hoe het waar, oeren jaloeren.
1: Oort in oeren, nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Elementen uit het landschap, zodat we dat kennen van oude foto's, maar die in de Grijthoeken deels verombracht werden. Dat zijn ze onderzoekers in een rapport dat juster verschijnde. Want met die elementen kunnen de gevolgen van klimaatverandering te lief gaan en het gebrek aan biofascaat oplossen. Dennis Worst van Landschapsbeheer Friesland oor om wat voor elementen het dan geeft.
5: Nou, als we hier in de Grijthoeken staan, dan moet je denken aan sloten, aan dijken, aan opvaten, aan dorpsvaten, boerenerven, terpen. Dat zijn eigenlijk allemaal elementen die dat landschap vormen. Die zijn karakteristiek voor dit landschap en daarmee dat zijn de bouwstenen waar je wat mee kunt.
6: Van een pad ben die er nog en kist er dus wat mee. Innoveren is een optie dat je ze, ik zeg het rapport zelfs nog, zullen we een optie steen om terpen waarom te krijgen?
5: Ja, nou ja, de terpen, we hebben al gehad van de woningbouwcrisis. We hebben weer nieuwe huizen nodig. Het zou op bepaalde plekken kunnen zijn dat je in het landschap een nieuwe terp terugbrengt. Dat is natuurlijk iets heel uitdagends, iets heel groots. Waar we nu staan is een heel mooi voorbeeld dat je ook greppelland weer terug kunt brengen. Dat is iets veel kleiners, dat is iets praktischer en toegankelijker. En dat gebeurt ook al. En je ziet dat steeds meer agrarisch daar interesse voor hebben. In uitvoeringsprojecten die wij ook uitvoeren vanuit landschapbeheer. Daar komt steeds meer deelname voor, ook omdat je daar bepaalde problematieken, we hadden het over die logica van het landschap, kun je daarmee tackelen als het ware.
6: Dan hebben we het over onder andere klimaat en het biofascaat. In het verleden hing je wel eens looninrichtingsprojecten bijgelijks om grote verordeningen in het loonschip te van elkaar te krijgen. Dat is er net echt meer. Je hebt nou wel gebiedsprocessen, maar dat jekert zijn nou en ik nog wel eens. Had die boeren help nodig om soks te dwaan? Of moet je het echt gewoon bij de boeren litten en machijn wat er bijgelijks bij je omkloppen?
5: Dat gebeurt sowieso, maar ik denk wel dat gebiedstrajecten, gebiedsprocessen heel erg helpen om hier met elkaar aan de slag te gaan. Het zijn toch vooral grotere opgaves waar we voor staan. Daar heb je bredere gebiedsprocessen voor nodig. En die landschapselementen kunnen daar kleine bouwsteentjes in zijn. Dat lost de problemen niet in één keer allemaal op, maar het is wel een onderdeel van en daar heb je toch bredere trajecten voor nodig. Naast dat er nu toch ook al allerlei enthousiasme is bij individuele boeren die dit ook al gewoon al oppakken.
7: De verschillende percelen brengen we weer om in de structuur van hoe het verhinderen we je. Maar wel mooi de tijd van nood is. Maar wat brede kapekers om houden. Wommel greppels erin, kroon drinken in sessie. We hebben dus een gedeelte van de players dat we gewoon gangbaar gebruikt. En een gedeelte wordt aan jaren van gruidevogels. Maar wordt in juli ook gewoon gangbaar gebruikt. Behalve dan met droogdong en met kunstmest. Dus we zetten oorlog in. Het enige dat het de nieuwe toekomst voor u is in dit gebied. Want je kunt daar water mooi sneller afvieren. En je kunt vasthouden. Het klimaat verandert. Je speelt in op klimaatverandering. Maar je speelt ook in op bioverschaat dat je dus die pieken kunt krijgen. Want daar gaat het om, maar gerade voor bij je moet zijn piekenkrut krijgen. En dan moet borken worden, dan moet gewoon heel veel zinnen worden. Dat is een normaal bedrijf. Krijg hij zelf een nooie in oors dood, zeg maar.
6: Moet je bijvoorbeeld een orenboer uitzoeken je dat deze wijze werkt?
7: Nou, ze leven in vrije longen. Vorige week hebben we nooit de vlag aan de gehoord. En elke keer moet zelf weten wat hij doet. En je moet wat denken in konsten. En wat je kent, hoeft net overal. Maar het kan op meer plekken, dat weet ik zeker. Als je al jaren boeren zijn, een beetje dogger, dat scheelt al een heel soort. Je hebt het massaal aanpakt, dus het gebied proces van de coöperatie Baderendeel. Dat doen een protoboren normaal. En de neus zit in de richting, omdat ze bewijst zorgen van resultaat. En ze zegt zelf dat het haalbaar is en dat ze uiteindelijk daar mooi inkomen hebben kunnen.
6: Is het een leuker borkje?
7: Alle een soort willen malkoor. En we genieten ervan, we zien resultaten en het is ontspannen. Boerwijs bloot voor het werking, dat zullen we eens worden. Maar ervan genieten, daar gaat het om. No? En je hield er net in je eerste droog van je. Je moet ik soms in het geld verjetten om doel te helpen. En het geld komt erachterom. Dat is mijn ervaring. Het slaagt het voor om zijn eigen inkomen te helpen.
0: Zei boer Matten de Jong, hij komt van Baiem. In stadion Tiel wat op het Jereveen stiert verjoerd ontsnijden in het teken van fitnessapparaten en een soort sporters. Het grutse sportevenement Hyrox wordt voor de tweede keer houden in de Iestempel. De verwachting is dat er 20.000 deelnemers en 18.000 taskorgers op het evenement aankomen. Mats Roos van de organisatie.
8: Hyrox is met name in grote evenementencentra, grote hallen. En daarin is Tiel toch wel vrij iconisch, omdat dit toch wel gewoon echt een stadion is. En dit is ook, nou ja, normaal gesproken is dit natuurlijk gewoon een schaal. En wordt hier één sport beoefend. Dus het is voor mensen ook vrij uniek om dan over een schaatsbaan hun rondes te rennen om een kilometer te maken. En hun oefeningen dan op het middentrein eigenlijk uit te voeren.
0: De organisatie van de HT Roerjees in Haars die maakt hem zwaar genoeg terug hier van de race morgen in verband met het waar. Als eerste maatregel omgeende die race van Haars naar Schiel zal de deelnemers 20 minuten jeder starten, omdat het jeder heeg wetter is. De start is daarnet om al voeren, maar om 20 voor alven. Monier is dan nog oerlis hoe het definitief trok in van de race. Het is net Dirk de Boer van de organisatie op dit moment dreig in te schotten wat het bewaar mogelijk van zal. Joods zullen alle taartdierings op de race wel gewoon trok in. Criminelen krijgen in de haven van Haas geen poort meer ondergroen. Dat is de meeste wat de gemeente, politie en douane juist eraf praat hebben. Er komen volle meer camera's die dag en nacht live besjoen worden, zodat de haven veilig worden om te werken en te verblijven. Directeur-generaal douane Nanette van Schelven vertelt waarom het wichtig is dat er live meisjoen werken.
9: Omdat je op het moment dat je iets ziet, ook daadwerkelijk kunt handelen. Dan kunnen wij als douane handelen, maar bijvoorbeeld ook de havenmeester of de politie. Dan kunnen we iets doen met wat we aan signalen zien.
0: Het is 14 minuten over 12. Gistermar, maar de tenijs zonder supermerk dan. Jouke en Sippie Wiensma, het neusstuur de door van haar week al alles onder in dak voor de laatste keer achter haar dicht.
2: Heel zonde van het waar.

0: Muziek van Desiree en dat weer live. De tijd is nu 18 minuten oer 12. Hij is misschien wel 300 jaar oud, de Blomkenmerk die Jut in het centrum van Leeuwarden wordt, met honderden meters ongrien in alle soorten en maten. Haaie Bootsma, wie van de morgen een van de beteerde bezikkers.
1: Goedemorgen, hoe gaat het?
2: Ja, goed.
1: Het is al rustig, hè?
2: Nog wel, ja.
1: Dat is het weer, denk ik.
2: Ja, vanochtend geregend, maar kom zo wel op gang, denk ik, hoor.
1: Wel, hè?
2: Absoluut, zeker. Ja, het moet goed komen.
1: Wat is het eigenlijk dit jaar? Wat is in...
2: Ja, van alles. We hebben heel veel perkgoed. Dan gaat het altijd elk jaar goed. Omdat je elk jaar nieuw nodig hebt. En de hangplot.
1: Hangplot,
2: dan wil het ook altijd goed gaan.
1: Je ziet hier al die mensen met stokken lopen natuurlijk. En ja. Overal hangen er bloemen tussen, de zakken.
2: Ja, zeker. Hangplot. Tasjes vullen.
1: Maar deze zien er trouwens prachtig uit. Dit is prachtig mooie kleur paars. Diep, echt diep paars.
2: Dat is diep paars, ja.
1: Waar hebben we het hier over?
2: Over een campanula. Een mooie hangplot. Die blijft lekker goed doorgroeien weet je, hier in de zomer. En dan najaar zakt hij weer af. Mooi hoor.
1: Goed water geven, denk ik.
2: Ja, die lussen wel een beetje water, ja.
1: Ja, ik vind ze echt prachtig. Ze zijn echt prachtig, want het is een hele mooie kleur in.
2: Ja, nou nog verkopen.
1: Ja, nou nog verkopen, ja. Ja, de mensen, kom allemaal naar de markt.
2: Wat zei je?
1: Kom allemaal naar de markt, toch?
2: Ja, kom allemaal naar de markt, zou ik maar zeggen. Ja.
1: Nog genoeg tijd?
2: Ja, het hele dag. Ja, we blijven nog heel de dag. We moeten een gezellig dagje van maken. Ja.
1: Wordt wel beter het weer. Dat is de voorspelling.
2: Ik heb gehoord dat zonnetje komt.
1: Ik ook.
2: Ja.
1: Nou. Dan gaan we daar vanuit.
2: Dan gaan we dat doen.
1: Goeie handen vandaag.
2: Ja, hey, bedankt.
1: Yes, hoi. Het is altijd mooi om te zien dat mensen van alles en nog wat meenemen. Om maar zo vol mogelijk van de planten meenemen te kunnen. Dus de traditionele bolderkaartjes voorbij komen. Maar ik meestal mooi een stok of meestal mooi een grote tas. Die tas van jou is nog aardig leeg. Ja. Daar mat nog wel wat in, of net?
3: Zeker.
1: Ben je al buurt?
3: Plantjes.
1: Plantjes. Ja, nou ja, daar zitten we hier goed.
3: Ja.
1: Heeft u al een idee van wat u wilt hebben?
3: Nee. Dus over een uur kan ik je antwoord geven.
1: Over een uur? Nou, in een uur moet het toch zeker wel duidelijk zijn?
3: Zekers.
1: Nou, dan Volker voor kleur?
4: Nee hoor.
1: Nee, geen kleur, Volker? Er zijn hele mooie paarse daar, zag ik trouwens.
4: Hé, hey, dankjewel.
1: Geen paars voor jullie. Nou, veel plezier.
3: Hoi.
1: En als je de meesten weer voorbij rent, ik mooi. Nou, goeie. Als je meesten voorbij rent, maar stak. Ben je nog nooit op zoek naar wat specifieks?
5: Ja, ik zoek een Japanse esdoorn, maar die vind je niet zo snel.
1: Waarom specifiek een Japanse esdoorn?
5: Omdat het een heel prachtige plant is en die zie je niet zo vaak. Dat is een heel moeilijk kweek.
1: Maar u bent een goede kweker.
5: Nou, je kan dat, probeer ik.
1: Waarom is die zo moeilijk dan?
5: Nou ja, omdat het is een langzame bloeier. En daarom zijn ze ook zo duur.
1: Ja, maar ze zijn hier dus niet te vinden, denk je?
5: Ja, is er één.
1: Eén?
5: Maar er zitten bladeren al een beetje van dood. Dus. En als je hem die in de tang zet en je hebt dan van die... hoe heet die ook alweer? Die van... Ja, daar zijn we...
1: Die vast beter dan ik?
5: Dus die eet alles stuk, zeg maar.
1: Oh ja, dat moet je niet hebben.
5: Die moet je niet hebben.
1: Maar ze zijn dus lastig zijn en moeilijk te vinden. Maar als je even wacht, dan krijg je misschien korting.
5: Ik heb al korting gekregen van hem.
1: Oh. Ze waren je neemt niet mee?
5: Ik neem niet mee.
1: Nou, wie weet, verderop.
5: Daarom.
1: Heel veel succes.
5: Dank veel plezier. Jullie ook.
1: Ja, dan toch nog even om te komen. Meestal dus mooi de traditionele stok. Maar tussenin de poeden. Herinner ik alweer om... Alles weer vol mooi. Het is een hark die het zo mooi naam heeft. Heel even, dames. Je hebt gewoon de hark mooi naam.
6: Ja.
1: Dat is wel handig, ja.
6: Maar als een stok vol is, dan kan daar nog wat aan hangen.
1: Oh ja, dan heb je dus al je punten. Hoe volle punten,
6: ja,
1: midden?
6: Ja.
1: Dat wordt wel heel zwier voor jou, want daar is het achter, hè?
6: Ja, zeker, ja.
1: Dat haal je ook goed, hoor.
6: Ja, zeker, ja.
1: Waar ben je op uit?
6: Nou, de Beltjeblom.
1: De Beltjeblom, die ben wel heel mooi, hè?
6: Ja, ja.
1: Ben je hem echt niet op kleur of zit je hem van, we maken gewoon wat vrolijks in de tuin haar?
6: Nou, wat vrolijks in de tuin.
1: Ja, maar dit waar hij dat ik wil nemen.
6: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Ja, maar even zijn Belsbom. Ik zie dit trouwens erop. Hele mooie peersenbom, zeer derde.
6: Ja, dat is ook wel mooi.
1: Ja. Een hangpot mooi nog. Ja. Kies je trouwens wel heel mooi.
6: Ik hier ook mooi aan hangen. Ja. Mooi aan de hark, ja.
1: Ja. Nog even op de struin?
6: Ja, zeker.
1: Nou, ja. Dan wens ik hem, dames, een heel soort succes, een heel soort willen. En ja, de kind nog een heel soort hè?
6: Ja, precies, ja. We gaan nog even door. Nee.
1: Ik zeg meisje erin, die hebben wel 20 van die poeten in die stok hingen.
6: Ja, dus er kan nog wat aan, hè?
1: En daarachterop dus, hè, op de hark zelf.
6: Ja.
1: Tinken we om, trouwens, hè?
6: Ja.
1: Wees scherp.
6: Precies, ja. Nee, komt goed.
1: Nou, mooi. Soort willen, Joet.
6: Ja, dank u.
4: Hoi.
0: Verslag jouw Haaie Bootsma, Jelle van der Moon op de Blomkenmerk in Leeuwarden. Ja, hoe lang die precies besteedt, dat is nog een beetje de vraag. Maar misschien, wat suggereert, is hij al wel 300 jaar oud. Jeste Mar, Maddertenij zonder supermerk van. Sjouke en Sippy Wiensma lutsen juist de jonge door van haar winkel. Alles onder in dak voor de laatste keer achter haar dicht. Dat vertriet van Hardensels, maar ook van de klanten.
7: Heel zonde van Dwaai. Ja. Altijd even een biatskipje. Een praatje, weet ik het. Heel jammer. Het even, hè? En dat is aan gebeurd. Dat is aansen. We moeten aansen naar de burgemeester is te vinden. Heel leven is aansen wat de eerste maakt. Nee, ik denk als aansen je er het dwaart dan is er weinig te beleven.
8: Dat doet zeer. In die zin, je brekken nou je levenswerk al. We hebben in 20 jaar dat we hier nog zitten, hebben het opbouwd van een buurt.

0: eerste maart. En dat is stil. Verder mag het dorp eerste maart, maar een aantal collega's van u hier in het dorp hebben proberen met verhieven om toch het pand te behouden, steeds maar voor het dorp. En dat het echt een dorpswinkel waren. Ongeacht dat wie er nog in zit naar een supermarkt. Hè? Maar dat is net slagen. Dat komt net in eens weer met de eigenaar van het pand. Jeeltjes staan toch heel raar dicht.
1: Dat is net mooi. Nee, ja, want we kon hier alles krijgen. En ja, we kon hier stomerij en een pakjes kon al even om. En een kaartje even had er een JDW. Voor de eerste maand is het heel jammer. Je kwam hier in een winkel en dan werd heel vaak naar de praatverzeem gewoond werd. Ja, die contacten en zo, die benodigd eigenlijk alle keer als alle keer gebeurd.
2: De laatste dag van de supermerk in Jestermar. Nee, tijd hier hoort dus op te besteden.

0: Ja, ijs. Hoe je het er niet eens bij te sezen. Maar we willen het toch altijd maar zien. The Beatles en We Can Work It Out.
1: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
2: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders.

0: ouders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Jaringewolf wenning in de ochting in Sint-Nik is Himmelfrits daar iepen van 12 en 5 uren.
5: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: EasyZet.nl, dan zit je al goed.
7: Hast u extra een lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
8: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit je goed.
9: Big Green Funny's actie. Kind 1035 maar 925 euro, inclusief installatie.
10: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield dit veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
11: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd creëers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
12: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan Orne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuiver knietje on het wetter.
13: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
14: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
15: Noe Friesland.
16: Jacob Stelwagen.

dadelijk in Noord-Friesland. In Friesland zijn er 54 plakken onwiest als veilige zwemplakken. Het zwemseizoen in de Boetenwetter is juster officieel liepen. En we draaien nou muziek. Am I the same girl? In afwachting van verbinding bij Sibu Mollema.

0: Am I the Same Girl? Muziek in Noem Friesland. Het Waberdocht, mij Sibel Mollema. Een goeie met je.
1: Goeie met je, Jacob.
0: Ja, hoe ligt het op deze tijd in de provincie?
1: Nou, de temperaturen die ben aan de lege kan natuurlijk van de tijd van het hier. Schilder die zitten van 10,7. Dan woont ik 10 graden, Balzert 11 graden, Laaksem 11 graden, Eegmariep 11. Nou, Bakkerveen ik 11, dus hoe nog zo'n beetje gelijk. Ja, en dan wil ze normaal zo'n 18 graden. Dus ja, en dat is gewoon aan de lege kant. Maar van een beetje hebben we een afwisseling van zinnen en stapelwolken en dat bloed op de meeste plakken wel droeg. We hebben het beste waar van Nederland, kan ik wel zeggen, want meer naar het zuiden vallen er toch nog steeds buien. Ja, van de boetenactiviteiten zoals het Oldtimer Festival, de Zielerij bij de Lember en het Jeugdfestival Square in Wierwoord is het best gaarlijk waar. Ja, van de middag leidt de temperatuur om de 12 graden heen, maar een matige, ontafel betien, vrij krachtige noord-noordwestenwind. Maar ja, dat jouwt een gevoelstemperatuur van maar zijn goede 8 graden. Dus de jongens kunnen er nog wel even mee om. Nou, jongen, vannacht echt droeg en in opklaringen zag de temperatuur dan is een goede 3 graden en is de kans op frost aan de groen zeker dieper de provincie.
0: En als je zo snel het beeld voor morgen, dat is toch wel geregeld buig, bloed wat zijn?
1: Ja, dat is morgen inderdaad geregeld bui, want het wordt een zuiderig waartype, vooral letter op de morgen. Dan vallen de eerste lichte buien en dan neemt de bewolking ecta. Het is dan zo'n 12 graden kouder dan juurt en het viel gewoon wetterkort om, toch in de midden toch wel een matige, gewoon vrij krachtige west-noordwestenwind. Ja, en ik op de jongen is dan een kans op wat lichte buikers, maar de wind die neemt dan over te halen. Die komt dan uit het westen wij. In de nacht dan bereikt de bewolking en dan bloedt het droog. Ja, en dan gaat die temperatuur ook flink naar beneden. En dan leidt dan ik weer om de 3-4 graden in. Ja, dat is 4 graden te leeg voor heel mooi.
0: En de dagen daarna, hoe ligt het dan?
1: Nou, in het weekend, dan komt de zin er wat meer rond de pas. Maar ik, dan vallen er nog een tal lichte buikers. De temperatuur die leidt dan om de 12 graden heen. Maar ik, dan viel het koud rond toch een onhel in de westenwind. En krijgt fjouwer. Ja, in die vlagen toch wel een 5. En in het waardgebied kan zelfs dan wel eens even naar zij zitten. Nou, op de jongen ben de buien weer voorbij. En ik, de nacht, dan liep het droog te blijven. Wel weer een koude nacht met zo'n 4 graden en kans op frost aan de grond. Dus de plantjes dan maar even aandekken. Ja, snijden hebben we eens aardig wat zinnen. En zaad nodig het bloed het dan droog. In de midden in de juni, ja, dat brengt een depressie toch wel wat lichte buikenzuurskant op. Maar het smiet net een soort millimeters op, verwacht ik. De temperatuur die gaat dan wel wat omheen. Met zo'n goede 15 graden terug een wat meer naar zuid draaiende wind. Ja, de nachttemperatuur die leidt dan op een normaal niveau, meestal zo'n 8 graden. Ja, man, die dan, ik mag buien, maar ik uit en trog komt de zin er dan eens even bij. Ja, de westenwind is dan matig. Het wordt zo'n 15 graden en dan is dan de maximum temperatuur. Dus ja, onwelk, ik zit het bloed wat buig, maar ik betien wat zinnen. En de maximum temperatuur die rent wat op, meestal 15 graden.
0: Oké, Sibo, dank u wel.
2: Oort in oren. Noi Friesland. Omroep
0: Friesland. Het Oldtimer Festival in Waasterzweeg, ja, Sibo hier er al even hoor. Dat is op dit stuit ondergang, Giet, om editie nummer 30. En verslaggever Hajo Bootsman is daar. Hajo, een goeie met je.
3: Ja, een goeie met je, Jacob. Dat zegt de Luchtstrum. Ja, dat is het, Joert. Ja. Zeker, hier in Waasterzweeg.
0: Is er wat van te vernemen dat het een jubileum editie is?
3: Nou ja, Michiel de Wolf, ja, hij is hier van de organisator. Is er eigenlijk wat van te vernemen dat een jubileum die ze is?
4: Nou nee, het is eigenlijk liek het er ook als oors. De meeste ben je nog steeds kalm. Dus we hebben wat bijzonder acts. Maar voor de rest, ben ik gewoon 30 hier. Ja.
3: We zeggen trouwens even nog een bijzonder act, Jacob, want dat mag even weten. Hè. We zien je dus op het Oldtimer Festival. Daar had je het zien in Bunder Groen, achter de Waasersweg. Nou, dat trein wordt vult met al je auto's. Had je te hut rijden, dan ben je al gauw een paar liter benzine kwijt. Dus tankstations in de omkring, dat denk je, goede zaken. Maar dan zien we daar, dan zit er een stellage, Michiel, met 2 motoren op hichten, ik zeg ze, een meter zien.
4: Ja, dat klopt ongeveer wel, ja.
3: Wat doen die?
4: Nou, dat is dus een high wire show. Er zijn motorrijders die rijden door dat staaltrietje heen. En dan gaan ze van 10 meter hoogte naar 40 meter hoogte. En dan gaan ze weer achteruit en dan doen ze straks een show.
3: Dat is dan een van die evenementen die je dan ha.
4: Ja,
3: bij...
4: deze is speciaal voor het 30 jaar Alzheimer Festival, zeg maar. Maar ja, we proberen altijd wel dat soort stunts wat uit te zinken.
3: Dat is dan wel een beetje een jubileumhichtepuntje, hè?
4: Ja, ja, toch wel, ja. Ja.
3: Dan zie je dat het wel weer omkomt. Maar neem eens mooi, hoe het veel. Want ik zie hier aan de ene kant al je stands. Caravans zie je, mooie stands is erbij. Daarnaast ook wat motoren, auto's.
4: Ja, we hebben een jaar een onderdelenmarkt herkerst. Ik heb eens een de onderdelen verkeepje en wat handel. Dan hebben we natuurlijk een heel veel met alltimers, met trekkers, vrachtauto's, motoren, brommers, neem maar wat. Dan hebben we een veldje dat is wat meer voor de band, hè. Dat is de kermis en daarachter de feesttenten. En dan gaan we dan heel weinig vol met trekken en motocross.
3: Ja, ik jij dat het hele jaar gereisd is. Nou, even stil. Ik denk dat zij ons kop binnen.
4: Ja, even een pauze tussen droog, hè.
3: Of je broodje erbij. Mat of zelfs wel, ja. Maar het wil scherp wezen.
4: Ja, zeker. Hakbaltje.
3: En had je dan zo'n sugger hier om je heen, het tilt op van de meesten, erin behoorlijk, ja, trog. Ja. Toen je van de morgen wekker was, wat dacht je nu doen?
4: Nou, dat dacht ik, hoop dat droeg blauw van het zeggen. Eerst maar met zo supergoed uit. Maar ja, nu is het weer in de zin, dus ja, daar ben ik wel heel blij om.
3: Het werd alleen maar beter, hè?
4: Het werd alleen maar beter, dus de meesten kunnen worden weer aan zijn zwijgen komen.
3: Ja, en dan hoop je dat je dit ziet hoe het deelnemen zo, of het meeste muziek is zo aan het tikken hier?
4: Ja, dat mogen we wel redden, jawel, jawel.
3: Dus eigenlijk, het is natuurlijk een monument van die somjouwing dit.
4: Ja, het is een begrip in de omgeving, hè, sinds wij altijd. Het is wel langs de dieken al onze reclame en iedereen had het erover. En nou ja, dat bewier zich nou wel, want iedereen die komt hier herkennen.
3: Ja, maar het is ook een festival, dat draai ik in. Ja, mooi, mijn helpt toch, meesken. Liggen ze dat je zelfs binnen, vrijwilligers?
4: Ja, zeker. Wij zijn heel blij met onze grote groep vrijwilligers. Die ons toch elke keer weer helpen, onlangs dat ze, nou ja... Uitbuiten we zes of ook net zes, maar
3: hebben,
4: ja, dat is misschien wel wat raar, maar we hadden hartstikke druk altijd en we vregen een soort van ze, maar ze staan er toch elke keer weer.
3: Ja, want hoeveel mensen ga je hier omspannen op zo'n dag als je moet?
4: Nou, in totaal aan vrijwilligers gaan we richting de 70 mensen.
3: Dat is een soort, hè?
4: Ja, absoluut.
3: Maar dat draagt zo'n festival wel?
4: Ja, zeker. Hè? Zonder die vrijwilligers dan valt het er niet in, want mijn peerman kent het net.
3: Nou, we zeggen hier iets.
0: Ja, daar wie hij in één keer verdwoen op het Alzheimer Festival daar in Waastersweg. Dan muziek. En die komt van eigen boeien.
3: Ja, Beurwerf, zitten we er net in?
0: Ja, dat is er nou in. Hier krijgt muziek ook nog. Die kan net niet starten, dus in principe kerst er verder.
3: Ja, het puntje bij Maasweg is dat we zitten hier wat in een GSM. God, het de Heimekles van Tom Giel?
4: Ja, zeker. Maar zelf alle meesten op één punt valt het bericht wel eens wat.
3: Nou, het bericht valt je wat voort, maar in het programma Jenaai, goeie met je dan nog ver ondacht zelfs voor het prachtige festival hier in Maasweg. Want het is hier hartstikke gezellig. Sintje komt terug. Meesten binnen een bier, meesten binnen een douche. Ze zitten in de tent bij de circus. Nou, oliekoeken, alles kun je krijgen. Een festival. Ja, maar auto's.
0: Hartstikke mooi. Verslaghouwer Haie Bootsma weer dat in Waastersweg.
2: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland. Ont in oren.
5: No in Friesland.
2: Omroep Friesland.
5: Muziek.
2: Muziek uit Friesland.
5: Hier is in eigen taal.
6: Viel sie doen als heet en wist net vast om

0: Krijn Dijkstra en ik zocht die. Het is nu 10 minuten voor één. In Friesland zijn er 54 plakken aanwezig als veilige zwemplakken. Het is het tweede seizoen dat het Noorderstrand in Starem der Even is. Daar heeft de stad verleerd van. Dat vindt Martin Overheul van Starems Belang. Daarmee wordt zijn stad op een kaart zetten. Zeker nou de opening van het zwemseizoen bij Hardenstrand weer.
1: En ik denk met z'n allen dat dit een mooie gelegenheid is om een mooie doorstart te maken, om Stavoren nog beter op de kaart te zetten. Zoals we willen, dat Stavoren de poort is van Friesland en niet de achterdeur.
2: Ja, nou, precies.
3: En let op, de zinnen begint af te schieten. Ja.
2: Maar om dat moment ook even officieel te maken, dat het zwemseizoen voor dit jaar echt geopend is, op deze plek dan nu, maar ook op alle andere 54 plekken, hebben we een momentje dat we de prachtige vlag van jullie stad hier eraf gaan halen.
4: Ja, score maar erop.
2: Ja.
4: No, hartstikke mooi. Daar is hij.
2: Gefeliciteerd.
1: Dank
2: hartstikke
1: wel.
2: Mooi.
1: Ja. Dank wel. Mijn naam is Martin Overhul van Stavers Belang hier uit Staveren. En we zijn hier bij de opening van het mooie nieuwe strand. Het is hier een belangrijke plek, want we hebben hier een puntje van Zuidwest-Friesland. Is dit eigenlijk een aanvulling? We hebben hier heel veel toeristen en plaatselijke inwoners. En die maken hier veelvuldig gebruik van. En het is heel belangrijk dat de waterkwaliteit gecontroleerd wordt. En dat we gewoon ons stadje mooi op de agenda kunnen zetten. Zodat we Friesland nog meer naar voren kunnen trekken in Nederland.
5: Dit strand, het Noorderstrand, is een van de 54 zwemlocaties in Friesland. Hoe wichtig is dat?
1: Dat is zeer belangrijk, want voordat dit strand officieel strand was, wisten we niet hoe dat de kwaliteit was met algen, blauw alg, dat er tegenwoordig veel voorkomt. Er wordt zeker vanuit de toeristensector gekeken van of iets officieel is, of dat het met toezicht gebeurt. En het is gewoon een stukje aanvulling op wat ze daarvoor te bieden heeft.
0: De officiële opening weer dus in Starem. Maar het budget dat je nou ook zeg maar kennen bij de oren 54 locaties. Die kost de Zwanneblom in Slapperterp. Gauke Kuken vertelt wat hij van dit seizoen verwacht.
6: Nou ja, dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van het waar. Wij hopen natuurlijk op een prachtige zomer, hege temperaturen. Maar door de ervaring leert het wel dat je jilles gemiddeld een 20 stranddagen, zeg ik dan maar. En dat er echt zwommen. En dat is. Dus daar reken je dit hier in ieder geval ik weer op.
7: Het wetter is natuurlijk echt belangrijk. Hoe zwaar hier in de F? Ja, dat het schimbloot en dat het er mooi uitziet.
6: Ja, dat is dat wij eigenlijk zo min mogelijk wettervogels erin hebben willen. Want uitwerpsel van wettervogels, dat is wel wat finesse voor de kwaliteit van het zwemwetter. We hebben daarachter, dat is krijg ik al even jongen, daar hebben wij een roidfilter. Wat ik mooi helpt om de wetterkwaliteit goed te houden. En we willen de beslissingen hoen en hinder zien hebben. Dat is eigenlijk waar we verzwaring willen.
0: Bij de locaties wordt één keer in de 14 dagen de wetterkwaliteit gecontroleerd door Rijkswettersteed of Wetterschip Friesland. Monique Plantinga van het Wetterschip vertelt hoe de plakken die ze controleren.
8: We hebben 34 zwemwaterlocaties in Friesland aangewezen door de provincie. En wij meten de waterkwaliteit, we analyseren dat en we geven adviezen hoe water te verbeteren. Ja, in Friesland op dit moment van de 34 hebben er 5 een negatief zwemadvies. We zeggen ook altijd tegen iedereen, kijk op zwemwater.nl en daar vind je de laatste stand van zaken. En die 5 met een negatief zwemadvies, dat heeft te maken met blauw alg of met bacteriën in het water. Dus daar is nog wel wat werk te doen.
9: Om welke 5 locaties gaat het op dit stuit werden net zwom we erin?
8: Ja, voor de blauwe alg gaat het om balk. En voor de bacteriële vereniging gaat het over rohel, terherne, de ulesprong en de oordegeerstebrekken.
9: Wat doe je als wetterskip erom om dat wetterkwaliteit zo heeg mogelijk te houden?
8: Ja, het is heel belangrijk dat je goed kijkt bijvoorbeeld bij zwemwaterlocaties dat er voldoende verversing is en doorstroming. Hè? Dus daar adviseren we op. Maar bijvoorbeeld die locaties die nu een negatief zwemadvies hebben, daar speelt bijvoorbeeld ganzenpoep op de stranden. En daar spreken we met de beheerders af dat dat moet worden opgeruimd. Dus je moet als beheerder daar toch regelmatig even bij langs om dat weg te halen. We hebben ook een locatie waar blauwalg momenteel speelt. Dat heeft te maken met beheer en onderhoud. Dus daar maak je dan afspraken over met de beheerder dat daar wat gebeurt.
10: Ond in oren.
11: Nooi Friesland.

0: Happy Hour, weer dat van The House Martins.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemidje, een soort XL-editie. Maaike van der Hoek. Maaike, goeiemidje.
2: Goeiemidje, ja, XL inderdaad. Van Ian Ontzijzoeren binnen wij de van de middag. En nou ja, Gerst Hajo, Nies Kraktikkel bij Dij in het programma. Die is de hele middag op paad. En die is net al even bij het Oldtimer Festival. Maar die zul ik nog naar heegspanning, naar orenactiviteiten in de provincie. En we binnen om het eind van de middag ik nog bij Oerok. Nou, ik ben benijd hoe het er is. Er is stikkie nog feest vanzelfs. Maar we beginnen dadelijk weer even mooi Ohio bij het Oldtimer Festival. En daar wil ik dan ik maar mijn tinker linken. Dus we wisten al een leuke plaat die het mooie motoren te mooi zien heeft. Auto's, mooie roadtrip. Dan mooi is die insturen.
0: Nou, 0,26 voor jou nog een i-njoggen of de omroep
2: app. Op de omroep app, ja.
0: Ik denk toch, zijn ze het even, maar sorry. Ik vul die wel door.
2: Ja, de omroep app vanzelfs.
0: Oké, nou, soort willen vermijden.
2: Dankjewel.
0: Dit is nou in Friesland met de tweede editie van dit Fitje in de Maai. Hemelfeestdij dus. Verbinden werd morgen. Om tol woorden, graag want dan even nou een noffelijke middag. Dag.
1: Omroep Friesland. Alles wat er speelt. Snijn in Bureau de Vries.
3: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
4: Sandra Huisman werkte als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
3: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
1: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
2: Klassieke loonbouwwijn, stoommachines, pioniers, klassieke auto's en motoren, sportauto's en racemotors, stationaire motors en strakke bromfietsen. Ik had vanzelfs over het Oldtimer Festival. Yes, hajo der saber. Maar ik zie je direct nog een plaat bij. Oldtimers, auto's, motoren, Tink en Link Mooi. Graag die nummer in de Omroep app of WhatsApp 0620 4999.
6: Wat een naaie show. Heima, service en auto's, is er voor Elsen in.
10: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
18: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
20: Goedemiddag.
21: Maaike van der Hoek.

0: Sabrina Carpenter, my man-child in the fire is level 42, my hot water.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: My Maaike van der Hoek.
0: Goedemiddag en welkom op deze hemelvaartsdag. Hajo, die spaant wat in de provincie om. En hier is er nou en dan nog een buiken bij. Maar in de middag hebben we minder buien. De noord-noordwestenwind is matig van kracht. Dus gisteren nog op Ut. Het kan nog wat fris wezen. Het is zo'n 12 graden. Goedemiddag is er ons seizoen op deze hemelvaartsdag. Want we hebben Goedemiddag XL. Nou, Hajo, die is dus op een paard stuurd. En die zal dus de hele middag op de hicht horen van de activiteiten in de provincie. Maar bist u nou ek op paard? Stuur eens even een foto of een berichtje. Mooi wat u aan het doen bent. Dat vinden wij hartstikke leuk. En waar weet komt het dan ook nog wel even voorbij. En dan krijgen we heel dol een mooi beeld van wat er in uw mooie provincie te doen is. Nou, Hajo die zult dus dadelijk naar heegspanning. Maar is nu nog in Waardseweg voor het Oldtimer Festival. En daar zocht ik nog een plaat bij.
2: Tink en Link.
0: Boekje en Mariet die komen mooi Pakens in Wijn van Pieter Wilkes.
3: Pakens in Wijn. En ik dacht bij mezelf, zo komen wij daar eer in Pakens in Wijn.
0: En Gary en Hiltse die komen ik maar noemers van Pieter Wilkes. Mooi Opel Manta en Boppe de Chilm. Nou, Bertie zei het, doe mij maar Buddy Guy, Guy en Mustang Sally. Auke die zei het graag normaal, mooi oerend hart. Goeie, ik ga naast ze op de motor naar te zwerg en hoop je mij onderwijs on the road again. Tjeren, groeten Andries. Nou, ik ben benieuwd wat de computer dadelijk mee komt. Midi Maaike, Air Bubble, mooi Racing Car. Mooie midi voor Jimme, zei het Homme, dankjewel, doe ik Homme. Jan Jaap die zei nog A Fast Car van Tracy Chaplin.
4: You get a fast car. I want a ticket to anywhere.
0: Ja, ik heb een prachtige plaat verzeld. En John die wil graag hier Steppenwolf maaien. Born to be wild.
5: Born to be wild.
0: Ik heb een prachtige plaat. Dank voor je insturing. Ik ben heel benijd wat het wordt. We litten het de computer het ziekje. Het is die van Auke, Oerend Hart. Dit is Normaal.

0: Hoerend hart. Normaal. Het weer de tinkelingplaat van Auken.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
2: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Verslagjouwer Hajo Bootsma is van de middag op pad terug de provincie om langs de leukste evenementen en activiteiten te gaan. Op het stuit in Hoornsesweg bij het Oldtimer Festival. Ze hebben dit hier een 30-jarig jubileum. En dat zal vast een groot feest zijn en uitpakt worden. Hajo die zit er nog en sjocht denk ik zien egen uit. Prachtige motoren, Biggelix. Goeiemiddag, Hajo.
3: Ja. Maaike, machine daar bovenop, daar staan een aantal motoren. Die rijden dan ik nog hier op dat Oldtimer Festival in Hoornsesweg. Maar we gaan hier wel iets bijzonders doen. Want ja, we zijn hier bij
4: Chip Hoekstra. We zijn hier samen met mijn kameraad Eibert Hoogheemstra. En we zijn hier met een Rolls-Royce Griffon.
3: Oké, een Rolls-Royce Griffon, want ik zie hier een motor.
4: Een motorblok. Het is een motorblok wat in de Tweede Wereldoorlog door Rolls-Royce versneld ontwikkelen we vanuit de Merlin en een R-blok. Wat met Rolls-Royce al voor de oorlog hier. En het doel weer om de Spitfire, wat deze motor van maken is, meer snelheid in Jan.
3: Dus dit is een originele Spitfire motor?
4: Spitfire motor, ja, een originele Spitfire motor.
3: Dus als we dus nou een casco vinden en we zetten deze erin?
4: Nou, ik heb er maar vliegen. Moet er alleen even naar Amerika, want dan moet er even weer vliegwaardig wakker worden. Betekent alleen maar dat ze hem even uit de helje erin wil zetten, om te zien dat er wel goed in wil zitten. Nou, dat zit er, want de andere net zo goed. En dat zullen we er weer vliegen mee. Ja.
3: Ik heb er heel even iets dichterbij zien, want dan rennen we hier even in. Ze, ja, oier, ja, uitlaat een keer zijn hier, maar kun je zo'n scroll? Wat zullen
4: we
3: krijgen?
4: Nou, wat we zien is een 12 cilinder, V12 motor, met een inhoud van 36,7 liter. De Merlin, wie een 20 liter blok. Ja, hij is compact in, we bouwen, want hij moest natuurlijk in een vliegtuig. We zagen de oliekoor, we zagen de radiateurs en we zagen een gigantisch motorblok.
3: En hoeveel kracht jouwt dit?
4: Deze had dik 2.500 pk.
3: Dat is een heel soort, hè?
4: Dat is een heel soort, maar wat vooral heel mooi is, hij levert zo'n 1000 Newtonmeter aan de krukas. En dat is natuurlijk een gigantisch vermogen.
3: Ja, dat mag je even uitlezen, want ik ben een leek. Had ik dat jaren, dan denk ik van ja, het is een heel soort wezen.
4: Nou, ik denk dat de moderne vrachtwagen ze willen rond de 1200 hebben.
3: Dus deze, die een goede Scania hebben we hier spreken, dat is een appeltje-eitje?
4: Ja, dat is
3: een
4: appeltje-eitje, daar had ik gek mee. Ja. En dat was een blok vanuit de Tweede Wereldoorlog, hè?
3: Ja, want deze is uit de Tweede Wereldoorlog?
4: Deze is gebouwd in 1954, maar ze zijn alle keer gelijk gebouwd. Ze hebben een paar keer een modificatie die alleen maar vanuit de buitenkant. Intern met een blok en nou gelijk blijven.
3: Hoe kom je hier, hoor?
4: Ja, nou ja, wij gaan al meer dan 40 hier naar trekkerpoelen. En onze favoriet is Kees Siesling, maar zijn kiepmansje. Daar staan er 2 griffels op. Ja, en daar ben we op een gegeven moment mee besmeurd trekken. En toen wist mijn maat dat er vanuit Engeland, Twaan en Veendam komen zo'n. En daar had er, er één verkocht. Daar hebben we hem helemaal uit met hellen. En we erin gebouwd dat er werd er nou steed.
3: Ja, en dan, wil het eigenlijk, ja, dan is het een hobby die we uit de klauwen rent, denk ik, hè?
4: Ja, wat er in uit de klauwen, het is een machtige hobby. Ja,
3: en dit is natuurlijk pure rauwe techniek.
4: Ja, dit is rauwe techniek, maar hij zit subliem in, wat. En wat het mooi maakt, doe vies er net een tweede hobbyist voor. Want dit is de enige opstelling op het vasteland. In Engeland ben je een peer, maar van Sofie, wie weet, is er in Nederland net een tweede die zou opbouwen, dus in wat ze met demo's doen.
3: Dit is eigenlijk echt voor hem een demo om Chandler van dit is die motor, die zit in die Spitfire, die had hij in de oorlog roept.
4: Zo, correct. Door haast het direct bij de deur steen.
3: Ja, en dat, ja, als je hem omzet, dat klinkt goed, hè?
4: Het klinkt heel mooi.
3: Dat kind nog helaas net, hè? Hij nee, krijgt draait, hè?
4: Hij is krijgt draait, dus je moet even weer aankwollen en dan zijn je 11 aan, dan laten we mee met draaien. Dan kan je even het vermogen jaren van wat er doet.
3: Ja, dat is mooi,
4: wat er kent.
3: Ja, dit klinkt veel beter als die auto, hè?
4: Ja, die is dan net meer.
3: Die is er meer. Nee, hartstikke mooi, mooi apparaat. En had je dan hier zo'n stenen? Wat vind je ervan hier?
4: Ja, mooi festival. Ze hadden gelukkig weer het water treffen ze weer mij. Maar dit is een heel leuk evenement.
3: Een soort meisje, hè?
4: Een soort meisje, ja.
3: De rauwe kracht van de Merlin motor.
4: De Griffon.
3: Rolls-Royce Griffon.
4: Ja.
3: Merlin, dat is de opvolger van de Merlin. Ja, het is de Rolls-Royce Griffon.
4: Ja, dat klopt. Het is de echte Griffon.
3: En Rolls-Royce gaat nooit stikken, heb ik begrepen.
4: Nee. Het is, zou de kerst hem echt misbroeken, maar als een broek zouden we dat nou doen, dan, dat kan er leven lang mee.
2: Goeiemiddag.
1: Alles wat te spelen. Mijn Maaike van der Hoek.

In jongetje in 28 scoort Racy een hit, mooi Lay Your Love on Me. Het is de 12e single die de band uitbrengt. En Jerrest Sietse Heima, mooi Ik Wil Witte. Jeltsje stuurt dus een prachtige foto bij de Laurentiuskerken in Kimswert. Nou, wat een fleurige foto, Jeltsje. Lekker roze. Ik hoor ervan. Mooie Diederik Tawinsken. Hij stond nou ook een leuke foto. En wist wat leuks aan het wan. Wist ze lekker op u. Stuur hem naar u staan. En waar weet komt hij dadelijk wel voorbij. Ze krijgt Jeddest oer het Oldtimer Festival. We willen zullen nog even waarom naar Hajo. Want er is nog volle meer te belimmen. Hajo, de wiest nog net uit tune, hè? Ja! We doen eerst even een plaatje. Dit is Young and Heart van de Blue.

0: De Bluebells, Young at Heart.
1: Omroep Friesland.
0: Goeiemiddag. Ja, Noah Zebesjen, dat we Hajo nog wat te pakken krijgen daar in Wansensweg op het Oldtimer Festival. Want er is saffolle te zien daar. Hajo, hoe is het dan ook?
2: Ja, Maaike, het is net alleen nog Oldtimers zelfs hier. Die zus hier de wereld trouwens, de Rieden niet krijgen. Pontiac Bonneville voorbij. Prachtige auto, rock'n'roll type erin. Maar ze, dit doet mijn het ja, warmer en rapper klopje. Want als je hier zou zeggen, dan ren ik even naar Jota. Ik zie hier Houlewijk. Een brandwachtauto. Welk jaar gaan we nou heen?
3: Deze is van Jontje 68.
2: Jontje 68?
3: Ja. En hij had altijd op Houlewijk. Hij is nieuw kwam op Houlewijk. En daar had er een 20 jaar, rondom 20 jaar had er zinnen bij u op het dorp. Ik had er zelf, ik nog 15 jaar bij vochten, als vrijwilliger bij de brandweer. En ja, sinds die tijd die het een beetje twijfelgeval van nou, rijd je weer dat ding een keer kwijt of net.
2: Of restaureer hem en ja, haal je hem zelfs, hè?
3: Ja, nou, dat is in Safir al gebeurd. Maar ja, vaak je het zo'n spul naar de domein en dan wordt het verkocht.
2: Schande.
3: En dat is schande. En wij houden ons beste voor die om te behouden. En toen het over, de brandweer overgang is naar de regio, Friesland, Drenthe en Grijns bijvoorbeeld. Toen had de regio Friesland, die had ons bijmekwam erop, maar die had zijn jongens. Als je hem dat ding graag gaat willen, dan krijg je hem dat ding. Want we gaan nog 4 of 5 in Friesland en die willen we behouden.
2: Hebben we hier een Duits in, hè? Wat, ja. Kun je er iets meer over vertellen? Want een Duits, ja, dat is voor mij altijd een trekkenmerk geweest.
3: Ja, nou ja, Duits had natuurlijk ook auto's maken. En ze benen het voordeel van deze Duitsers dat er ook nog lucht gekoeld is. Dus wij gaan heel erg geen spullen met lekkers wetterslangen of zo.
2: Nee, dus dat scheelt een hele hoop onderhoud?
3: Ja, dat scheelt zeker een hele hoop onderhoud. Ja.
2: Is het dreig om zo'n, ja, zo'n brandwachtauto echt, ja, goed working, goed draaiend te houden?
3: Nou ja, als je de mij natuurlijk. Natuurlijk, ik ben van huis uit, ben ik mijn ouders opgegroeid. En wij gaan nog een paar mensen bij de huidige brandweer. Ik ben zelf niet meer actief, maar ik zit wel in de stichting. En wij onderhouden mij me kwam.
2: Ja. Ik heb trouwens een bins, hè? Kun je dat door, man?
3: Ja, zeker.
2: Even chef zelfs. Want het is een mooie oude brandwachtauto. Ik heb het door.
3: Ja.
2: Nou.
3: Doet het geluid dat ik nog? Of, van
2: ja, zeker het geluid doet het heel goed. Dus ik kan hem natuurlijk even omzetten. We zijn zelfs wel op radio en op televisie. De instap, het is een vrij hege instap. Het is weer gezet ergonomisch bij de nieuwe auto's. Maar het hoeft vanzelf net ergonomisch te wezen. Nou, Sjen, maar een soort van?
3: Nou, een soort, maar...
2: De kooi is wel belangrijk, hè?
3: Die mag even opziekje.
2: Die zit er vanzelfs in de boezen.
3: Oh.
2: Oh, krijg net. Vind je ervan? Je mooi?
4: Ja, ik vind het wel mooi.
2: Ook leuk, hè? Echte brandweerauto.
4: Meestal rood, hè? Brandweerauto's.
2: Meestal wel. Maar net een nuchter worden zelfs nou. Best wel even zien. De gitter?
3: We hadden het al eerst voorgloeien met zo'n ding, want...
2: Met een oude diesel?
3: Ja, dat is echt een oude diesel.
2: En dan wordt het voorgloeien maar een paar seconden?
3: Ja, dat mag je even tellen tot 20, 24.
2: Ah, dat is hem, hè?
3: Dit is hem.
2: Ja. Dus je reed aan en gas.
3: En dan, ja, dan gaat het hier je rug op te zetten, hè, dit jaar. Dit is geweldig. Ja.
2: Ja. Zo klonk dat dus vroeger?
3: Ja, zo klonk dat, inderdaad. Ja. Ja, super. Ja, geweldig.
2: Het is een beetje je passie, hè, dit?
3: Ja, nou ja, zeker. Maar wij zijn, ik en net alleen, maar wij zijn van de stichting hartstikke blij. En hij is in principe van het dorp Houlewijk. We hebben Sinterklaas ermee binnen. En wij hadden hier trouwen wil in de auto. Het is een kenalier.
2: Prachtig. Dank in het riet, hè? Het is, klinkt fantastisch.
3: Ja. Super.
0: Prachtig net, dat loert van die motoren. En schitterend dat het is. Hajo, die Silver Fjeder, die is clear nou in bij het Oldtimer Festival. Want er is nog volle meer te dwanen in de provincie. Hij is heel saanooi onder oren, heegspanning. En ik ben ook benieuwd wat het Fjeder te dwanen had, Stuart. Stuur een foto of een berichtje. En waar weet komt het wel voorbij. In elk geval een hele mooie dag. En we binnen benieuwd wat je hem al hier belibje. Dit is nou Love, my You're the Greatest Lover.

0: You're the greatest lover van Luf.
1: Wij zijn in de swingershop.
0: Hasto, ik wat te vieren. Best misschien Jidje is die boordvrouw, Jidje is die collega Jidje, een goeie vriend of vriendin, of heeft misschien een papiertje helle, bist slagen voor drie bewijs, of die dochter of zoon, of misschien wel die paak of peppersisser. Bedenk het maar, zet die felicitatie in de Omroep app. En waar weet, komt het dadelijk zo voorbij en makkest ook kom op die Omroep Friesland slingers. En dan kist dan Jaan ondergene die zo graag feliciteren wilst. Ja, ex-leadzanger van Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, schreeuwt dit nummer als antwoord op de relatiebreuk met zangeres Stevie Nicks. Get your own, go your own way.

0: VOF De Kunst, Retour Snake en de Vrijheidest Fleetwood Mac, My Go Your Own Way. Goeie, ik ging straks ontwerp, dus net op paad, maar is net slim, jij, noffelijke, daar heb je er groetjes vetje, doe ik vetje en werkse sa. Greetje, die stuurt dus ook een berucht in het rand van Watten bloeit. Geven van de middie, Sjeu de Boon, elk is welkom. Nou, als er nog niks te doen haast en dan vindt het leuk om even te Sjeu de Boon, dan kies dus lekker naar Watten. Dank voor je berugjes. Ja, en je hoort op Himmelfeerdsdij net alleen nog feesten en muziek. De Alvestedenkuiertocht is ik weer on the go. Jood is het de tredde dij van de tocht. Hoe zou het er nou ontdekken? Nou, de kuiers die zullen Jood van Warkum naar Frenscher. Een lange, maar prachtige etappe. Klaas de Vries van Malden, krijgt onder Nijmegen in Gelderland. Die komt oorspronkelijk van de Jouwer. Goedemiddag, Klaas.
1: Goedemiddag, Maaike.
0: Ja, we binnen jou op het stuit.
1: Ik ben bij de stempelpost in Haas.
0: In Haas, dus je hebt al heel wat kilometers in de been.
1: Ja, we hebben nog een tredje te gaan, dus we hebben er een goede trit te gaan, dus...
0: Ja,
1: dus binnen, dat gaat lekker.
0: Dat gaat lekker, ja, want jou binnen, met alle respect, 72 jaar. En dit is de 19e keer dat jou mij door de tocht. Ik vind het knap.
1: Nou ja, dat kan je dat mij nog vinden. Ik vind het voor mezelf redelijk normaal, maar misschien ben ik wel net normaal.
0: Ja, dus dat weten we niet. Nee. Nou, ik vind het een hele knappe passage en jij hebben dus nog een paar kilometer te gaan. Met jou ik nog een soort trainen je voor?
1: Wij trainen hier wel voor, echt wel. Want zeker na de leeftijd in jaren toeneemt, moet je wel een beetje goed oefenen zijn om het vol te worden. En het is de Alvestedentocht is best wel een dregentocht. En als je ervan geniet je wel, dan moet je goed voorbereid zijn. Want anders geniet je net. Als het elke keer een worsteling is om op het eind te komen, dan is het net leuk meer. En nu kunnen we gewoon echt van genieten van de omgeving, maar van de mensen, maar we kunnen praten. En als je dat net meer kennen, dan is eigenlijk een beetje de lol eruit, zoek zei ze. Dus je moet goed voorbereid bent, goed traind bent, dan kan je er echt van genieten.
0: Ja, nou dat ben jou dus, want je klinkt nog behoorlijk kwiek. Hoe gaat het nou, Marjo, op de Tredderdij?
1: Ja, goed. Goed, ik voel me heel goed. Ik ben wel heel eerlijk. Ik heb wel veel dat ik meer dan 100 kilometer inmiddels roeg heb. Dat is zo. Maar dat jet er ik bij. En ik voel me verder heel goed. En ik heb er alle vertrouwen in dat ik sneu niet meer oud sta. Dus, nou.
0: Ja, dat leuk ik wel, hè? Mag ik nog een grif goed komen. Maar waar doe je deze tocht?
1: Ik ren met een vriendin van mijn vrouw eigenlijk van oorsprong. Maar dat is Trollier en ik een vriendin van mij ben. En mijn vrouw zelf kan helaas net rennen. Dit hier. Dus, ik wil wel graag. Ja, dit is mijn ding. Alvestedentocht toch te rennen, dat vind ik heel mooi. Dus ik ren met Saskia Brouwer uit Malden.
0: Oh, geweldig. Ja. Want Jetty is die dus wel een mooie vrouw. Maar dat is nou even net te dwan. Maar zij moedigt jou wel doen, ook, hè? Ze is voor mij.
1: Ze is voor mij. Ze is mijn orenvriendin en hoe van u is mij. En ze zijn nu hier in Tjumarum. En we hebben van de morgen aan in Wietmaarsum. Dus, en van de jongen van de media bij de finish zijn we zeker vriendje. Dus we missen elkaar wel, maar ik ben het.
0: Nee, want je hebt ook hoor ik wel op een speciale manier moeten. Jou en je vrouw.
1: Ja, over de hele tocht.
0: Ja,
1: dat weer maar de etappe van Frenzy naar Dokkum en dan 20 uur in, 2006. Toen ben ik haar voor het eerst zien komen. En letterlijk dat hier kom roem kunnen wedstrijd leven, maar de Nijmeegse Vierdaagse. En toen het van koers sprong.
0: Ja, dus dan heb ik ook ik nog moeten dus in die Alvestedentocht jarenlang het jaren roen. Ja. Nou zit ze mooi aan de kant. Jo, matte nog een paar kilometer. Ja, ik zou zeggen, heel soort succes.
1: Nou, dank je wel. En doe ik heel veel succes met die programma.
0: Dank je wel, kom goed. En op naar de finish. Tegen tank.
1: Oké. Bye.
0: Hoi.
1: Bye.
0: Dit is Casey and the Sunshine Band. My Get Down Tonight.

Weekend. Get down tonight. Heidsma uit Wietmarsum die wil graag Age en Marijke Brandsma opjaan voor de slingers, omdat ze 50 jaar trouwd binnen. En Ellie Palma die zei het teken wie ben uit de geest. Had ze ribbewies waar ze die hellen. Net ingen, maar dan ik net ingen wist wanneer teken oorieden moest. Maar hij had het in ingen hellen. Dit vind ik wel een slingerwurig. Lokweenske jongen, een protte veilige kilometer staweenske, zei het Ellie dus. En we krijgen nog een brugje van Natasja en Theo. Die zei, wie ben het drok om het klussen in dus naar je hoes? Ja, dat vinden wij eens ik wil de slingerswurg. Dus even zien, de slingers die gaan nooit. Ellie Palma, dan kist ook zo mooi om teken, Jan, nu de geest. Dan het hij zien ribbewies hellen. Dit is nou nog muziek van June Lodge. Someone loves you, honey.

0: Friesland.
1: Snij in Bureau de Vries.
0: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkte als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
0: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
1: Snij alvoeren in Bureau de Vries.
3: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of festers op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
5: Ja, ook bij Post in Elst.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
10: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Wij binnen Hewitt Onderwijs. Oldtimers spotten en letter geven ik nog even nooie heeg. Maar wat doet Stoijns? App u's en stuur de foto van die Himmelfeert die. Aas en eerst het Himmelfeert Festival op de Jouwer in het park derde. Nooie dissen van Robbie Williams.

0: kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
1: Zwembad. Een magische voorstelling waarin badgasten het wetter dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 13 juni in Iepeloftzwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
2: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06 83 242 162.
3: Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis.
2: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Goedemiddag.
5: Mijn Maaike van der Hoek.

0: Goeiemiddie.
1: Goeiemiddie.
2: Welkom.
3: Bij Omroep Friesland.
1: Alles wat er spielt.
0: Yes, hier.
1: Twaanjochten.twaFM.
0: Het laatste nieuws.
1: De actuele sport.
0: Het Waberjocht.
1: En die favoriete muziek.
0: Omroep Friesland.
1: Alles wat er spielt.

0: te zingen van de best budgettennoemers van Pearl Jam. Gitaren, emotie en die stem van Eddie Vedder, Black Jerrest. En daarvoor Robbie Williams, My Millennium. Onze collega's die binnen zelfs in de auto stapt van Waanse Zwerg van het Oldtimer Festival, Nooi de Jouwerin. Naar het Himmelfeert Festival in het park der. De dwaren van Herenmastatenpark binnen krekt Iepenien en de laatste dingen willen nou nog klaarzetten. Hajo, is het Sintje derde wat bij? Oh, dus.
1: Oh, maar ze jong, dit is toch prachtig hier. Hey, het Sintje komt er krijgt er heen. Nou ja, ik zou haast zeggen, de loft is blauw. Hey, gelukkig al, want van de morgen, het liep er net op. Dat kan die Rijnwolken een goede provincie heen. Maar goed, hier in op jou hebben ze mazzel over zelfs. Daar is Sintje er aardig bij. Daar is het podium in de vierter. Er zit een band op. Hek alvast een quizvraag voor die. Hokker Omroep Corrivee, is hier grut worden, maar zien bent. Nou, dat antwoord dat mooiste aanzien, Jan. Maar we gaan nu eens naar de organisatie van het festival. We hebben hier Sjouke en we hebben hier Elsbeth. Dag Sjouke.
2: Ja, goeiemiddag.
1: Dag Elsbeth.
3: Hey, goedemiddag.
1: Hartstikke zin in.
3: Ja, hartstikke zin in. Ja, we zijn er klaar voor. De zon is erbij.
1: Het is een tredelustermeditie, hè?
2: Ja, klopt. Tredelustermeditie. Vroeger ben Jeldo en Eddie van Evenementenservice Haven ben je er ooit mee begonnen. En een aantal jaren hebben we het Stichting Volksvermaak het stokje ondernam met Jurien en Elsbeth van Café het Hert.
1: En eigenlijk wat je meer creëren willen, dat is een familievriendelijk festival, hè?
3: Ja, klopt. Klopt. We zijn van Stichting Volksvermaak. We organiseren 2 feesten per jaar. Het Juiste Merkenfeest onder de Tour. En hier met Hemelvaartsfestival. We hebben geen intree, dus iedereen kan allemaal kunnen hier komen. We hebben zo'n scene, springkussens.
1: Springkussens, ja, alles, hè?
3: Ja, alles. Bankjes voor de ouders waar die kunnen zitten. Er is wat te drinken, wat te eten voor iedereen. Dus.
1: Ja, patatkraam, mooi, fatsoenlijke hamburgers, zeg ik.
3: Ja, heerlijk. Ja,
1: dus, wat wil je dan nog meer?
3: Ja, dus mooi laagdrempelig, iedereen kan komen.
1: Ja, dat springkussen en dan heb je de tafeltjes in. Dan kun je nog een bierje drinken en dan kun je band even.
3: Die kunnen even spelen, ouders kunnen even een drankje doen. Dus voor ieder wat wils.
1: Ja, en dan komen we even op het festivalgedeelte, maar de bands, want dat is zelfs wat jouw regel is, Jouke. Jim Sissen van Grutter Bands, nee. Jim, we gaan een hele andere kant op, hè?
2: Ja, we gaan een andere kant op. We zijn vroeger begonnen met Toonhuis in Jouwer om lokale bands een springplank te gaan, een chantelit op dit podium.
1: Dat ze ondervinding oppakken.
2: Ja, dat ze ondervinding oppakken en ze er ergens naar toe werken. En dat werkte heel erg goed. En we hebben inmiddels heel volle bands die er heel graag spelen willen, die correct beginnen. Hebben we nou ik weer 12 beginnende bands, in uit Alemmer en in uit Jouwer en Langwaard. Die nou een podium krijgen en die op die manier ik weer een shell hit. En dan hopen dat die ik weer de muziek zien in gaan.
1: Ja, dat je die ondervinding houdt, want je maat op een podium spelen haalt.
2: Ja, je moet wel.
1: Daar weet je alles van, hè?
2: Ja. Ik ben zelf dan gitarist van JWZ en bassist van Piekenvel. En daar heb ik hartstikke druk mooi. Wij iepen je vaak zelf. Net omdat we dat graag willen, maar omdat het heel moeilijk is bands te vinden die iepen je willen. Dus dan doen we dat zelf. Scheelt ik weer in de kosten. Maar het is echt heel low budget wat we hier doen. Dus die bekende man, wist hoe het krijgt wat hier is, die stond hier ook heel low budget. Maar die verzin het nou bakken niet.
1: Want als je hier in Christina, je bent erop dat ze nog meer, hè?
2: Ja. He, Street of States, hele bekende band uit de jouwen. Daar speel je nou in feesten in heel Nederland. Ben je Rick vroeger begin. Ja, dat is gewoon fantastisch. Het is heel mooi om sokken bands een podium te gaan. Waar ze maar verder kennen.
1: Wanneer is dat tevreden, Elsbeth?
3: Altijd.
1: Oh ja, oké, dat snap ik altijd. Maar. Nee.
3: Nou, als mensen gewoon hier komen, als hier aardig wat mensen zitten en iedereen het naar zijn zin heeft. Dat is het mooiste.
1: Dat is het, dat je dat gezellige gevoel.
3: Ja, een beetje laagdrempelig en niet van nou, we moeten naar een festival, we moeten dit. Hier, de kinderen kunnen gewoon mee, gewoon lekker ontspannen. Dat is het mooiste.
1: En wanneer ben je zo tevreden?
2: Nou, vooral met dit waar, hè, want het waar, dat zei het alles. Dat het maar buiten uit de hemel komt, dan ben je de sjaak. En dat hebben we gelukkig nog nooit gehad.
3: Nee.
2: Maar ik ben tevreden dat iedereen, want de sjoest eigenlijk altijd alleen maar blije meisjes. Als je naar een festival geest, of je komt ergens te spelen, meisjes zijn altijd blij. En als wij een leuke opkomst hebben met meisjes, en die meisjes zijn altijd wat wie het weer gezellig, daar gaat het om. Want volle geld verzinnen is je net bij. Het vorige jaar moest er geld bij, dat meen ik serieus. Maar we doen dit omdat we het zelf zo ontzettend leuk vinden.
3: Ja.
1: Het maakt net te vaak dat hij hield bij me, want dan kun je een festival organiseren zelfs, maar dan hard op een gegeven moment op, hè? Dus.
3: Ja, nou ja, we hebben gelukkig fantastische vrijwilligers. Iedereen die hier staat hier vrijwillig. Dus nou ja, dan kun je het wel een beetje doen. We hebben hier de schietent en de snoepkraam. Die is van een vriend van ons en die staat hier ook voor niks, zeg maar. Dus dan kunnen we het mooie low budget houden. Dus dan hey, de kosten kun je ook drukken, zeg maar.
1: Alle hier komen, gewoon simpel.
3: Dat is het.
2: Ja, tot stenen erin.
1: Ja, 8 uur, hè, hier. Tot 8 uur?
2: Ja, tot 8 uur, ja.
1: Tot 8 uur. Dus ik heb Jere. Heeft het antwoord op een vraag, Maaike? Wist het al?
4: Nou, ik zit te denken over Erik Enema.
1: Ja, Erik Enema, de mooiste trog voor de marathon. Ja, zeker. Oh, was je bent melk en alcohol. Het hier op dit podium staan. En daarna dat wie eigenlijk zien Rutte troprak. Nou, hij heeft natuurlijk wel Jere troprutsen, maar hij vond het wel mooi om hier te staan. Dat is het ik. Want het machine, het sinds hier, zeggen mij het heren, en dan zit ik sinds in dat bandje. En dan zit hij, nou. Wat
0: lekker drankje
1: meer?
0: Erbij. Heerlijk. Het zit helemaal van.
1: Ja, een drankje erbij. En het tentje voordat het rijdt. Maar het rijdt net. Sinds kind krijgt van mijn kant. We hebben nog meer. We kunnen vroren. Nou, we kunnen eigenlijk niks vroren hier. Ja, iets meer. Iets warmer. Hè? Want het is gratis fietje, tink, fietje. Nou, zandje in de auto. Nou ja, dat zandje in de auto. In de lijten. Nou, we zitten hier in het paradijs op jou. Nou. We zijn net zinnen hierinnen.
0: Erinnen. Ja, dankjewel. Hi. We hebben die dadelijk weer van nu. Die jou. Hartstikke mooi daar dus. En het waar, dat is dus. Dus ik best genoeg om daarheen te wijzen. Loek een jaske om, neem een jaske mij. En dan mag het toch al even goed komen. Ja, deze vriezen, die binnen ik net meer... jong talent zoek ik het net meer nemen. Ze binnen wel goed. De doelezen, illegale taxi.

0: Taxi, de illegale taxiwol van de Doelezen. De spielje vanzelfs het speeltje, want het mooi dan wel goede midi XL wezen. Maar dan spielen we zelfs ik gewoon het speeltje. En wat het wordt, dat weet Freya. Freya die is er juist bij de hele midi in de studio. Goeie midi.
1: Goeie midi, Maaike.
0: Wat gezellig hier,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat is wel leuk.
0: Ja, verslagjouwer haaien op een paas. Nou, wij hebben wat leuke muziek geleerd in.
1: Ja.
0: En we hebben gewoon het speeltje. Dus
1: ja, die is erbij.
0: Wist al, ik zag wat er in het prijspakket zit?
1: Sowieso het theeglas. En die theepoetsers, ja, die kast al, hè? Mooi, ja. Johan en Diana.
0: Inderdaad.
1: Ja, dat vind ik de prijzen voor jou.
0: Hartstikke leuk. Nou, ik ben benieuwd wat het wordt.
1: Ja, ik neem een draaien. Even Shen. Ja, ja. Camera stietje is even Shen. Het is juist Win Mooi Begin.
0: Win Mooi Het Begin. Dat spelen we dus dadelijk. Het speeltje Win Mooi Het Begin. Doe juist een noemer en welk noemer dat is. Titel en artiest. En dan maken ze toch op die mooie prijzen. Dit is eerst nog ABBA. Mooi Super Trooper.

0: Bombs Away, Can You Feel the Love? Een mooie tekst in het nummer Geronimo van de Australische indie popband Shepherd. En daarvoor uit Zweden, ABBA. Hajo, die zit nog in het park op de Jouwer. De soundcheck op de achtergrond. Ja, Hajo, dus als krijgt het, ja. Is hij nog een beetje leeg, maar rent het intussen al wat voller derde?
1: Ja, maar eens even om die heren zeggen. Het rent hier op het zelfs aardig vol. Ik ben vooral gezin niet nou omkomen. Want het is een leegdroppelig gezinsfestival. Maar ik hoop dat we ook horen met z'n stinken. Eddie, hoe is dit bekomen, 15 Eileen?
2: Ja, dan wie eigenlijk in deze regio, wie de 15 Eileen, wie er eigenlijk niks te beleven op deze dag. Dus toen zeiden we, nou, daar moeten we wat bij dwaan. Wij gingen toen het materiaal zelf ik wil. Dus toen vonden we dit een hartstikke mooie locatie. Open lucht en hier mooi in het park. Dus toen zei je dat boem.
1: Maar er is een hele hoop concurrentie nou, hè?
3: Ja, maar eigenlijk net. Wij zijn het eerste gratis festival wat ik gewoon voor jong en oud bereikbaar is. En dat maakt het zo mooi. Het is heel toegankelijk.
1: Want dat wie je mee deed. Je wil een leegdrompig festival hier in de zin.
3: Ja, jong en oud. Het is letterlijk sinds wij van de Bennemooi tot aan Rolater aan taal. En dat maakt het altijd prachtig.
1: Jouw hier van de vrijwilligers, Jerik, hè?
4: Ja, ik ben vrijwilliger.
1: En man van je?
4: En man van Elsbeth, voorzitter van de stichting. We hebben hier een café hier in het dorp. Maar dit is gewoon even een dag boetenbiatje met z'n allen. Gewoon leuk, gezellig, laagdrempelig. Helemaal goed, mooi waar erbij.
1: Matten je mooi of wollen je mooi?
5: Wat houdt het?
1: Matten je mooi of wollen je mooi?
4: Ik wil graag mooi.
1: Gelukkig maar. Maar wat maakt dit zo mooi?
4: Ja, de locatie is uniek hier. Gewoon mooi in het park, het is voor het eerst mooi waar. We hebben een slecht waarvoorziening bij deel zetten, maar ja, het is gewoon lekker. Gewoon mooi, gezellig. Van jong tot oud, iedereen heeft het. Heel het warmer in doet.
1: Nou is het zo dat festivals altijd grutter worden, groeit al je wat. Je zit op, hoe daar je toe is, man, zo'n beetje. Ken het grutter?
3: Dat zou ik kennen, maar hij Jerlin hebben wij Erwin Nijhoff hier een keer gehoord, die toen kreeg bekend bij The Voice. En toen werd het echt druk, maar dan zie je het op een bulten. Dus ja, het kan altijd en wij hebben een stapje harder.
1: Maar je mag we net een grace of zo?
2: Nee, ik denk dat dit mooi is nog mooi te doen. En jongens op die, we zitten voor donker, alles weer aan de kant. En als het grutter werd, dan zat het er heel oor uit.
1: Wat jij hebben nou trouwens, weet je dat?
4: Dit zijn mensen komen uit alleen maar waai. Ik weet net hoe ze hitten. Brengen.
1: Blackout?
3: Ja, blackout.
1: Beetje metalachtig, hè?
3: Ja. Maar dat is ik de opzet altijd wist om jonge bands een podium te gaan. Begin de startende bands, komt straks nog een zangeres, Marit. En het, ja, juist hier een podium. En Straight on Stage is een mooi voorbeeld. Die jongens wien 14 hier. En die heeft voor de eerste optreden. En dan boeken ze er heel Nederland heen. Dus dat maakt het fantastisch.
1: Er is een rond, hè, heren.
2: Ja, ze kunnen wel komen.
1: Ik ken het al je net heel goed mee verstaan, want deze band, Blackout, die houdt mij een Blackout in de eren. Wij gaan terug naar hey, spanning, volgende bestemming. Maar het is hier vrij toegankelijk. Dus meesken, net stinnen, geen ergens hinnen.
0: Geen ergens in. En dat kind dus onder horen, kind dat op de Jouwer. Ja, dat doe je inderdaad al een mooie loet hebben van op de Jouwer, van die soundcheck. En dat belooft een mooie middag te worden en een mooi feestje. Maar zoals hij al zei, er is echt van alles te dwaan in de provincie. Dus je gaat even naar wat het te dwaan is. Misschien vind je het wel leuk om nog ergens naar dat te gaan. Gist toch ergens in of best lekker thuis? Misschien maar eens wel werkje. Let het thuis ik even weten. Vinden we hartstikke leuk. Kunnen we het nog even zien letten wat er alle jaren te dwaan is in de provincie. Dit is nou Kim Wilds. You keep me hanging on bij Omroep Friesland. Goeiemiddag XL en 6 uur.

0: Zo'n lekker plaatje, hè? Kim Wilde, mooi. You keep me hanging on. Van de morgen om 8 uur is het uiteenzetten. De High Rocks in Tialf op het Jereveen. Een soort fitnessrace die heel populair is. Maar Gary al denken, High Rocks, ik weet helemaal net wat dat is. Ik moet zeggen, ik ben er net heel bekend. Maar volgens mij is het een vrij nieuwe sport die heel populair worden is. Maar kinderen, ik helemaal nijst zitten. Wat het wel weet is Evelien Kronemeijer van de Jouwer. Evelien, goeiemiddag.
1: Hey, hallo, hallo.
0: Want ook dus stel ik mij om deze High Rocks nevens mij, hè?
1: Ja, ja, klopt. Ik mag even een beetje om 6 uur mag ik beginnen. Dus ja.
0: Wat leuk, want wat is High Rocks, correct?
1: Nou, High Rocks is inderdaad, wat je al zei, is een sportevenement. En het houdt in 8 kilometer draven. En daartussen toch om elke kilometer een krachtoefening. Dus ja, het is, nou ja, wat ik wel zeg, een hybrid race. Dus dat is en conditie en kracht. Dus helemaal diggen.
0: Ja, helemaal kapot. Ja,
1: ja.
0: Dat is ook niks voor mij. Daar is toch vaak een nooit hier, of is het de eerste keer?
1: Nou, het is de eerste keer dat ik alleen nog nooit doe. Oudon januari heb ik mooi die samen met mijn zus in Amsterdam. Maar die koe joet helaas net. En toen dacht ik, ja, wat keek ik dwang? Keek hem nou mijn oor dwang? Maar ik denk, nee, ik ken beter. Ik mag alleen nog trots trainen. Dus joet voor de allereerste keer alleen nog.
0: Ja, en dan in Tialf, is dat een grut evenement?
1: Ja, het wieder. Ik ben vanmorgen alleen wist. Even sham bij wat orenfrun. En het weer dat druk. Er komen, als het goed is, komen er rond de 20.000 atleten deze vier dagen.
0: Ongelooflijk. Ja, dat is een heel soort. Vies dat ik spannend.
1: Ja. Oh, ik ben hartstikke zenuwachtig. Ik ben juist er al dat ik dacht, ach, wat muk je het al een keer. En het joeg wel rust dat ik er vanmorgen alleen weer wist. Nou, en nou, maar wat je tot het zoiets horen is. Maar het is wel rete spannend.
0: Nou, maar u heeft er goed vertraind.
1: Ik heb het goed vertraind. Ja, een paar keer in de week in de sportschallen. Buiten lekker rond ramen wist. Dus ik heb er zeker vertrouwen in.
0: En dus als krachttrainingen, hutrinnen ik, maar dat krachttraining, dat kan ik van alles wijzen? Of binnen het bepaalde oefeningen die ik van tevoren wist?
1: Nou, het binnen echt, nou, binnen 8 oefeningen, zoals ik krek zei. Daar zit in dat je een kilometer moet skiën, een kilometer moet roeien. Nou, die kun je echt oefenen. En je moet bijvoorbeeld een slee met je drukken of loeken, masseren, gewichten erom. Nou, die oefening, die kun je echt oefenen. Dus daar ben ik ouderen te druk mee bezig geweest.
0: Ja, en dan heb ik nog wat supporters om de kant staan.
1: Ja, al goed komen ze mooi mond te zien. Dus ik zou al goed razen, want ik zou er krijg energie van.
0: Oh, fantastisch.
1: Dus dat is wel, wel heel leuk, heel leuk.
0: Hartstikke leuk. Nou, een heel soort succes dit weekend.
1: Ja.
0: Joen om 6 uur dan mooi stoot dus voor start. Ja, en ik denk, maar ik heb een knaller van een powerplaat bijdraaien. Wat toch van Bon Jovi, mooi Living on a Prayer.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Win!
2: Mooi het begin.
0: Win, mooi het begin. Wij spelen dat speeltje door Jest Alex, het intro van een noemer. En ik ben benijd, hokkerplaters door Jest. Titel en artiest graag. Nou, is het dreig? Ik zoeg vrij even hoor. Squares ja, squares nee. Mooi, ze weet het net helemaal. Ik doe hem nog een keer vooruit. Ja, wist al welke plaats dit is. Stuur in antwoord naar 0620 voor jou en Jochen of in de Omroep-app. Dadelijk Tom Petty en de Heartbreakers naar Frank Boeiengroep, Kronenburg Park.

0: I Won't Back Down van Tommy, Tom Petty en The Heartbreakers. Ik krijg van alles binnen. Guus Meeuwis, Brabant misschien. Of is het toch wat oors? Nou, ingen die het weet, dat is Jeltsje de Groot uit de Kniepen. Goeiemiddie.
1: Ja, goeiemiddie.
0: Want jo, je had wel wat ik zocht.
1: Ja, nou op de valreep. Want ik zie het wel vaker in, maar ik moest nog in de tuin. Mm-hmm. En toen dacht ik van, nou, verklaar me eerst even. En toen, want ik wist wel dat het Anouk wie. Maar wat weer de titel? Dus had een al omklaaiende waai. Dacht ik, oh ja, Nobody's Wife. Nou, toen dacht ik, dan stuur ik het dan naar Marie.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Goed dat je dat dier hebt, want je hebt helemaal goed.
1: Ja.
0: En dus inderdaad, op de valreis tussen de arbeiddinkjes, de putjes, ja. Zien die jou aan het waaien. Want dit is helemaal 40 dagen. Nog wat speciaals voor jou?
1: Nee. Ik ben mijn pensioen, dus... Ik zou even in de tuin. Het is net een.
0: Nee. Nou, jou hebben mooie de prijzen. Mijn woon, die komen jouw kant op. Het theeglas, mooie de theepoetsjes van Johan en Diana. En dan kun je mooi de thee drinken. En ik wens jou nog een hele noffelijke middag.
1: Ja, dankjewel.
0: Dank voor het mij, man.
1: Ja, doeg.
0: En dan draaien we vanzelfs die plaats waar mooi Jeltsje de prijzen woon had. Dit is Anouk, Nobody's Wife.

0: zomer op Friesland. Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze hadden nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam wint.
3: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
4: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
5: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
4: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
5: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet.
4: Zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Mooi, de hele familie kamperen in het Himmelfeert Weekend. Familie Kooistra docht dat al 40 jaar. Hoe dat eruit zocht en waarom ze er nog hield die nog te onhouden, dat jesta. En krijgt het waar in kwad van Sibo Mollema. Nooi, deze hit van Madonna.
3: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsen.
11: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
12: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is het boer nog dijs of nachts?
13: Ik meer op deis, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
12: Doch ek mij, meer op dij. Grutskopjes kruidenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjeskruidenvogels.nl.
14: Zwembad.
2: Een magische voorstelling waarin badgasten het wetter dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 3 juni in Iepeloftzwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
14: Goedemiddag.
15: Mijn Maaike van der Hoek.

0: Tragedy uit de jaren 70 van de jaren en de naaien van de Bee Gees. En de naaien dikke knaller uit de jaren 80. Material Girl van Madonna. Ja, nou is het waar in kwad van Sibo Mollema. Sibo, goeiemiddag.
1: Ja, ik nou een deal van de jongen. De zijn er een mooi bij en bloed het droeg. Jongen vannacht ik droeg met flinke opklaringen. Jongen dan zakken de temperatuur starig naar zijn 3 graden vannacht. En dus vroost aan de groen. Morgen gaan we op het betiede morgen de eerste buikers. Dan nou even een schotje droeg, maar even wat zinnen. Maar op de midden en de jongen ligt de buikers en een soort bewolking. Het viel koud om met zijn 10 graden en een matig gewoon vrij krachtige west-noordwestenwind. Meer hoort waar om even naar jouw vijven.
0: Sibo Mollema, dankjewel. En inderdaad, wat er al zei, nooit over vieven het uitgebreide lange waar. Wat doet het op deze vrije dag? Voor de familie Kooistra van Hilversum is het al 40 jaar lang duidelijk. Ze gaan kamperen met de hele familie. Het begon in 1986 met ouders en vier broers. Haar vrouwen en de jochenbeen en de aanhang. Nou, 40 jaar later zit er nog altijd een van die broeren met zijn vrouw op het weekend op de camping. Dit keer op camping De Hinde bij Dronten. Een traditie die haast net stikken te krijgen is. Prachtig. Vardouw en de heer Kooistra van de familie Kooistra. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, hoe is deze traditie begonnen hier?
2: Ja, het is op een jeertje komt het uit de sprake. En dan wordt er zijn, nou, we hebben al een tent of een caravan. Kan we net als je al kamperen. Nou, dat hebben we toen dient. En ja, dat heeft goed verdiend. Dus toen ben we maar gewoon teruggegaan.
0: En dan doe je hem elk weekend, elk jaar een oren camping? Of is het elk...
2: Nee, het is elk jaar een oren camping. We zijn 2 keer op dezelfde camping geweest. Maar we zien je altijd naar een oren plek. Zowel in Friesland als buiten Friesland.
0: En Jan Kooistra, wat maakt het zo bijzonder, zo speciaal, dat je hem dit al 40 jaar doet?
2: Ja, dat maakt het bijzonder. Het is, we houden het vol, omdat ja, we litten elkaar vrij, maar we zitten wel zo dicht mogelijk bij elkaar al hier op de camping. En ja, je surft elkaar ik eens een keer, één keer in het jaar en de familie braait het uit. Ik bedoel, van 80 tot niks is een beetje komt aan beurt. Dus,
0: ja, want hoe vallen binnen je in Tusken?
2: Nou, ik denk dat we nog maar een 30 binnen. Ik weet het niet, zo even mijn vader zei iets.
0: Ja, wat een hele nieuw field.
2: Ja, en alle 30 van hebben net achter mijn koren en ik net. We zeiden, nou, wij doen dat, wie wil die het mooi is mooi. Nou, en op zo'n manier hoort het lijn voor je. En het voordeel is natuurlijk dat de nakomelingen, die zorgen mijn koren, ik er zie ik in het dier. Zou dat me gewoon net met Berlin voorbij rinst als omdat je eigen familie net meer kent.
0: Nee, correct, want dat keer maar samen is een volle meesting. En ja, ik weet zelf, ik had het bij u een familie een weekend regelen, Wurmat. Dan is het maar wat dreig om iedereen bij elkaar te krijgen. Want de een had dit en de oor had dat. Ik vind het knap dat je hem dat 40 jaar volgehouden hebt.
2: Nou ja, het voordeel is dat het mijn hemelvaart altijd is. Nou? Dan is het toch elke nieuw vrij en elke nieuw kan er op een gegeven moment rekken mee horen.
0: Dat is wie, hè?
2: Takemier is de wester.
0: Dat staat al bij vester zelfs. Dat is gewoon traditie.
2: Ja, daarom.
0: Dat liet ik dus wel aardig getrotten gaan met de nieuwe generatie, de jongere lui die je mee mooi haar.
2: Ja, het is nou van de oudste, dat ben ik dan, is 81 en die is zo'n week of size.
0: Ja, schitterend.
2: Nou, dan zit het dan heeft alles een beetje bij elkaar op de camping.
0: Ontzettend leuk. En dan heb ik nog een familielid bij jou zitten, dat is Vardouw.
2: Ja, ik heb Vardouw de boer Bonnema om mijn voluit.
0: Ja?
2: Die heb ik hier zitten en die wil graag nog wel wat kritisch over...
0: Hoe dat weekend. Nou, dan wil ik jou alvast een heel mooi weekend wensen, de heer Kooistra. Want het weekend is nog maar krek uit de hand zetten.
2: Ja, en het is al aardig koud.
0: Ja, het is wel fris, maar het wil even niet jas doen. Dat klopt, ja.
2: Hoor ik even van de Friesland, is het warmer.
0: Ja, doe dat maar, ja. Dat is ik wel wat leuker, hier om zelfs.
2: Dank je wel.
0: Ja, vanaf. Goedemiddag, Fado.
3: Goedemiddag, mijn vader.
0: Ja, hoi. Doos is ik weer op de camping bij Dronten.
3: Ja, klopt. Ja, ik weet al eens net beter dan dat er op een camping zit, maar helemaal vaak. Want van lang is het binnen zitten we op een camping, maar helemaal vaak. Dus het is al 40 hier, maar het zou altijd dingen net. Dus ik ken al net alles dan dat ik ken. Ik zit maar helemaal vaak.
4: Van Bern zal gewoon stisto daarom met de familie. En dat wist dan ik altijd wat er te plannen is. Dan doe best gewoon voort. Doe best maar helemaal 40 weekend met de familie.
3: Ja, dat klopt helemaal. Ja, en ik kreeg correct voor Jan. Die maakte jij dat ik altijd video-opnames. En dat ik inderdaad ik nog in de Bennen wil lezen. Maar zo'n helemaal weekend. Dus dus inderdaad, alle hier wil ik winkelhaar voor mij best.
4: Ja, schitterend. Wat doe je hem dan op zo'n weekend?
3: Ja, dat verschilt een beetje. Dus we hebben intussen in het noorden al heel veel te zien. Omdat ik als ervaring dus voortdurend ben. En meestal is het al een beetje in het noorden te zien. Dus de laatste jaren ik wel eens wat minder. En dan is het vooral op koor opzieken en gezellig bij elkaar werken en bijpraten. En samen een beetje op het stilte dat ontwielen. Maar jij komt ook wel meer naar musea of naar markten of gewoon wat een beetje om jou in de wieën, zeg maar.
4: Ja.
3: Dus dat is een beetje wat te duren.
4: Nou, nou in de ronde volgend jaar ben je naar Friesland?
3: Ja, dat weet je net. Hè. Dat is altijd even afwachten. We hebben teruggekomen waar het plak is. Als er een huisje is of dat hebben de laatste en ik volgens mij op het field, zeg maar. Dus het is altijd een beetje een geziek om weer een leuke camping te zien. Maar en de campings worden steeds meer schaars, omdat we al veel soort hand hebben. Maar meestal komen we weer op een mooi plakje uit.
4: Nou, dat komt Griffwoord, Vardau. Dankjewel en een heel goed weekend, hè?
3: Ja, dankjewel. Is goed.
5: Goeiemiddag. Maaike van der Hoek.

Backup, Liza Doolittle en daarvoor Andries de Vries mooi. Bisto makken van mij. Elke dag willen we die wat mij aan om oer nooit te denken in dit programma. Goeiemiddag. Een spreuk of een siswieze. Hast u je nou echt een leuk idee voor? Dan moest je naar je stas sturen. Dat kan via de Omroep app. En waar wit komt die spreuk wel bij u voorbij op de virtuele scorekalender. Ja, en dat is Joert net de oin van het programma. Zoals het wend bist van Goeiemiddag om jouw roeren. Nee, wij gaan gewoon terug om het 6 uur, Joert. Want het is Goeiemiddag XL. Dave Barry komt er aan. Nooit Keen. It is Bend and Break.

Het origineel is van Bobby Goldsborough, wiens single Ek uit Njontje 64 kwam. En deze van Barry, Dave, dus ik, Dave Barry, Little Things, jerrest. Wij binnen jou het hier en daar in Friesland te vinden, van een festivaltje, een theater, een auto's en oren ronkende montoren. We binnen dadelijk in Heeg, maar ik ben ook wel benijd. Waar is het eigenlijk, Joet? Lid van de heren en deal vooral ek foto's met u. Dan kunnen we zien wat je mooie bedijn haar. Dat doet ik, Jon Jaap, die zei het goeiemiddag team Maaike. Van mij geen foto van een activiteit. Ik ben aan het werk in Sneek, in Snet. Let it change, want zien horen. Nou, Jon Jaap, ik wens jullie een hele mooie werkdijtaag en dank voor die brugje. Hajo Bootsma, die is daar bij Heegspanning dus. Jestemsa, Noy, Texas, Inner Circle.

0: Alex Warren, Fever Dream en de Fayettist. Ja, Texas, mooi. Inner Smile. De spanning die hing het jibbelt in de lof, maar ik denk ik wil in Heeg, want Hajo is daar op het spuit van heegspanning. En Hajo, hoe is de sfeer daar?
1: De spanning hier, ja, de spanning hier. Ja, ik zou zeggen, ja, leegspanning, heegspanning. Ja, heegspanning klinkt eigenlijk al heel mooi, toch, dames?
2: Ja, want de spanning moet er wezen.
1: Ja, Nienke en Tineke, jij bent beide van een organisatie. We hebben het hier over heegspanning. Treintrietse editie,
3: ja.
1: Hoe is het, Joort?
3: Ja, fantastisch. Ik krijg het erin zo lekker. En het weer nog even spannend, want het waar. Maar we staan hier nou gewoon lekker in de zinnen. En het
1: is niet eens die jinnige druk, die voel op mijn hollen trouwens.
3: Oh jee. Nou, als dat nou anders op mijn bloed, dan ja. Nee, hartstikke mooi.
2: Ja, de wien is er een beetje bij. Dus alle buien die er toch misschien nog komen zullen, die waaien hoe.
1: Maar neem mij eens mij, neem de harken eens mij. En dan zeg je nou even, wat is heegspanning?
2: Heegspanning is natuurlijk een hele variatie aan aanbod met de acts die wij hier aanbieden. Ze komen overal bij.
3: Ja, en het is echt een variatie van dans, hele gevarieerde muziek, verrassend straattheater, acrobatiek. We hebben markkramen, we hebben foodtrucks. Dus het is echt heel gevarieerd en we hebben meer dan 40 acts. Dus ja, voor ieder wat wils.
1: Ja, hier is, krijg ik even een voorbeteken. Dus aan je van ja, het is al, je kunt het al niet meer kneuterig nemen. Maar het is toch al hier in het kneuterig. Dit is toch hier in een festival dat in deze om jou een knalt.
3: Ja, het sfeertje bloedt een beetje geliek, maar uiteindelijk hier, ja, elk jaar wordt het ik steeds wat professioneler. En wat ik zie, qua acts ben ik echt groeiende. Qua aantallen bezoekers is het best behoorlijk groot. Dus nee, in dat opzicht zeker net kneuterig.
1: Kun je hem nog verder groeien? Want je had een 40 acts. Het is al een heel groot pad van het centrum van Heeg. Wat nou afsluiten is, er werd oeromeesken op Schritter rennen.
2: Nog meer actie in de heli, bedoel?
1: Ik weet het net, ja.
2: Nou, ik denk dat we wel op een aantal zitten. Dat is voor u allemaal wel behapbaar. We hebben natuurlijk een ploeg op de achtergrond die dit allemaal organiseert. Dus we willen van iedereen een beetje weten waar het hier komt. Die mag zich hier melden. Ja, dus wij hoeven net enorm te groeien. Ik denk dat we nu al op een heel groot gevarieerd aanbod zitten.
1: Dat draait ik op vrijwilligers, hè, heren?
2: Ja, enorm. En want ik zeg, ik ben hier vrij naai in deze ploeg. En dat we al eigenlijk het hele jaar alweer bezig binnen voor deze editie. En
1: nou van Takkemier alweer, ja.
2: Ja, we denken nou hebben we nou voor volgend jaar.
1: Ja, dus Takkemier, wat wordt het dan? Grutter, hetzelfde?
3: Nou, in ieder geval elke keer wordt het bloemen verrassen. Dus daar ontstel ik elke keer weer nieuwe creatieve ideeën. Dus ja, het moet echt verrassend bloemen. Dus, en tot nu toe hebben we daar volop energie voor. Dus dat is heel leuk.
1: Wat is dan het meest creatieve van deze editie? Dan komt een gewisse vraag hier, hè?
3: Ja, goede vraag. Nou, we proberen sowieso, nou, een onkloing elke keer op meer te dwan. Nou, misschien vanuit de programmacommissie, kunnen we daar nog iets over vertellen?
2: Wel wat meer rondtrekkende acts. En ik denk dat dat juist heel erg leuk maakt. Dat op elke hoeken komt weer in het zin.
1: En eigenlijk gebeurt overal wat.
2: Ja, overal gebeurt wat. En de podia zijn weer een beetje verplaatst. Naar je locatie hier en daar weer. Dus dat jouwt ik voor de mensen die elke keer komen, toch wel weer een bepaalde afwisseling.
3: En bijvoorbeeld de verschillende podia's, de podia in het Wetter. Ja, Heeg is echt een wettersportdorp, dus hoe leuk is het dat we tussen de bootjes op het Wetter muziek beleven en ondertussen verrast weer op elke hoek van de strutten. Dus,
1: ja, het is mij wel helemaal duidelijk. Neemt mij Heeg libbert meer als vanzelfs, hè? Dat is dat doet wel blik in je hoort, hè?
2: Ja, dat is zeker zo, dat vind ik.
1: Al je komen, kun je nog?
3: Zeker, we zitten er nog middenin. In ieder geval tot een oerassan hebben we nog echt wel een heel gevarieerd aanbod. En de muziek is nog wel wat langer terug tot een oerst zien.
1: Ja. Ja. Rock'n'roll, denk ik, hè?
2: Nee, net alleen een rock'n'roll.
1: Ah, oké, net alleen een rock'n'roll.
3: Ja, Joen nog even met de voetjes van de vloer. Nog even dansen, Joen.
1: Ja, Joen met de voetjes van de vloer. Jerin Heeg, het kind nog wel. Tot ziens, Oren Joen. En het is nou ook hetzelfde ook meisje wat meesken. En dan werd box, zeg ik. Tenminste, er zit een vrouw op een touw met boxhandschoen en die draait erachter. Is dat Jean Dirk trouwens? Dirk is cameraman. Brengt in beeld. Die springt er nou al. Die maakt het een, nou ja, weet ik net, ene woorden flikvlak van een touw. Oh, zat de Jean. En dat is heel spanning. Hier, de editie, de 33e editie 2026. Aanstmeer.
0: Hajo, dankjewel. Ja, ik ben benijd, want er gebeurt inderdaad van alles daar in Heeg. Als je op de strijd erin, dan gebeurt er in de vierte wel weer wat nice. Muziek en alles. Ja, bist nou thuis en teksto. Nou, ik wil dat toch wel van mij krijgen. We sturen dit dus ik gewoon uit op de televisie. Dus zet de televisie erin, jongen. En als je zo echt de beelden werd, Hajo, Oero, ik. is in de provincie. Dit is nou nog muziek van Paul McCartney, CCC.

Johannes Riepma, mooi Else Wien, Us Abe. En de foyer is CCC van Paul McCartney en Michael Jackson. Ja, we krijgen een appje van Johannes Annema. Ik zit Stuart in een lood bij Driesem om het werk touwtjes verpakken. En net heb ik een foto bij Stuart. Werk ze ik, Johannes. En wat leuk, door hest ik de spreuken naar uw star Stuart. Of een spreuk naar uw star Stuart. Ik zal even zien of ik die erbij pakken kan. Want dat even Shin West die stit. Ja, goeiemiddag team, Maaike. Oh nee, die ging wel hoorn. Ik werd even ziekje naar die spreuk, hè? Want die kan ik even naar de bijvinden. Even oren, ja. Mij Rijn in Maaien. Kist in april net zaaien. Johannes, dankjewel. Dan krijg je nou nog muziek. Dit is Achy Breaky Heart van Billy Ray Cyrus.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt. Snijn in Bureau de Vries.
2: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
3: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
2: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
1: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.
4: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
5: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
6: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Jerst, Hajonies krijgt al even maar de organisatie van Heegspanning. Maar nu binnen we vanzelfs, ik benijd, wat is er dan te belibben? Nou, Hajo, die neemt dus mooi nooit in je van de programma-onderdelen. Dadelijk om 11:15 van Jest, Sibo Mollema, mooi het waar. En eerst beginnen we mooi deze van Bananarama. MUZIEK.

0: de eerste snedematten van het land. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
1: We meenen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
0: Toch ek mij, jou de grijdevogels en Uitwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
2: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Te Herne? Bij Is aan de Orne. Kist het hele je terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orne is zuiver knietje on het wetter.
3: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
4: Doe hast een hoes on het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dweien on het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
5: Goeiemiddag.
6: Mijn Maaike van der Hoek.

Magic, My Root. En de Fire is Venus, net het origineel van Shocking Blue, de Den Haag. Maar de versie in de jaren 80 Joske van Bananarama. No, nooit de jaren 90. Hij treedt nog heel dit op en stiert deze simmer ook op festivals. Moby, dit is Porcelain.

0: U2000 Porcelain van Moby. Beginnen waarom nooit heeg, want daar is het heegspanning. En heegspanning, ja, Hajo die praten niet krekkel even met de organisatie. Maar is dit Nolio, ik ben een act, Hajo. Wat voor act is
1: ja, ik ben een act. Ja, nou, El Coma. You're from Argentina.
2: Wait, I come from Argentina. I come from North Argentina.
1: Nou, hij komt uit Argentinië, dus is man. What do you do with your act?
2: Nou, act is comedy show.
1: Is het een comedy show?
2: Ja, yes, een acto with improvisation. Is comedy for the all people.
1: Dus improvisatie, het is comedy voor eigenlijk voor Elsenien. Yes. So it's for the whole family a show.
2: For family, ja, yeah, show for all people. Kinderen, adultos.
1: Well, all the adults, ja, yeah, andere mensen voor Elsenien. How do you like it performing here?
2: I like the performance with the duo Silas. I have not too much time for see the another show. I like it very well the organization, Robert.
1: I find it prachtig om hier te zingen, but how is it playing in Heeg? Hoe is het om hier dan in Heeg te zingen op Heegspanning? To be here in Heeg at Heegspanning.
2: Okay.
1: You performing here, you know, with all the people.
2: Maybe there are a woman from Germany. Is in March.
1: She's walking.
2: Yeah.
1: Well, you have to prepare. Yeah. Hij moet hem zelf studeren.
2: I need to play now.
1: You need to play now.
2: Wonderland.
1: Hij moet ook spelen.
2: The company El Goma.
1: Wonderland. Goma.
2: I need to start now.
1: Yeah. Then you have to go.
2: Ciao. Bye bye.
1: Yeah. Nou, die is wat. Goed, chaos, roep je vanzelfs. Robert, je gaat een boek. Wat is het voor act?
3: Ja, ze komen die act voor de hele familie. En ja, iedereen van band tot oud. En hij zit in een grote baatmuilige bal erin. Dat is eigenlijk de zee. En daar zit een huis. Zo zwemt er terug in. En ja, dat ambitie uiteindelijk.
1: Hoe vind je nou de goede acts eigenlijk vast aan zo'n... Ja, het is stripfestival, het is festival. Het is eigenlijk een heel soort ding bakken. Hoe vind je daar de goede act voor?
3: Nou, we hebben hem bijvoorbeeld zien op een showcase. Dat wie in Zeist. En daar komt gewoon een showcase van een boekingsbureau. En er heeft 50 verschillende artiesten die weer optreden. Voor een uur sprong hij er eigenlijk wel uit. En zo komen we bij achter zijn act dan onder andere. En we hebben ook wel eens die boeken. Dit is nou Dio Silas, treedt dan ik weer op. Die is nou voor de trainer hier ongeveer. Dus ja, dat zou... Zo kom je al wel achter extra uiteindelijk.
1: Ja, want je ziet je natuurlijk altijd iets wat even weer krek oors is als oors.
3: Ja, zeker weten.
1: Dit, nou ja, dit is man het Nelson Humor zelfs.
3: Ja, dat is zeker weten. Hij is een heel enthousiast persoon in ieder geval. En we proberen elke keer weer een heel nieuw programma samen te stellen. En ze probeert telkens weer een artiesten te ontdekken. En dan om één keer in hetzelfde dier komen ze weer een keer dan weer waarom.
1: Nou, Disney vindt het net wel heel leuk hier, hè?
3: Ja, dat is zeker wel. Voor mij is hij wel heel enthousiast, inderdaad. En hij is van een bedroeg, El Goma. Hij is zelf El Goma net, maar dat is een boekingsbedroeg uiteindelijk. En de baas ervan heeft vorig jaar in Heegsteen. Die vond het helemaal geweldig. Dus hij zei, nou, je moet dus weer boeken en dan zoek ik nou hem hierheen. Dus,
1: Argentinië naar Heegta?
3: Ja, van Argentinië naar Heegta uiteindelijk, ja. En ze hebben natuurlijk ook wel meerdere shows in Europa, maar ze komen dit is in eerste show in Europa weer nou.
1: Dank u wel. Ik zie hier al je dames ook om te draaien. We hebben een hele dank u wel. Succes. Hallo, mag ik nog even het vreegje? Want Jim, ben je nou toch? Wat erin je er prachtig bij.
4: Dank u.
1: Waar ben je? Wat doe je?
4: Wij zijn van Eierproducties. Wij dansen vandaag.
1: Wie dansen vandaag? En wat voor dansen doen jullie?
4: We gaan door het publiek heen. We doen een Italiaanse dans.
1: Italiaanse dans. En wat is een Italiaanse dans dan?
4: Ja, hoe leg je dat uit?
1: Oh, hoe leg je dat uit? Dat jullie doen het.
5: Romantisch. Ja.
1: Doe het, zou ik zeggen. Want we zijn nu live op beeld.
4: Ik weet niet of we de muziek hebben.
1: Oh, waar is de muziek? Oh, er is geen telefoon. Nou, dan mist er een box of zelfs.
4: Ik ga het thuis doen, dus jullie mogen daar ook wel komen kijken.
6: Ook zo langs. Zo.
1: Jullie komen er zo langs. Maar nou, dan wie weet zien we dat zo meteen nog. Veel plezier. Is het leuk trouwens?
4: Ja, zeker.
1: Hebben jullie nog andere dingen gezien ook?
4: Ja.
1: Zijn jullie alleen maar aan het dansen?
4: We komen al langs, dus we zien alles wel.
1: Alles, jullie zien alles. Nou, hartstikke leuk. Veel plezier nog even dan. En dansen, hè? Jongens, Italiaanse doen ze zelfs hier in Heeg. Maar Shen, dit is het begin eigenlijk van het Heegspanning. Dit is dan bij een supermarkt, dit is een parkeerterrein, dat is een beetje de ingang. Dan draaien we even deze kant om. Dus Dirk Klaver, dat is Magisch, cameraman Dirk. Dat de hele dag, paadje. Dat is just there, de rest van Heeg. En eigenlijk daar is ik weer zo'n het mooi, een heel soort muziek, een heel soort meesken. Meesken dat je dus geniertje van... Ja... Eigenlijk 23 jaar traditie hier in Heeg. Mooi muziek, mooi strittheater, mooi theater. En als je jonge band, oudere meisje, Elsen in een spaantje om. En muziekje willen de havenhoed. En dan slaat het wel, want het waar, het zit nog heel mooi. Die in de druppel, die wij horen, daar is het op bij me.
0: Ajo, fantastisch en fijn. Hopelijk bloedt het Erik sa. En dan mag maar even naar die romantische Italiaanse douche samen te zien. Hoe dat is. Misschien is het wel wat voor mij. Ik ben benijd. Dit is Sister Sledge, Lost in Music.

nieuwe trup. En we hebben Nick al van Hajo dat het mooi waar is. En ik Gerrit stuurt dus een foto, mooi, dat de zin is kind. Maar wat er alles van weet is zijn eigen waarman, Sibo Mollema. En die hebben we dadelijk mooi. Het lange waarberucht. Dat juist staat, mooi, deze man, nu Drenthe, van Skik. Dit is, hoe kan dat nou?

0: Yes, Dropkick Murphys. I'm shipping up to Boston. Ja, maar eerst het waar, dadelijk Darshan op oerok. Maar eerst het waar dus maar Sibo Mollema. Goedemiddag, Sibo. Ja, ik Gerre van Hajo en van al uw collega's die wat in de provincie binnen. We krijgen al mooie foto's van de zinnen binnen. Dat het prachtig waar is. Is het ik oerel droeg op het stuit?
1: Ja, dus op dit stuit oerel droeg. En de temperaturen, ja, die ben aan de lege kant he, van deze tijd van hier. Maar dat herinnert ons, we zijn al lang blij dat het droegbleun is, Joert. Schilder die zit op zo'n 10,7 graden, die bloedt een beetje achter. Nou, de rest dan wordt bonzert, langzaam grauw. En ik Bakkeveen, die zit, ja, Bakkeveen, die zit zelfs in de 13 graden aan. Maar ik, Joen, kunnen we nog genieten van zo'n doon dan de zinnen? De stapelwolken die loeken worden dus heen, maar het bloed droeg. En voor alle boetenactiviteiten is dat natuurlijk mooi, mij niet aan. Het viel wel koud om, maar zo'n 10 graden op de Joen. En vannacht leidt de temperatuur... Ja, zo'n beetje om de 3 graan heen. En dat is ja, op orenmeter hechte. De zone groen, een grote kans op nachtfrost. Uit zijn langs het IJsselmar en de kap van Friesland. Want daar leidt de temperatuur een paar graden heger. Nou, maar het ondergaan van de zin die jou de wien hebben, ik del. En dan wordt dan wel zwak uit het noordwesten wij. Nou, de eerste part van de nacht bloedt het nog droeg. Maar in de nijnacht, ja, dan komt er al wat meer bewolking op zetten.
0: En hoe liek het morgen?
1: Ja, man, nou dat liek het net op het waar van Joert. Er vallen geregeld lichte buikers. Een strieltje zinnen met tijd op de moor zit er denk ik nog wel in. Maar al gauw heftig is het zwier bewolken. En de buien vallen dan ook op de midje en het eerste part van de jong. Ja, zoetere waar dus. En de nijst bloed de maximumtemperatuur echt hingen op zo'n 10 graden. Ja, de matige gewoon vrij krachtige westenwind. Makker het van het gevoel natuurlijk nog even een paar graden leger. Dus maar goed klaar, moon. In de nacht nog een enkel licht buiken. En dan zo'n 5 graden met een zwakke westenwind.
0: Ja, dus vooral de meesten die het nou lekker op Himmelveert die of weekend een weekendje voet binnen, die moeten haar een goed onklei, zoisto. Morgen, maar is dat ik nog de rest van de weekend zag?
1: Nou, het weekend, ja, dat veroordeelt. Nou, ja, de temperatuur gaat wel een beetje omheen. Of een sneeuwsjog, ja, dan komt er op 12 graden nu, dan komt er zin in. Bij 10, ik eens even wat er vast gaan. Dus dan maar we vreed maar gauw vierten. Wolken en zinnen wisselen ik hoor aan, maar de kans op een buikenbloed wil bestaan. Maar daarbinnen ik wel wat langere, droegere rieten. Sneun, dus net dat het de hele dijk buig is. Ja, ex sneun wil het nog net lukken met de temperatuur. Hè? Die is dan zo'n 12 graden. Maar ex sneun stiet er aardig wat wien. Zijn krijgt fjouwen gemiddeld en in vlagen toch wel een 5. En ik denk in het waargebied zelfs nog wel even een 6. Ja, snij, dan hebben we ik wel een mix van wolken en zinnen. En nodig het had de bewolking de oer gaan. Nou, hoe dijs liep het er dan wel droeg te bloeien. De zwakke zuid-zuidwestenwind die blaast wat zeftere lucht dus kant op. En jouwt een temperatuur snij van zo'n 15 graden. Nou, die jongere nacht wordt het ik weer, ja, het wordt wat eentonig. Ik werd buien met een temperatuur van zo'n 9 graden. Dus de kans op nachtfrost is de snij dan wel uit. Maar je hebt nog een treintje met lichte buikers. Denk ik, zat nodig een soort bewolking in de midden. Komt er zin dat er dan nog eens even bij. Dan x aan 15 graden. En de wind die zit dan nog steeds in de zuidwesthoeken. En die is dan matig. Dus ja, almeel. Elke dag is er kans op enkele buien. Ze noemen dan wat zinnen en weer oprennende temperatuur. Maar wat lucht aan de horizon. Mits naaiwieken liggen het waar aanmerkelijk beter te worden.
0: Nou, we matten het er maar met wan. En het is in elk geval goed voor de tuin.
1: Zij is
0: het. Sibo, dankjewel.
1: Gradien.
0: Dit is nou Marcel Smits. Mooi omstekeerd.

Oudwaanmoord. En die ik alles zo zong. Stapte ik in een zeil voor mensen uit de kust. Op een feest met gebak en de juiste muziek. Al je bloemen en je vriend die mist.

0: Marianne Rosenberg, ik bin wie du. Ja, het hier een artiest wijzen kind op Oerok, in Oertrup, op het festival daar. Maar Joert staat daar op het podium, de Kast, Gaatse Bosma, Marek Akdijne Munnik en Miss Montreal. Er staan dus een hele soort goede artiesten op het festival Oerok. Maar dat ben we net oors van ze verwend. Maar wat er ik is Darshan Boerema. Darshan, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, is er voor jou nou ook echt iemand die er Joert uitspringt?
1: Nou, ik ben zelf wel echt fan van Bommelien Thijs. Dus altijd dan echt in uur springt is Pommelien Thijs.
0: Nou, ik ben benijd. Misschien kunnen we die er nog even gauw bij die ziekje. Maar du bist er net alleen nog voor de muziek. Want dat festival dat is intussen zagrut worden. Kist daar wat over vertellen?
1: Ja, nou je had me natuurlijk vanzelfs ik energie nodig om een festival draaien te kennen. En ik zit hier in de zinne-energie-malje van Oerok, denk ik. Ja, waar zitten we nou?
2: We zitten op dit moment in de bestuurskate. En eigenlijk is dit het hart waar we alles bij horen qua de hele energievoorziening. En horen in de gaten hoeveel het terrein broekt. Maar ook hoeveel er binnenkomt van het zonnepark waar wij volledig op draaien.
1: Dat wie nogal een uitdaging per Jereverlien. Kun je daar iets uitlissen?
2: Ja, in 2024 had Oerok besloten om volledig oer te gaan op zinne-energie. We hadden ook maar een mede-hoofdsponsor die een zinnepark ter beschikking had. En toen hadden we toch als betocht onder het motto niks is onmogelijk dat we het hele festival op zinne-energie draaien kunnen. Maar goed, toen kwam de berekening van het bierveeltje Sisma gong naar het echte werk. En dat hier nog wel wat haken en ogen in de proces.
1: Want eigenlijk toch iedereen je binnen gek.
3: Ja, best de eerste eigenlijk. Hè? Ja. Dus mag er maar uitvinden hoe dat komt. Dus het is ook een beetje, we kennen alles berekenen, maar dan hangen er een protte van prognoses aan. Want wat wij verwachten, wat het festival verbroekt. Want ja, dan moet je toch het data als het ware opbouwen. Om ik komende jaren iedere keer een betere setdel te zetten. Ja. En om het vlekloze te litten erin. Ja. Ja.
1: Dus heel Oerok draait nou dan op batterijen. Ja. Dat zal denk ik net zo als mijn iPhone batterijen wijzen. Kun je hem daar iets uitlissen? Hoe groot is zo'n batterij nou correct?
2: Op dit moment werk je met de batterijen van Greeners. En die loeken eigenlijk de stroom 4,3 megawatt hebben we het zinnenpark voor. En die loeken dan die vullen de Greeners. De Greeners zijn alweer 300 kilowatt per stuk. En nou, die hebben we dus verdeeld door size van die containers die het hele trein fascien.
1: Ja, dat was een beste operatie, denk ik.
3: Ja, klopt. Dat voor een weekje is het een protte werk. En gelukkig hebben we hier een ook goed technisch team. Ja. En die kunnen alles dan aansluiten. Maar die ben al druk met waan. Ja, daar zijn een hele protte kabels in.
1: Ik vind het zelf dan leuk om een mooie camera te zien. Wil je hem dan ik warm van grote accu's?
3: Ja, zeker. Ja. Zinnepanelen en accu's, dat is natuurlijk uw ding. Hè. Dat vind ik allemaal mooi. Ja.
1: Wat binnen een beetje de plannen? Altijd fout git of juist good git. Ja, wat binnen de scenario's?
2: Nou, we gaan goed berekenen, dus we kunnen ervan uit dat het goed gaat. Maar wat ik zei, we horen hier alles in de keten goed in de gaten van wat het huidige stroomverbroek is. En we gaan per prognoses al in de software zitten. Dus we kunnen precies zien ten opzichte van de prognoses die we maken, hoe de energievoorziening is. En als we toch echt in een hele zware omwaarsbui komen, wat ik nou absoluut net hoop. Want volgens mij zint het kindje lekker. Maar dan kunnen we echt achter de scherm nog wat dingen uitskalen zonder dat het publiek daar wat van trog had.
1: Mooi. Kun je met een feesten of mag je hier de hele tijd zitten om de batterijen te controleren?
2: Richting het einde hebben we wel in de gaten van hoe vol de batterijen naar binnen. Maar het is natuurlijk wel op een zinnige dag haast iets minder spanning dan op een hele donkere dag. Maar we gaan zeker nog wel even tijd om een feestje te vieren. Joh.
1: En zou ik een heel Oerok mooi draaien bloeien op zonne-energie?
3: Ja, het mooie waar heb natuurlijk ook op mij. Ja. Voor het festival zelf, ja, dat is natuurlijk veel leuker, maar voor u zeker. Want dan kunnen we wat langer op de zinne-energie draaien.
1: Misschien weet Maaike van Jan Jonkman hoe het waar nou correct is. Dan kunnen we hem al hier vertellen hoe het waar was.
0: Ja, nou, we hebben inderdaad zijn collega correct hoor, Sibo Mollema. Ah. Bloed nou vanmiddag nog lekker droeg. Dus dan hebben de meesten gelok die het nog ergens naar tafel willen. Maar man, dan komt er wel wat bruin. Komen er wel wat buien hoor.
1: Daar binnen ze hier compleet op tarret. Dus dat past goed komen, denk ik.
0: Hartstikke goed. Nou, Jerik, op de achtergrond, Darshan, ik nog wat muziek. Ben ze al begonnen?
1: Ja, nevens meer, Jerk, Acta en de Munnik, ken dat? Ja, ja, Acta en Munnik, Jerk, no. Dus wij zullen zo meteen, ik nog even het feest zien. Dan zullen we nog even bij een bar litchen. Dus dan binnen we wel wat meer in de festiviteiten.
0: Ja, precies. Want ik moest zeggen, als door die Pommelien Thijssen, Jerk, was dan was misschien nou heel hard rinnen. Maar het is gelukkig Acta en de Munnik, dus nog net Pommelien Thijssen. We draaien
1: Nee, die is
0: even.
1: Nog een hoerenpas. Ja,
0: ja, doe maar. Hey, dankjewel. Want, hoi. Ja, Darshan dus op het festival Oerrock in Oertrup werd dadelijk ek Pommelien Thijssen dus op het podium zit. Dit is Pommelien Thijssen en Mo, mooi het midden. Ik

Collins en de vrouw Pommelien Thijssen en Mo Mooi het midden. En dadelijk snijf hier voor gaan we verder, want dan is Darsjan nog heel tijd op oerok. En dan jaren we eens even wat er nog meer al je te dwaan is. En de eerste scootsjewedstrijd met een sielt op Lemmerahoy. Regieren hoe het derde rondtaget, nooi vieven en nij Nancy Sinatra. Dit is These Boots Are Made For Walking. Dit is Goeiemiddie XL, ons 6 uur.

0: zomer op Friesland.
1: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbjerm. Wat moet ze doen om haar thuis te vieren?
2: Meedoen met het dorp. Ja, dat is makkelijker als je in de Minskip bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
1: Deel 12 van Tina en Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
10: Europakinderhulp.nl.
11: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: True Lease met Grenke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
15: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel. Het is Himmelfeertdag. Het betreft genoeg feestjes en evenementen in de hele provincie. We zijn Darsjan op Oerok en we bezieken contacten met zijn mooie Anne-Nienke. Dit wordt haar eerste dag hier van de scootsenwedstrijden. Lemmer ahoy. Juist het zaak, nooit disse van London Beats.
20: Zo,
0: zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar 30 jaar, product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje mij in beëining.
12: Maar gewoon CA Plus een certificering, hè?
0: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
20: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
21: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
22: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
21: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
23: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
24: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
25: Goedemiddag.
26: Mai Maaike van der Hoek.

0: Ja, we luisteren, we harkje, sinds we hier alle jaren nooit de radio, radio van de Dolly Dots. En de jaar van jaren London Beat, mooi I've Been Thinking About You. Ja, met Jenny schrekt ik Darsjan op Oerok. Toen kwam het nog even oer serieuze zaken, maar er binnen meer serieuze zaken, namelijk bier. Dat we drinken worden dronken op een festival. En Darsjan, doe wist misschien wel hoeveel bier er op zo'n festival terug in gaat.
1: Daar hoop ik Joet inderdaad even te komen. Ik sta naast Rolf Diek. Wat is die functie Joetje bij Oerok?
2: Nou, in principe hoef ik Joet eigenlijk net een hele protte te doen, want het zit vooral in de voorbereiding. Maar tot nu toe rent het alweer fantastisch. En ja, ben ik vooral bij de barnaam langs erin om te zien dat het daadwerkelijk goed rent.
1: Nou, heb ik al het bier zo besteld. Hoeveel liter bier gaat het nou terug in, terug zo'n weekend?
2: Ja, dat ga ik nou nog net verklappen. Ja. Maar op dit moment, op het begin van het festival, hier we zo'n 58.000 liter bier geweest in.
1: Hoeveel biertjes binnen dat?
2: Ja, nou, deel het maar droog de glasjes van 25 milliliter of 52 milliliter. En dan haast die som.
1: Hier binnen hier ik, nou, vrijwilliger dus. Die broer Rintje Rikdel. Wat maakt het nou zo leuk om hier vrijwilliger te wezen?
2: Ja, dat is, nou, was toch saai. Mijn broer is hier toen een keer kwam. En ja, dan, die had het leuk. Dan kom je Rick en dan val je van het ier in het oren. En dat zei iedereen. Het is echt een Oerok-familie. En je doet het alleen maar ook hoor. Je gaat naar de team met z'n handen in een vrijwilligerstand in. En dat is echt een gevoel van eenheid.
1: Lijkt echt een familie, eens. Bijna.
2: Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, zou ik wel zeggen, ja.
1: Wat zijn de populaire drankjes hier op Oerok, naast het bier?
2: Naast het bier, ja. We hadden dit hier eigenlijk voor de eerste gig. Dat is een beetje de hard seltzer, dus we hopen eigenlijk dat het goed docht. En vorig jaar hebben we voor het eerst Amstel Rosé gehad. Ja. Ja, dat is eigenlijk een beetje ouderwets in hoe dat het door de naaste gigs is. Maar dus ja, dat is elke keer wel een beetje ouderwets in.
1: Wist dat ik belutsen bij de drankjes voor de artiesten, Nick?
2: Bij de backstage bedoeld? Ja. Nee, dat is een apart gebied wat ze al regelen. En ja, dat zit al op een rieder natuurlijk. En ja, dat komt ik altijd goed.
1: En hoeveel barren binnen hier dit weekend? En hoeveel meesken en vrijwilligers doggen er omhoog?
2: Nou, de bar waar we nu zitten, dat is bar 4. Ja. Nou, ze hebben een Jochem bar over het hele terrein. En nou, dit is dan voor de drogste. En je ziet op dit stuit denk ik nou, zo'n 60, 70 vrijwilligers die het aan het werk binnen.
1: Ik zal er even één opzietje. Maar ik hier wat vee.
3: Gosje, Mikkes. Ja, natuurlijk mij dat.
1: Hoe is het nou om je vrijwilliger te wijzen?
3: Ja, fantastisch. Ja? Ja.
1: Hoe volle drankjes kun je er toch in?
3: Ik heb werkelijk geen idee. Dus de eerste keer dat ik achter de bar sta, oh. Heren.
1: Ja. En waarom dan? Waarom toch zo van, ik word het warm?
3: Nou ja, 24e editie, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. En het is gewoon een heel mooi feest. Was een steentje in bijdraagst natuurlijk. Ja. Kom ik nou live in de Uitsjoering?
1: Nou, best wel live in de Uitsjoering. Ja.
3: Hoi, hi to mem.
1: Wanneer is nou dit weekend slag, hè?
2: Nou, ik denk dat je uitverkocht binnen, dat is al een heel mooi ding. Maar dat het mij zo weinig mogelijk calamiteiten rint, dan ben wij hartstikke tevreden.
1: En dan zelfs ik nog een beetje van het zelfbestelde bier drinken? Of...
2: Hoe zei je dat?
1: Dan zelfs ik nog drinken van het zelfbestelde bier?
2: In de vrijwilligerstand worden de nodige biertjes uiteindelijk gewoon naam, absoluut.
1: Ja. Dankjewel.
2: Ja, graag hier.
1: Nou Maaike, het feest gaat hier nog wel terug, denk ik.
0: Ja, ik loop het ik wel. Geniaal, ik. Mooi dat er toch even een vrijwilliger erbij hier is. Hoi, hi to mem. Ja, de sfeer zit er, al goed in. Ja, schitterend. En doe een soort willen van Joen, hè, bij Pommelien Thijs.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Ja, we gaan ik wel lekker terug, hè. Mooie muziek, mooie platen. Lekker als dit van White Snake. Here I go again.

Het nummer is IJs van de Nederlandse rapper Glenn Faria. In 2018 werd het coveren terug Tino Martin in het televisieprogramma Beste Zangers. En dat werd deze hit. Zij weet het. Een hele orenhit. Het Noordiet.

Enjoy the silence. Depeche Mode. Ja, wie wet er willen. De eerste grote krachtmeting van de Skoetse kampioenskippen is uiteindelijk. De waardjuit strijden op de IJsselmar. Maar dat ging net heel dol als plant, want de dij begon wat mooi te min wien. Uit een verste

0: Dus die koe net beginnen, die komen we weer rond. Maar wij mochten beginnen op het tijd dat wij implant wien. Dus dat was hartstikke mooi.
1: Ja, dus die oren die zullen het nog inhellen. Misschien van de media of manier. Maar jij kon dus gewoon van start. En hoe is dat voor Dijgong op de opstekker?
0: Nou, hartstikke goed. Ik zit op het stuurboord Swit. Dus ja, voor u is het altijd, we beginnen altijd jaloerieren, maar in zielen. En dan geven we. Ja, dan komt de spanning, want dan begint de start natuurlijk.
1: Ja.
0: En ja, je hebt al die scootjes komen al je, ja, willen al je beste plakje. En dat is, ja, de zieke wij ik te vinden. Maar ja, we hebben nog een opleidingsscootje, dus dat, ja, het is al je nog even een zieke waar het beste wien. Vlaagje is
1: eind. Ja, precies. Ja, nou ja, dat ben je net voor niks, want trainen ik daarvoor. Nou, Joet, ja, is dan best wel een goede krachtmeting. Hoe volste ben je hem worden? Hoe volste ben je hem over de streek aan?
0: Nou, ik zou steeds. We gingen scootjes achter is en voor is. We weten het net altijd precies. Dus ik denk in de eerste keer, de eerste race, wie ik gok roemde half. En de tweede race, weer we, ik denk Sander ongeveer. Maar ik ken het net zeker, sissen. Ja?
1: Nou, dat is nog mooi in de middenmoot.
0: Ja, nou, hartstikke, we hebben een superbrier, man.
1: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Hartstikke goede dingen. Ja, Doek zit natuurlijk zelf om boord. Hij heeft 12 wedstrijden sealed, Joet, nevens mij.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus misschien krijg je net helemaal mij hoe het in de oren klossen gaat. Wist u daar iets over?
0: Oh, nee, dat weet ik helaas net. Maar volgens mij gaan ze hartstikke mooi sealed. En er is nog één wedstrijd. Ik dwaal.
1: Ja, precies. Nou, mooi weer, oren mooi weer. Hoe liep het voor de rest van het weekend?
0: Oh, ja, nou ja, Joet, zeggen jullie dat het heel veel ruim is en zo, maar dat is net kaam, dus daar ben we hartstikke blij mee. En we hopen dat dat morgen extra komt. En ja, dus de kans is dat de windkracht voor jou, maar misschien weten we zo waar, meestal dat wat beter.
1: Ja.
0: Dat was je gewoon.
1: Ja, precies. En oren morgen ik inderdaad. Nou, hopelijk blijf je mooi safaren. Dat gaat hartstikke best, nevens mij. En heel soort willen nog.
0: Ja, dankjewel, Maaike. En volle plezier doe het nog maar het laatste hoeken.
1: Ja, dankjewel. En tot gauw.
0: Doei.
1: Hoi. Annenienke Terpstra weer dat. Die zit dus om boord van de opstekker in de Lietse A-klasse. Ja, Lemmer Ahoy is ik nog morgen en sneeuw. Dit is Good Luck, Babe. Chapel Rome.

Den Haag, de wien ze toch nog never marry a railroad man. Ja, jij we haar een hit Venus, maar dan uitbrocht terug Bananarama. Ginn hem er goed voor zitten. Zet hem op een standje burenruzie of ruzie mooi de boerje. Dit is de Deense band Volbeat, Lola Montes.

Tipao, China in your hand. En de foyer is Lola Montes van Volbeat. Begin waarom nooit Friesland naar het Warshoes van Jesse van Wieren.

0: van Jesse van Wieren. Nou binnen we aan de eindkant van het middagprogramma Goeiemiddag XL. Tegentank voor het harkje. Doe jij dus onder oren dat verslagjouwer Hajo Bootsma op paad weer naar onder oren het Oldtimer Festival in Wanstersweg. Hij zegt daar een oude bronwachtauto uit 1968.
1: Ah, dat is hem, hè?
2: Dit is hem.
1: Ja. Dat is er één hoorn en gas.
2: En dan, ja, dan gaat het hier je rug op te zetten, hè, dit jaar. Dit is geweldig. Ja.
0: De dagen eindigen voor Hajo Bootsma in Heeg bij het strittenfestival, theaterfestival Heegspanning. Ja, wij zeggen hij dat de sfeer er goed in zit en nog wel even bloeit.
3: Ik krijg het erin zo lekker. En het wierig even spannend, want het waar. Maar we staan hier nou gewoon lekker in de zinnen. Tot een oerassan hebben we nog echt wel alle, een heel gevarieerd aanbod. En de muziek iets nog wel wat langer terug tot een oeres te zien.
0: Ja, want een oeres te zien dus nog van alles te dwaan in Heeg. En misschien hasto goeie Midi XL wel harken. Want het weer net alleen muziek en festivals. Ik sport evenementen. In Tialf op het Jereveen is dit weekend een grut High Rocks evenement. Een soort fitnessrace, mooi craftoefeningen en hutdraven. Het enthousiasme, maar ik de spanning. Is onwijzig van de regio bij deelnemer Evelien Kronemeijer.
4: Ik weet juster al dat ik dacht, ach wat muk je het al keer. En het joeg wel rust dat ik er vanmorgen alleen wie wist. Nou, en nou maar wat je tot het zo zoeren is, maar het is wel reet te spannend.
0: Ja, ze begint dus over een paar minuten al. Succes nog, Evelien Dere. Ja, en misschien zie je het wel op de camping. Toesto, Joet, het programma Jerest, Omroep Friesland, gezellig bij jou hier is. Dat die de familie Kooistra Wol, die al 40 jaar mooi hemelveert, majokoor op de camping zit. Dit hier in Dronten. Maar er is het net zo lekker waar als bij ons. En dus...
5: Hoor ik even van de Friesland, is het warmer.
0: Ja, hoor we weer naar Friesland. Daar is het warmer. Dit weer goeie middag. Ik zeg dank voor het harkje. Ik wens je nog een hele mooie joen. En we sluiten joen dit programma. Oh, mooi goldband. Dit is Noodgeval.

0: Friesland.
1: Snij in Bureau de Vries.
0: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
0: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
1: Snij al voeren in Bureau de Vries.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Dus Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
1: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Snij in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snij al voeren in Bureau de Vries.
3: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: In Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd, ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
12: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
11: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
12: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
11: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Jong van Friesland.
14: Non-stop muziek.

0: Snij in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snij al voeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen en dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
5: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
4: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. De Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
6: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van aan staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
4: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
3: Non-stop muziek.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze hadden nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
5: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and do and deliver a Labour message.
4: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
6: We hebben gewonnen!
7: Het beste moment van Daan.
8: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken wel over de streep.
6: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
4: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Tien uur, Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Het zou eigenlijk pas later gebeuren, maar vanwege de onrust grepen politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
5: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
4: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. De man keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. Daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
6: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
4: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijk opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de Britse gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder vandaag stapte de minister van Volksgezondheid, Treating, ook op. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten nog een bui, verder droog met opklaringen. En vannacht gaat het dan afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en dan wordt het maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De dij voorbij.
2: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Rob Friesland. In Friesland zijn er 54 plakken aanwezig als veilige zwemplakken. Het is het tweede seizoen dat het Noorderstrand in Starem der Ieven is. Daar heeft de stad verleerd van. Dat vindt Martin Overheul van Starems Belang. Daarmee wordt zijn stad op een kaart zetten. Zeker nou de opening van het zwemseizoen bij Hardenstrand weer.
1: En ik denk met z'n allen dat dit een mooie gelegenheid is om een mooie doorstart te maken. Om Stavoren nog beter op elkaar te zetten. Zoals we willen dat Stavoren de poort is van Friesland. En niet de achterdeur.
2: Ja, precies.
3: En let op, de zinnen begint af te schieten.
2: Maar om dat moment toch even officieel te maken dat het zwemseizoen voor dit jaar echt geopend is, op deze plek dan nu, maar ook op alle andere 54 plekken, hebben we een momentje dat we de prachtige vlag van jullie stad hier eraf gaan halen.
4: Ja, score maar erop.
2: Ja.
4: No, hartstikke mooi. Daisy.
2: Gefeliciteerd.
1: Dank wel.
2: Hartstikke mooi.
1: Ja. Dank wel. Mijn naam is Martin Overheul van Stavers Belang hier uit Staveren. En we zijn hier bij de opening van het mooie nieuwe strand. Het is hier een belangrijke plek, want we hebben hier een puntje van Zuidwest-Friesland. Is dit eigenlijk een aanvulling? We hebben hier heel veel toeristen en plaatselijke inwoners. En die maken hier veelvuldig gebruik van. En het is heel belangrijk dat de waterkwaliteit gecontroleerd wordt. En dat we gewoon ons stadje mooi op de agenda kunnen zetten. Zodat we Friesland nog meer naar voren kunnen trekken in Nederland.
5: Dit strand, het Noorderstrand, is een van de 54 zwemlocaties in Friesland. Hoe wichtig is dat?
1: Dat is zeer belangrijk, want voordat dit strand officieel strand was, wisten we niet hoe dat de kwaliteit was met algen, blauw alg, dat er tegenwoordig veel voorkomt. Er wordt zeker vanuit de toeristensector gekeken van of iets officieel is, of dat het met toezicht gebeurt. En het is gewoon een stukje aanvulling op wat ze daarvoor te bieden heeft.
0: De officiële opening weer dus in Starem. Maar het budget dat je nou extra maar kennen bij de oren 54 locaties. Die kost de Zonneblom in Slappeterp. Gauke Kuken vertelt wat hij van dit seizoen verwacht.
6: Dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van het weer. Wij hopen natuurlijk op een prachtige zomer, hege temperaturen. Maar door de ervaring leert het wel dat je jels gemiddeld een 20 stranddagen hebt, zeg ik dan maar. Hè? Dat er echt zwommen. En dat is, dus daar reken je dit hier in ieder geval ik weer op.
7: Het wetter is natuurlijk ook belangrijk. Hoe zwaar je hem de F? Ja, dat het skim bloot en dat het er mooi uitziet.
6: Ja, dat is dat wij eigenlijk zo min mogelijk wettervogels erin hebben willen. Want uitwerpsel van wettervogels, dat is wel wat finesse voor de kwaliteit van het zwemwetter. We hebben daarachter, dat is krijg al even jongen, daar hebben wij een ruitfilter. Wat ik mooi helpt om de wetterkwaliteit goed te houden. En we willen de beslissingen hoen en hinders in hebben. Dat is eigenlijk waar we verzwaring willen.
0: Bij de locaties wordt één keer in de 14 dagen de wetterkwaliteit gecontroleerd door Rijkswettersteed of Wetterschip Friesland. Monique Plantinga van het Wetterschip vertelt hoe de plakken liet ze controleren.
8: We hebben 34 zwemwaterlocaties in Friesland, aangewezen door de provincie. En wij meten de waterkwaliteit, we analyseren dat en we geven adviezen hoe water te verbeteren. Ja, in Friesland op dit moment van de 34 hebben er 5 een negatief zwemadvies. We zeggen ook altijd tegen iedereen, kijk op zwemwater.nl. Daar vind je de laatste stand van zaken. En die 5 met een negatief zwemadvies, dat heeft te maken met blauwalg of met bacteriën in het water. Dus daar is nog wel wat werk te doen.
9: Om welke 5 locaties git het op dit stuit werden net zwom we erin?
8: Ja, voor de blauwe alg gaat het om balk. En voor de bacteriële verreiniging gaat het over rohel, terherne, de ulesprong en de oordegeerste brekken.
9: Wat docht je hem als wetterskip erom om dat wetterkwaliteit zo heeg mogelijk te houden?
8: Ja, het is heel belangrijk dat je goed kijkt bijvoorbeeld bij zwemwaterlocaties dat er voldoende verversing is en doorstroming. Hè? Dus daar adviseren we op. Maar bijvoorbeeld die locaties die nu een negatief zwemadvies hebben, daar speelt bijvoorbeeld ganzenpoep op de stranden. En daar spreken we met de beheerders af dat dat moet worden opgeruimd. Dus je moet als beheerder daar toch regelmatig even bij langs om dat weg te halen. We hebben ook een locatie waar blauwalg momenteel speelt. Dat heeft te maken met beheer en onderhoud. Dus daar maak je dan afspraken over met de beheerder dat daar wat gebeurt.
10: Alles wat je Oedijn is hebben, jongens, dus kunt zien en oven.
11: Dit is de dag voorbij.
0: De groep het is vandaag zo'n 160 crisispieken uit haar een AI in bleedmachines in avifauna in Alphen aan den Rijn. De aaien komen uit Friesland en de pieken komen hier ook weer. Waarom? Het maakt het onderzoek naar het olibje van pieken mogelijk. De aaien binnen Friesland samelen door vogelwachters van de BFW op plakken dat de kans op breedsucces liets is. Het bloed trouwens net bij deze super wat ja, nu voor de start van het skriezenlippen. De volgende stap voor deze skriezenombudens is in volière, net zo dik als in Zielt, op ziek maten nevreppen. Collega's van Omroep West, Kieren en Alfred aan de Rijn daar en praten met Marissa Mangal van Avifauna.
11: We staan hier bij het Gutto-project. En het Gutto-project is eigenlijk belangrijk omdat de Gutto in Nederland, daar gaat het niet goed mee. En dat komt omdat die eerste levensfase heel erg belangrijk is. En dat is, hebben ze eigenlijk een kleine overlevingskans in het wild.
12: Wat gebeurt er dan precies in het wild?
11: Nou ja, er zijn twee grote dingen die invloed hebben op hun overlevingskans. En dat zijn predatie en te weinig voedsel vinden. En met dit project en met dit onderzoek zijn we eigenlijk aan het uitzoeken welke van de twee is nou belangrijker. En welke weegt meer of ze weegt zwaarder.
12: Wat is dan precies het onderzoek?
11: Nou, dat ligt vooral bij de Universiteit van Groningen. Zij zullen onderzoek doen naar het voeren van de vogels en hoeveel voedsel zij kunnen vinden. Dus daarvoor moet je eigenlijk bij hun zijn. Daar hebben wij niet zoveel mee te maken.
12: Wat gebeurt hier dan in Avifauna?
11: Ja, hier is het belangrijk dat wij de eieren uitbroeden en dat wij ze de eerste dagen de goede of juiste verzorging geven.
12: Een groot schattigheidsgehalte ook bij het werken?
11: Zeker weten, ja. Het zijn gewoon grote bolletjes dons op lange stelten. Dus ja, zeker heel schattig.
12: Maar die dus blijkbaar niet zo goed in de natuur kunnen overleven?
11: Nee, ja, en dat is natuurlijk heel lastig. Dus daarom des te belangrijker het is voor ons om hier aan mee te werken.
12: Ja, ze worden hier dus uitgebroed. De kuikentjes die we net los zagen lopen, die zijn dan 6 dagen oud. Ja. Hoe lang blijven ze hier in Alphen aan de Rijn?
11: Nou, het verschilt. Ze gaan in 3 groepen naar Friesland. De eerste groep, dat is deze groep hier achter mij. En die zullen bij ongeveer 8 dagen naar Friesland gaan. Dan rond 20 dagen en dan rond 24 tot 28 dagen.
12: Waarom is dat zo belangrijk? Waarom is de Gutto zo belangrijk?
11: Nou, de Gutto is onze nationale vogel. En die willen we graag natuurlijk behouden in Nederland. En als die bedreigd wordt, dan vinden wij het heel belangrijk om voor elke vogelsoort in te zetten. En daarom ook voor de Gutto.
0: Zij Marissa Malga van Avifauna in Alphen aan de Rijn.
13: Alles wat jouw dives mist hebben, jongens, dus kunt zien in Alphen.
10: De dive voorbij.
13: De

0: beste interviews en reportages van Joert. Alles
1: wat er speelt. Dit is de dag voorbij. Omroep
2: Friesland. Wat doet Joert op deze vrije dag? Voor de familie Kooistra van Hilversum is het al 40 jaar lang duidelijk. Ze gaan kamperen met de hele familie. Het begon in jontje 86 met ouders en vier broers. Hadden vrouwen en de jochen ben en de onhang. Nou, 40 jaar later zit er nog altijd een van die broeren met zijn vrouw op het weekend op de camping. Dit keer op camping De Hinde bij Dronten. Een traditie die haast net stikken te krijgen is. Prachtig. Vardouw en de heer Kooistra van de familie Kooistra. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, hoe is deze traditie begonnen?
3: Ja, het is op een jeertje komt het uit de spraak. En dan wordt er zijn, nou, we hebben al hier een tent of een caravan. Kunnen we net als machinaal om kamperen. Nou, dat hebben we toen dient. En dat heeft goed voldiend. Dus toen ben we maar gewoon teruggegaan.
2: En dan doe je hem elk weekend, elk jaar een oren camping? Of is het elk...
3: Nee, het is elk jaar een oren camping. We zijn twee keer op dezelfde camping geweest. Maar we zie je altijd naar een oren plek. Zowel in Friesland als buiten Friesland.
2: En Jan Kooistra, wat maakt het zo bijzonder, zo speciaal, dat je hem dit al 40 jaar doet?
3: Ja, dat maakt het bijzonder. Het is... We houden het vol omdat we litten elkaar vrij, maar we zitten wel zo dicht mogelijk bij elkaar al hier op de camping. En je zucht elkaar, ik eens een keer, één keer in het jaar en de familie braaide het uit. Ik bedoel, van 80 tot niks is een beetje komt aan beurt. Dus.
2: Want hoe volle binnen je in Tusken?
3: Nou, ik denk dat we nog maar een 30 binnen. Ik weet het niet, zo even mijn vader zei iets.
2: Ja, want hij was een heel field.
3: Ja, en alle 30 van hebben we net achter mijn koren, ja, en ik net. We zeiden, nou, wij doen dat, wie wil die het meest mooi? Nou, en op zo'n manier hoort het lijn voor je. En het voordeel is natuurlijk dat de nakomelingen, die zorgen mijn koren, ik er zie ik in het dier. Maar dat is me gewoon net met Berlin voorbij geweest, omdat je in eigen familie net meer kent.
2: Nee, correct, want dat keer maar samen is er volle meesten. En ja, ik weet zelf, ik had het bij ons een familie een weekend regelen, Wurmat. Dan is het maar wat dreig om iedereen bij elkaar te krijgen. Want de een had dit en de oor had dat. Ja. Vind ik knap dat je hem dat 40 jaar volhouden hebt.
3: Nou ja, het voordeel is dat het mijn hemelvaart altijd is. No? Dan is het toch elke nieuw vrij en elke nieuw kinder op een gegeven moment rekken mee horen.
2: Dat is wie, hè?
3: Takemier is de wester.
2: Dat staat alweer vester zelfs. Dat is gewoon traditie.
3: Dat
2: liggen dus wel aardig getrotten gaan met de nieuwe generatie, de jongeren lui die je mik mooi haar.
3: Ja, het is nou van de oudste, dat ben ik dan, is 81 en die is zo'n week of zes.
2: Ja, schitterend.
3: Nou, dan heeft alles een beetje bij elkaar op de camping.
2: Ontzettend leuk. En dan heb je ook nog een familielid bij je zitten, dat is Vardouw.
3: Ja, ik heb Vardouw de boer Bonnema om mijn voluit.
2: Ja?
3: Die heb ik hier zitten en die wil graag nog wel wat kleed over... Hoe
2: dat weekend. Nou, dan wil ik jou alvast een heel mooi weekend daar wensen, de heer Kooistra. Want het weekend is nog maar trek uit zetten.
3: Ja, en het is al aardig koud.
2: Ja, het is wel fris, maar het wil even niet zo. Dat klopt, ja.
3: Hoor ik in Wenne Friesland, het is warmer.
2: Ja, doe dat maar, ja. Dat is ik wel het leuke hier op zelfs.
3: Dank je wel.
2: Ja, Vardouw. Goedemiddag, Fado.
4: Goedemiddag, mijn Fado.
2: Ja, hoi. Nou, zit ik weer op de camping bij Dronten.
4: Ja, klopt. Ja, ik weet al eens net beter dan altijd op een camping zit, maar helemaal vaak. Want vanaf ik ben, zit ik al op een camping, maar helemaal vaak. Dus het is al veel hier, maar zo al dingen net. Dus ik ken altijd net al eens dan altijd op een camping zit, maar helemaal vaak.
2: Van Ben is al gewoon een stisto daar op de familie. En dat wist dan ik altijd wat er te plannen is. Dan doe best gewoon voort. Doe best maar helemaal veert weekend, maar de familie.
4: Ja. Dat klopt helemaal. Ja, en een keer correct voor Jan, die maakte dat ik altijd video-opnames. En dat ik inderdaad ik nog in de banner mooi lees, mooi zo'n hemelvaart weekend. Dus inderdaad, alle jaren ben ik hard voor mijn best.
2: Ja, schitterend. Wat doe je hem dan op zo'n weekend?
4: Ja, dat verschilt een beetje. Dus we hebben intussen in het noorden al heel soort Sjoen. Omdat ik al zo vaak de sportbest binnen en meestal is het al een beetje in het noorden te zien. Dus de laatste jaren doe ik wel eens wat minder. En dan is het vooral op koor opzietje en gezellig bij elkaar en bijpraten. En samen een beetje op het veld dat dat ontwielen. Maar ja, dan kom ik wel meer naar musea ta, of naar markten of gewoon wat een muziek om jou een wier vinden.
2: Ja.
4: Dus ja, dat is iets wat te duren gaat ja. Van.
2: Nou, nou in de rond volgend jaar ben je naar Friesland.
4: Ja, dat weet je net. Hè. Dat is altijd een afwachting. We hebben teruggekomen waar het plak is. Nou ja, als er een huisje is. Of dat hebben we de laatste jaar niet volgens mij op het field. Zeg maar. Dus het is altijd een beetje een geziek om wel een leuke camping te zien. Maar, en de campings worden steeds meer schaars. Omdat we ons heel soort hand hebben. Maar meestal komen we wel op een mooi plakje uit.
2: Nou, dat komt Griffwoord. Vaarnou, dankjewel. En een heel goed weekend. Hè.
4: Ja, dankjewel. Is goed.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: De dij voorbij.
5: Elementen uit het landschap, zodat we dat kennen van oude foto's, maar die in de Grijthoeken deals verombracht werden. Dat zijn ze onderzoekers in een rapport dat juster verschijnde. Want met die elementen kunnen de gevolgen van klimaatverandering te leven in en het gebrek aan biodiversiteit oplossen. Dennis Horst van Landschapsbeheer Friesland oor om wat voor elementen het dan geeft.
6: Nou, als we hier in de Grijthoeken staan, dan moet je denken aan sloten, aan dijken, aan opvaten, aan dorpsvaten, boerenerven, terpen. Dat zijn eigenlijk allemaal elementen die dat landschap vormen. Die zijn karakteristiek voor dit landschap en daarmee, dat zijn de bouwstenen waar je wat mee kunt.
7: Van een pad ben die er nog en kerst er dus wat mee. Innoveren is een optie dat je ze, ik zeg het rapport zelfs nog, zullen we een optie steken om terpen waarom te krijgen?
6: Ja, nou ja, de terpen, we hebben wel gehad van de woningbouwcrisis. We hebben weer nieuwe huizen nodig. Het zou op bepaalde plekken kunnen zijn dat je in het landschap een nieuwe terp terugbrengt. Dat is natuurlijk iets heel uitdagends, iets heel groots. Waar we nu staan is een heel mooi voorbeeld dat je ook greppeland weer terug kunt brengen. Dat is iets veel kleiners. Dat is iets praktischer en toegankelijker. En dat gebeurt ook al. En je ziet dat steeds meer agrarisch daar interesse voor hebben. In uitvoeringsprojecten die wij ook uitvoeren vanuit landschapbeheer. Daar komt steeds meer deelname voor. Ook omdat je daar bepaalde problematieken, we hadden het over die logica van het landschap, kun je daarmee tackelen als het ware.
7: Dan hebben we het over onder andere klimaat en het biofiscaat. In het verleden hing je wel eens looninrichtingsprojecten bijgelijks om grote verordeningen in het loonschip te van elkaar te krijgen. Dat is er net echt meer. Je hebt nou wel gebiedsprocessen, maar dat jekkert zijn nou en ik nog wel eens. Harryboeren helpt nodig om soks te dwaan? Of moet je het echt gewoon bij de boer litten en machijn wat er bijgelijks bij hem onkloppen?
6: Dat gebeurt sowieso, maar ik denk wel dat gebiedstrajecten, gebiedsprocessen heel erg helpen om hier met elkaar aan de slag te gaan. Het zijn toch vooral grotere opgaves waar we voor staan. Daar heb je bredere gebiedsprocessen voor nodig. En die landschapselementen kunnen daar kleine bouwsteentjes in zijn. Dat lost de problemen niet in één keer allemaal op, maar het is wel een onderdeel van en daar heb je toch bredere trajecten voor nodig. Naast dat er nu toch ook al allerlei enthousiasme is bij individuele boeren die dit ook al gewoon al oppakken.
8: De verschillende percelen brengen we weer om in de structuur van hoe het verhinderen we je, maar wel mooi de tijd van nood zit, maar wat brede kapekers om een haren, wat greppels erin, kroon erin in sessie. We hebben dus een gedeelte van de players dat we gewoon gangbaar gebruikt en een gedeelte wat aan jaren van gruidevogels, maar wat in juli ik gewoon gangbaar gebruikt. We halen dan mijn droogdong en mijn kunstmest. Dus we zetten oorlog in. Het enige dat het naar de toekomst voor u is in dit gebied, want je kunt daar water mooi sneller afvieren en je kunt vasthouden. Het klimaat verandert, je speelt in op klimaatverandering, maar je speelt in op bioverschaat dat je dus die pieken kunt krijgen. Want daar gaat het om, maar gerade voor bij je met z'n pieken kunt krijgen. En dan met borken worden, dan met gewoon heel veel zinnen worden, een normaal bedrijf, krijg hij zelf een nooit in oorsdood, zeg maar.
7: Moet je bijvoorbeeld een orenboer uit Tjoegje dat deze wijze werkt?
8: Nou, ze leven in vrije longen. Vorige week hebben we nooit de vlagen gehoord. En elke die moet zelf weten wat hij doet. En met wat denk je in komsten. En wat je kent, hoeft net overal. Maar het kan op meer plakken, dat weet ik zeker. Als je al jaren boeren zijn, een beetje dogger, dat scheelt al een heel soort. Je hebt het massaal aanpakt, dus het gebied. Proces van de coöperatie Baderendeel, dat door een protoboren nog mooi. En de neus zit in de richting, omdat ze bewezen zorgen van resultaat. En ze zeggen zelf dat het haalbaar is en dat ze uiteindelijk daar mooi inkomen hebben kunnen.
7: Is het leuker borkjes, ja?
8: Alle een soort willen allemaal koor. En we genieten ervan, we zien resultaten en het is ontspannen. Boerwijs bloot voor het werking, dat zullen we toch eens worden. Maar ervan genieten, daar gaat het om. No? En je hield er net in je eerste droog van je. Je moet ik soms in het geld verjetten om doel te helen. En het geld komt erachterom. Dat is mijn ervaring. Het slaagt voor om zijn inkomen te helen.
5: zei boer Matten de Jong. Hij komt van Baaiem.
1: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dai voorbij.
9: Omroep Friesland.

0: Dit is de dag voorbij.
1: In Stadion Tiel van Pierre-Veen is van Joert Onsnijn in het teken van fitnessapparaten en een heel soort sporters. Het Gutte sportevenement Hyrox het voor de 12e keer houden in de Iestempel. De fitnessreis bestaat uit 8 kilometer te hutrinnen met tussen trog oefenings met gewichten. Dat kan individueel, maar ook in duo's of in teams. Hyrox begon in 2017 in Duitsland en het evenement werd nu wereldwijd in meer dan 30 steden gehouden. Mats Roos van de Hyrox-organisatie Oude Locatie Tielf.
2: Mijn taak is om eigenlijk ervoor te zorgen dat compleet Tielf wordt omgetoverd tot eigenlijk een hele grote Hyrox-dome. Tielf is natuurlijk van zichzelf al een vrij iconische locatie. Maar als je ook op het voorterrein komt, eigenlijk alles wat je daar ziet met betrekking tot alle stickerfolies, vlaggen, alle wayfinding, daar zijn wij verantwoordelijk voor. Dus dat brengen we vandaag aan.
3: Ja, jullie doen de Hyrox op 7 verschillende locaties. Ja. Wat maakt Tielf zo uniek?
2: Nou ja, kijk om je heen. Kijk, Hyrox is met name in grote evenementencentra, grote hallen. En daarin is Tielf toch wel vrij iconisch, omdat dit toch wel gewoon echt een stadion is. En dit is ook, nou ja, normaal gesproken is dit natuurlijk gewoon een schaatsdoom. En wordt hier één sport beoefend. Dus het is voor mensen ook vrij uniek om dan over een schaatsbaan hun rondes te rennen om een kilometer te maken. En hun oefeningen dan op het middentrein eigenlijk uit te voeren. Dus ja, Tielf is op zichzelf al een heel iconische plek. En als je dan ook nog zo uitdraagt in zo'n Hyrox-omgeving, ja, dat is wel vrij bijzonder.
3: Zijn er nog uitdagingen in zo'n locatie die eigenlijk helemaal niet zo'n ijsdoom?
2: Ja, nou, daar zijn zeker uitdagingen in. Voor mij zozeer qua aankleding, kijk, wij kunnen helemaal losgaan. Omdat Tielf gewoon een hele mooie plek is om nog verder aan te kleden. Maar ik denk dat de grootste uitdagingen met name wel ziet, je kan het ook wel zien, de oneffenheden in het midden en het gelijk krijgen van de vloer, dat de oefeningen op de juiste manier worden uitgevoerd. Dat is denk ik wel een van de grootste uitdagingen wat het lastig maakt om het hier te organiseren. Maar zoals je ziet, we hebben het vorig jaar ook gedaan, dus dat gaat dit jaar ook weer helemaal goed komen.
3: Je hebt hier nou wat kaartjes liggen, die komen op de deuren te hangen, of ja. Hoe zie ik dat?
2: Ja, nou eigenlijk, dit is eigenlijk nog niet eens zo heel bijzonder. Alleen straks, als het hier straks helemaal losgaat, zijn de meeste mensen op het middenterrein om elkaar aan te moedigen. En willen we ook het liefst daar zoveel mogelijk mensen hebben, dat daar lekker veel geluid is. Nou, en hier op de tribune is het in principe, tijdens het schaatsen is dat wel toegankelijk, is dat natuurlijk de staantribune. Maar tijdens Hyrox is dat niet toegankelijk. Dus ja, één simpel bordje moet er eigenlijk voor zorgen dat men de deur niet opentrekt.
4: Ik ben Isis van Haastrecht. Ik denk dat Tielf een van de weinige locaties is waarbij en we een hele brede running track eigenlijk hebben. En ook de faciliteiten die gewoon aanwezig zijn in het stadion.
3: Ik zie al allemaal mensen hier aan het werk. Kun je eens uitleggen wat gebeurt er op dit moment precies?
4: Klopt. We hebben normaal gesproken altijd 2 opbouwdagen. Dit jaar hebben we er 3. Omdat, zoals je ziet, hebben we een aparte vloer erin laten te leggen. Doordat het ijs smelt, ja, zijn er hoogteverschilletjes echt van een paar millimeter. Maar dat is voor ons best wel van belang. Dat het overal gewoon egaal en gelijke hoogte is. Dus dat hebben we gisteren gedaan. Vandaag komen al onze trucks aan. Dat zijn er minimaal 12. Wellicht met aanvulling met extra orders tot 14. Die komen eigenlijk allemaal aan. Er zitten alle materialen in. Het is eigenlijk te vergelijken met een rondrijdend circus. Ze gaan heel Europa letterlijk door. Nemen al onze spullen mee. We hebben iets van 20 opbouwjongens hier rondlopen en worden aangestuurd door 1 opsmanager. En zij bouwen eigenlijk alles op. Dus alle materialen die je gebruikt, zoals de rowers, skiers, alle sleds, tapijt, noem maar op, tape. Dat zit overal in de trucks en leggen zij eigenlijk neer.
3: Je zegt het al, die gaan de hele wereld over. Waar komen ze vandaan? Wat is de laatste bestemming?
4: Ik denk Cardiff, maar dat is al wel 1,5 week geleden. Dus de warehouse die we gebruiken zit in Nieuw-Vennep. Dus ik denk dat we even pitstop hebben gemaakt in Nieuw-Vennep en daarna hierdoor daartoe zijn gereden.
3: Even naar het weekend. Hè. Wat verwachten jullie? Hoeveelheden, mensen, massa's? Hoe moet ik het voor me zien?
4: Nou, we hebben ongeveer 4000 deelnemers per dag. Dus als je dat keer 4 doet. En soms met relay is het natuurlijk wel wat meer mensen. Dus maximaal 20.000 deelnemers zullen we dit weekend verwachten. Bezoekers durf ik niet zo goed even te zeggen. Omdat het ook Hemelvaartsdag is natuurlijk donderdag. Maar vaak zien we dat het 1-op-1 is. Dus 1 deelnemer. Neemt 1 bezoeker mee. Vaak zie je wel dat de weekenddagen wat drukker zijn. Dus noemen wij ook 18.000 bezoekers hebben we.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
5: Ontovoeren. De

0: is weer blauw. He, gelukkig al, want van de morgen, het liep er net op. Dat, dat kan die ruinwolken een goede provincie in. Maar goed, hier in de op jouw hadden ze mazzel over zelfs. Daar is Sint zit aardig bij. Daar is het podium in de 40, er zit een band op. Hek alvast een quizvraag voor die. Hokker Omroep Corrivee, is hier grut worden, maar zien bent. Nou, dat antwoord dat mooiste aanzien, Jan. Maar we gaan nou eens naar de organisatie van het festival. We hebben hier Sjouke en we hebben hier Elsbeth. Dag Sjouke.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Dag Elsbeth.
2: Hey, goeiemiddag.
0: Hartstikke zin in.
2: Ja, hartstikke zin in. Ja, we zijn er klaar voor. De zon is erbij.
0: Het is een tredelustermeditie, hè?
1: Ja, klopt. Tredelustermeditie. Vroeger ben Jeldo en Eddie van Evenementenservice Haven ben je ooit mee begonnen. En een aantal jaren waarom het Stichting Volksvermaak het stokje oornaam met Jurien en Elsbeth van Kveet het.
0: En eigenlijk wat je meer creëren wilde, dat is eigenlijk een familievriendelijk festival, hè?
2: Ja, klopt. Klopt. We zijn van Stichting Volksvermaak. We organiseren 2 feesten per jaar. Het Juiste Merkenfeest onder de Tour. En hier met het Hemelvaartsfestival. We hebben geen intree, dus iedereen kan allemaal kunnen hier komen. We hebben zo'n scene, springkussens.
0: Springkussens, ja, alles hè?
2: Ja, alles. Bankjes voor de ouders waar die kunnen zitten. Er is wat te drinken, wat te eten voor iedereen. Dus...
0: Ja, patatkraam, mooi, fatsoenlijke hamburgers, zeg ik.
2: Ja, heerlijk. Ja,
0: dus... Wat wil je dan nog meer?
2: Ja, dus mooi laagdrempelig, iedereen kan komen.
0: Nou, dat springkussen en dan heb je de tafels en dan kun je daar nog een bierje drinken en dan kun je band even...
2: Die kunnen even spelen, ouders kunnen even een drankje doen. Dus voor ieder wat wils.
0: Ja, en dan komen we even op het festivalgedeelte, maar de bands, want dat is zelfs wat jouw regel is, Sjouke. Jim Sissen van Grutte Bands, nee. Jim ging een hele andere kant op, hè?
1: Ja, we gingen een andere kant op. We hebben vroeger begonnen met Toonhuis in Jouwer om lokale bands een springplank te gaan, een chantelitten op dit podium.
0: Dat ze ondervinding oppakken.
1: Ja, dat ze ondervinding oppakken en ze er ergens naar te werken. En dat werkte heel erg goed. En we hebben inmiddels heel volle bands die er heel graag spelen willen, die krek beginnen. Hebben we nou ik weer 12 beginnende bands, in Jan Utalemmer en in Jouwer en Langwaard. Die nou een podium krijgen en die op die manier ik weer een shell hit. En dan hopen dat die ik weer de muziek zien in gaan.
0: Ja, dat je die ondervinding houdt, want je mat op een podium spelen.
1: Ja, je moet wel...
0: Daar weet je alles van, hè?
1: Ja. Ik ben zelf dan gitarist van JWZ en bassist van Piekenvel. En daar heb ik hartstikke druk mooi. Wij iepen je vaak zelf. Net omdat we dat graag willen, maar omdat het heel moeilijk is bands te vinden die iepen je willen. Dus dan doen we dat zelf. Scheelt ik weer in de kosten. Maar het is echt heel low budget wat we hier doen. Dus die bekende man, wist ook het krijgen wat hier is, die stond hier ook heel low budget. Maar die verzinnen het nou bak niet.
0: Want als je hier in Christina en je bent erop rutsen, dan ben je er, hè?
1: Ja. Streed nog steeds. Hele bekende band uit de jouwere spelen hier nou in feesttent in heel Nederland. Ben je er ik vroeger begin. Ja, dat is gewoon fantastisch. Het is heel mooi om sokken bands een podium te gaan. Waar ze wel maar verder kennen.
0: Wanneer wist dat tevreden, Elsbeth?
2: Altijd.
0: Oh ja, oké, dat snap ik altijd, maar... Nee.
2: Nou, als mensen gewoon hier komen, als hier aardig wat mensen zitten en iedereen het naar zijn zin heeft. Dat is het mooiste.
0: Dat is het, dat je dat gezellige gevoel.
2: Ja, een beetje laagdrempelig en niet van, nou, we moeten naar een festival, we moeten dit. Ja, de kinderen kunnen gewoon mee, gewoon lekker ontspannen. Dat is het mooiste.
0: En wanneer ben je zo tevreden?
1: Nou, vooral met dit waar, hè, want het waar, dat zei het alles. Dat het maar bak uit de hemel komt, dan ben we de sjaak. En dat hebben we gelukkig nog nooit gehad.
2: Nee.
1: Maar ik ben tevreden dat iedereen, want de show is eigenlijk altijd alleen maar blije meisjes. Als je naar een festival geest, of je komt ergens te spelen, meisjes zijn altijd blij. En als wij een leuke opkomst hebben met meisjes, en die meisjes zijn altijd wat wie het weer gezellig, daar gaat het om. Want volle geld verzinnen ze net bij. Vorig jaar moest er geld bij, dat meen ik serieus. Maar we doen dit omdat we het zelf zo ontzettend leuk vinden.
2: Ja.
0: Maar net te vaak dat hij hield bij me, want dan kun je een festival organiseren zelfs, maar dan hard het op een gegeven moment op.
2: Nou ja, we hebben gelukkig fantastische vrijwilligers. Iedereen hier staat hier vrijwillig. Dus nou ja, dan kun je het wel een beetje doen. We hebben hier de schietent en de snoepkraam. Die is van een vriend van ons en die staat hier ook voor niks, zeg maar. Dus dan kunnen we het mooie low budget houden. Dus dan hey, de kosten kun je ook drukken, zeg maar.
0: Alle hier komen, gewoon simpel.
2: Dat is het.
1: Ja, tot binnen erin.
0: Ja, 8 uur, hè, hier. Tot 8 uur?
1: Ja, tot 8 uur. Ja.
0: Tot 8 uur. Dus ik heb hier. Heeft het antwoord op een vraag, Maaike? Wist het al?
3: Nou, ik zit te denken over Erik Enema.
0: Ja, Erik Enema. De mooiste terug voor de marathon. Ja, zeker.
3: Oh,
0: maar als je
3: super.
0: Bent, Milk en Alcohol, het hier op dit podium zien. En daarna dat wie eigenlijk zien Rutte Tropraak. Nou, hij heeft natuurlijk wel Jerrit Robrutsen, maar hij vond het wel mooi om je te stingen. Dat is het, ik. Want het machine, het sinds hier, Sjuggers Maaike der, en dan zit het sinds in het bench. En dan zit er, nou, wat
3: lekker
0: was er
3: drankje
0: meer?
3: Erbij, heerlijk, Jere, ik zit helemaal van
0: ja,
3: mee.
0: Ja, drankje erbij, en een tentje voordat het rijdt, maar het rijdt net sinds, kind, dus krijg ik van mijn kant. Wat hebben we nog meer? We kunnen vroren. Nou, we kunnen eigenlijk niks vroren hier. Ja, iets meer, iets warmer, hè? Want het is gratis fietje, tink, fietje. Nou, zandje in de auto. Nou ja, dat zandje in de auto. In de lijten. Nou, we zitten hier in het paradijs op jou, hoor.
3: Nou.
0: Dus, net

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dijk voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Hij is misschien wel 300 jaar oud, de Blomkenmerk die Jutte in het centrum van Leeuwarden wordt, met honderden meters ongrien in alle soorten en maten. Haaien Bootsma, wie van de morgen een van de beteerde bezikkers.
4: Goedemorgen, hoe gaat het?
5: Ja, goed.
4: Het is wel rustig, hè?
5: Nog wel, ja.
4: Dat is het weer, denk ik.
5: Ja, vanochtend geregend, maar kom zo wel op gang, denk ik, hoor.
4: Wel, hè?
5: Absoluut, zeker. Gaat helemaal goed komen.
4: Wat is het eigenlijk dit jaar? Wat is in...
5: Ja, van alles. We hebben heel veel perkgoed. Dan gaat het altijd elk jaar goed. Omdat je elk jaar nieuw nodig hebt. En hangplot.
4: Hangplot,
5: dan wil het ook altijd goed gaan.
4: Je ziet hier al die mensen met stokken lopen natuurlijk. Overal hangen er bloemen tussen, de zakken.
5: Zeker. Tasjes vullen.
4: Maar deze zien er trouwens prachtig uit. Dit is prachtig mooie kleur paars. Diep, echt diep paars.
5: Dat is diep paars, ja.
4: Waar hebben we het hier over?
5: Over een Campinula. Een mooie hangpot. Die blijft lekker goed doorgroeien, weet je niet, in de zomer. En dan zakt hij weer af. Mooi hoor.
4: Goed water geven, denk ik.
5: Ja, die lussen wel een beetje water, ja.
4: Ze zijn echt prachtig, ja, want mooi, het is een hele mooie kleur.
5: Ja, nou nog verkopen.
4: Ja. De mensen, komen allemaal naar de markt.
5: Wat zei je?
4: Kom allemaal naar de markt, toch?
5: Ja, kom allemaal naar de markt, zou ik maar zeggen. Ja.
4: Nog genoeg tijd?
5: Ja, het hele dag. Ja, we blijven nog heel de dag. We moeten een gezellig dagje van maken. Ja.
4: Wordt wel beter het weer. Dat is de voorspelling.
5: Ik heb gehoord dat zonnetje komt.
4: Ik ook.
5: Ja.
4: Nou. Dan gaan we daarvan uit.
5: Dan gaan we daarvan uit. Dan gaan we dat doen.
4: Goeie handen vandaag.
5: Ja, hey, bedankt.
4: Yes, hoi. Het is altijd mooi om te zien dat mensen van alles en nog wat meenemen. Om maar zo vol mogelijk van de planten meenemen te kunnen. Dus just de traditionele bolderkaartjes voorbij komen. Ik meestal mooi een stok of meestal mooi een grote tas. Die tas van jou is nog aardig leeg. Ja. Daar mat nog wel wat in, of net?
6: Zeker.
4: Daar ben je op uit.
6: Plantjes.
4: Plantjes. Ja, nou ja, daar zitten we hier goed.
6: Ja.
4: Heeft u al een idee van wat u wilt hebben?
6: Nee. Dus over een uur kan ik je antwoord geven.
4: Over een uur? Nou, in een uur moet het toch zeker wel duidelijk zijn?
6: Zekers.
4: Nou, dan Volker voor kleur?
7: Nee hoor.
4: Nee, geen kleur, Volker? Er zijn hele mooie paarse daar, zag ik trouwens.
7: Hé, hey, dankjewel.
4: Geen paarse jullie. Nou, veel plezier.
6: Hoi.
4: En als juist de meesten weer voorbij rennen, ik mooi. Nou, goeie. Als meesten voorbij rennen, maar stak. Ben je nog nooit op zoek naar wat specifieks?
8: Ja, ik zoek een Japanse esdoorn, maar die vind je niet zo snel.
4: Waarom specifiek een Japanse esdoorn?
8: Omdat het een heel prachtige plant is en die zie je niet zo vaak. Dat is een heel moeilijk kweek.
4: Maar u bent een goede kweker.
8: Nou, je kan dat, probeer ik.
4: Waarom is die zo moeilijk dan?
8: Nou ja, omdat het is een langzame bloeier. En daarom zijn ze ook zo duur.
4: Ja, maar ze zijn hier dus niet te vinden, denk je?
8: Ja, is er één.
4: Eén?
8: Maar er zitten bladeren nog een beetje van dood. Dus. En als je hem die in de tuin zet en je hebt dan van die... hoe heet die ook alweer? Die van... Ja, daar zijn we
4: die vast beter dan ik.
8: Dus die eten alles stuk, zeg maar.
4: Oh ja, dat moet je niet hebben.
8: Die moet je niet hebben.
4: Maar ze zijn dus lastig en moeilijk te vinden. Maar als je even wacht, dan krijg je misschien korting.
8: Ik heb al korting gekregen van hem.
4: Oh. Je neemt niet mee?
8: Ik neem niet mee.
4: Nou, wie weet, verderop.
8: Daarom.
4: Heel veel succes.
8: Hey, dank
4: veel
8: plezier. Jullie ook.
4: Ja, dan toch nog even om te komen. Meestal dus mooi de traditionele stok. Maar tussenin de poeden. Hierin hier ik alweer om... Alles weer vol mooi. Het is een hark die het zo mooi naam heeft. Heel even, dames. Je hebt gewoon de hark mooi naam.
9: Ja.
4: Dat is wel handig, ja.
9: Maar als een stok vol is, dan kan daar nog wat aan hangen.
4: Oh ja, dan heb je dus al je punten. Hoe volle punten? Midden?
9: Ja.
4: Maar dat wordt wel heel zwier voor want daar is het achter, hè?
9: Ja, zeker, ja.
4: Dat haal je ook goed af.
9: Ja, zeker, ja.
4: Waar ben je hem op uit?
9: Nou, de Beltjeblom.
4: De Beltjeblom, die ben wel heel mooi, hè?
9: Ja, ja.
4: Ben je hem echt iets op kleur of zit je hem van, we maken gewoon wat vrolijks in de tuin naar?
9: Nou, wat vrolijks in de tuin.
4: Ja, maar dit waarheid dat ik wel nodig.
9: Ja, zeker. Ja. Ja.
4: Ja, maar even zijn Belsbom. Ik zie dit trouwens weer erop. Hele mooie peersenbom, secundaire.
9: Ja, dat is ook wel mooi.
4: Ja. Een hangpot, mooi nog. Ja. Kies je trouwens wel heel mooi.
9: Ik kan hier ook mooi aan hangen. Mooi aan de hark, ja.
4: Nou.
9: Ja.
4: Nog even op de struin?
9: Ja, zeker.
4: Nou, ja. Dan wens ik je, dames, een heel soort succes, een heel soort willen. En de kind nog een heel soort doen, hè?
9: Ja, precies, ja. We gaan nog even door. Nee.
4: Zeg, meesken erin, die hebben wel 20 van die poeten in die stok hingen.
9: Ja, dus er kan nog wat aan, hè?
4: En daarachterop dus, hè, op de hark zelf.
9: Ja.
4: Denken we om, trouwens, hè?
9: Ja.
4: Wees scherp.
9: Precies, ja. Nee, komt goed.
4: Nou, mooi. Soort willen, Joet.
9: Ja, dank u.
7: Hoi.
3: Verslag jouwer Haaien Bootsma, Jedder van de Moon op de Blomkenmerk in Leeuwarden. Ja, hoe lang hij precies besteedt, dat is nog een beetje de vraag. Maar misschien, wat suggereert, is hij al wel 300 jaar oud.
1: Een selectie de beste interviews en reportages van Joet.
0: Het Ovo boeren.
1: De dag voorbij.
0: Beginnen we rond Nooi Heeg, want daar is het heegspanning. En heegspanning, ja, Hajo die praten niet krekkel even met de organisatie. Maar die zit Nolio, ik ben een act, Hajo. Wat voor act is dat?
10: Ja, bij de act. Ja, nou, El Coma. You're from Argentina.
11: Wait, I come from Argentina. I come from North Argentina.
10: Hij komt uit Argentinië, dus is maar. What do you do with your act?
11: No, act is comedy show.
10: It's a comedy show.
11: Yes, an act with improvisation. It's comedy for the old people.
10: Dus improvisatie, het is comedy voor eigenlijk voor Elsenien. Yeah. So it's for the whole family a show.
11: For family, yeah, show for old people, kinderen, adultos.
10: Adults, ja, andere mensen voor Elsenien. How do you like it performing here?
11: I like the performance with the duo Silas. I have not too much time for see the another show. I like it very, very well the organization, Robert.
10: I find it prachtig om hier te zingen, but how is it playing in Heeg? Hoe is het om hier dan in Heeg te zingen op Heegspanning? To be here in Heeg at Heegspanning.
11: Okay.
10: You performing here, you know, with all the people.
11: Maybe there are a woman from Germany. Is in March.
10: He's walking.
11: Yeah.
10: Well, you have to prepare. Yeah. Eh? I'm out of self study.
11: I need to play now.
10: You need to play now.
11: Wonderland.
10: I'm out of spilly.
11: The company El Goma.
10: Goma.
11: I need to start now.
10: Yeah. Then you have to go.
11: Ciao. Bye bye.
10: Yeah. Nou, die is wat. Goed, chaos, roepje vanzelfs. Robert, je gaat een boek. Wat is dit voor act?
12: Ja, ze komen die act voor de hele familie. En ja, iedereen van band tot oud. En hij zit in een grote baat met elke bal erin. Dat is eigenlijk de zee. En daar zit een huis. We zwemmen er terug in. En ja, dat ambitie uiteindelijk.
10: Hoe vind je nou de goede act eigenlijk van zo'n ja, het is stripfestival, het is festival. Het is eigenlijk een heel soort ding bakken. Hoe vind je daar de goede act voor?
12: Nou, we hebben hem bijvoorbeeld zien op een showcase. Dat is in Zeist. En daar komt gewoon een showcase van een boekingsbureau. En er heeft 50 verschillende artiesten die er optreden. Voor u sprong hij er eigenlijk wel uit. En zo komen we bij Achterhoekse Exit dan onder andere. En we hebben wel eens die boeken. Dit is nou Dio Silas, treedt een week weer op. Die is nou voor de treden hier ongeveer. Dus ja, dat zou... Zo kom je al overal wel achter extra uiteindelijk.
10: Ja, want je ziet je natuurlijk altijd iets dat even weer krijgt. Oors is als oors.
12: Ja, zeker weten.
10: Dit, nou ja, dit is man met heel veel humor zelfs.
12: Ja, dat is zeker weten. Hij is een heel enthousiast persoon in ieder geval. En we proberen elke keer weer een heel nieuw programma samen te stellen. En ze probeert telkens weer een artiesten te ontdekken. En dan om één keer in het zelfvoldier komen ze weer een keer dan weer om.
10: Nou, Disney vindt het net wel heel leuk hier, hè?
12: Ja, dat is zeker wel. Voor mij is het wel heel enthousiast, inderdaad. En hij is van een bedroeg, El Goma. Hij is zelf El Goma net, maar dat is een boekingsbedroeg uiteindelijk. En de baas ervan, die had vorig jaar in Heeg gestaan. Die vond het helemaal geweldig. Dus hij zei, nou, je moet eens weer boeken. En dan zoek ik naar hem hierheen. Dus, nou,
10: Argentinië naar Heeg daar?
12: Ja, van Argentinië naar Heeg uiteindelijk, ja. En ze hebben natuurlijk ook al meerdere shows in Europa. Maar ze komen naar dit is in eerste show in Europa weer nou.
10: Dank u wel. Ik zie hier al je dames ook om te draaien. We hebben een hinder. Dank u wel. Succes. Hallo, mag ik nog even het vreegje? Want Jim, ben je nou toch? Wat erin je er prachtig bij.
13: Dank u.
10: Waar ben je? Wat doe je?
13: Wij zijn van Eierproducties. Wij dansen vandaag.
10: Jullie dansen vandaag. En wat voor dansen doen jullie?
13: We gaan door het publiek heen. We doen een Italiaanse dans.
10: Italiaanse dans. En wat is een Italiaanse dans dan?
13: Ja, hoe leg je dat uit?
10: Jullie doen het.
13: Romantisch. Ja.
10: Doe het, zou ik zeggen. Want we zijn nu live op beeld.
13: Ik weet niet of we de muziek hebben.
10: Oh, waar is de muziek? Oh, er is geen telefoon. Nou, dan is er een box voor zelfs.
13: Ik ga het thuis doen, dus jullie mogen daar ook wel komen kijken.
14: We komen er zo langs. Zo.
10: Jullie komen er zo langs. Maar, nou, dan wie weet zien we dat zo meteen nog. Veel plezier. Is het leuk trouwens?
13: Ja, zeker.
10: Hebben jullie nog andere dingen gezien ook?
13: Ja.
10: Zijn jullie alleen maar aan het dansen?
13: We komen er al langs, dus we zien alles wel.
10: Alles, jullie zien alles. Nou, hartstikke leuk. Veel plezier nog even dan. En dansen, hè? Jongens, Italiaanse doen ze zelfs hier in Heeg. Maar Shen, dit is het begin eigenlijk van het Heegspanning. Dit is dan bij een supermerk. Dit is een parkeerterrein. Dit is een beetje de ingang. Dan draaien we even deze kant om. Dus Dirk Klaver, dat is Maaike's cameraman Dirk. Dat de hele dag, paadje. Dat is just there, de rest van Heeg. En eigenlijk daar is ik weer aan zo'n het mooi. Een heel soort muziek, een heel soort meesken. Meesken dat je dus geniertje van... Ja... Eigenlijk 23 jaar traditie hier in Heeg. Mooie muziek, mooi strittheater, mooi theater. En maar zijn jonge band, oudere mensen, Elsen hier een spaantje om. En muziek het hier willen de haven goed. En dan slaat het wel, want het waar, het zit nog heel mooi. Die in de druppel, die wij horen, daar is het op bij me.
0: Ajo, fantastisch en fijn. Hopelijk bloedt het ergens. En dan mag maar even naar die romantische Italiaanse douche samen te zien hoe dat is. Misschien is het ook wel wat voor jou. Ik ben benijd.
1: Alles wat je thuis mist hebben, juist tussen 10 en 11.
14: Dit is de Dijvel.

0: Man die is er weer.
1: Doe dan even voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de
3: in Bureau de Vries.
4: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
5: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een mercy ship in Sierra Leone.
4: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
3: Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Ze zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met de vrouwen. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds zijn Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder vandaag stapte de minister van Volksgezondheid op, Streeting, die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. Ook hij wordt genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in een omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. De nationalistische Israëliërs zien deze dag als een feestdag, maar de Palestijnse inwoners vinden het een provocatie. Ook volgens de VN wordt Oost-Jeruzalem illegaal bezet door Israël. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. De man keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit gevonden is in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino, met lange nek en staart, leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer dan nog. Er zijn brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan wel weer bewolkt. En de dag verloopt in het noorden eerst nog wat zonnig, maar daarna raakt het overal bewolkt. En er vallen ook buien. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie, met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
14: Ik ben Rick Niemann en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
13: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Een auto reed vanochtend de Albert Heijn in Wateringen binnen, ramde de glazen pui en kwam tot stilstand op de groente- en fruitafdeling. Op het journaal zag ik dat ze een bordje bij de ingang hadden opgehangen. Beste klant, door omstandigheden zijn we helaas tijdelijk gesloten. Toch aardig dat ze nog iets aan de verbeelding wilden overlaten. Goedenavond, welkom bij het Oog. De Chinese president haalde de val van Thucydides aan, de generaal uit Athene. Athene dat de strijd aanging met Sparta. Wat de president daarmee zou kunnen bedoelen, daarover straks geopolitiek analist Alex Krijger. We spreken daarnaast over de Palestijnse archieven, naar aanleiding van de herdenking van de Nakba morgen, de ontheemding van honderdduizenden Palestijnen. En rapper Drake trok volop de aandacht voor zijn nieuwe album, wat artiesten tegenwoordig wel niet over hebben voor een PR-stunt. Daarover hoort u 3FM-DJ Vera Simons. En tot slot oud-ambassadeur Fons Stoelinga. De premier van India komt dit weekend naar Nederland. En als er iemand is die weet wat er bij zo'n bezoek komt kijken, dan is het Stoelinga wel. Nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 14 mei.
2: Twee vrouwen uit Stadskanaal zijn opgepakt omdat ze hun jonge kinderen jarenlang hebben mishandeld.
4: Zij zijn dusdanig mishandeld dat het meisje in het ziekenhuis is beland en zelfs in coma moest worden gebracht en aan de beademing terecht is gekomen.
2: Ze werden ook geslagen, opgesloten in een kelder en op een zeker moment kreeg het meisje te veel pap.
4: Zodat ze niet zou schransen tijdens het kerstdiner omdat ze ondervoed zou zijn. Dat hield zij niet binnen, begon over te geven en dan moest ze van de grond af haar eigen kots opeten.
2: De school van het 7-jarige meisje trok uiteindelijk bij instanties aan de bel. De kinderen zijn nu op een veiliger adres, maar
4: ze is natuurlijk getraumatiseerd voor het leven. Dat kun je je iets bij voorstellen.
2: Amerika en China waren nog niet zo lang geleden bezig met een handelsoorlog. En nu werd president Trump met alle egards ontvangen in Peking.
5: A walk across a red carpet, inspection of the troops, children with flags and flowers to welcome President Donald Trump here to Beijing.
2: En Trump vond het prachtig.
6: Great place, incredible. China is beautiful.
2: China en de VS proberen uit te stralen dat ze vrienden zijn.
7: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
2: President Xi wil graag dat Amerika minder wapens levert aan Taiwan. Maar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zegt daar niet op in te willen gaan.
8: US policy on the issue of Taiwan is unchanged as of today and as of the meeting that we had here today.
2: Amerika wil het liever hebben over het maken van handelsafspraken. Daar wordt op getoast.
7: I'd now like to raise a glass and propose a toast to the rich and enduring ties between the American and Chinese people. Thank you, President Xi.
2: Premier Jette heeft zijn reis aan het Caribisch deel van Nederland inmiddels afgerond. Hij noemde het een geslaagde trip.
9: Het is goed om met eigen ogen ook te zien wat hier speelt en welke kansen er liggen.
2: Hij ging naar 6 eilanden in 6 dagen en daar zijn ook afspraken gemaakt.
9: Met Aruba, Curaçao, Sint Maarten, onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk, gaan we echt naar een nieuwe relatie toe. Veel meer gelijkwaardig.
2: Nou, de bevolking moet het nog zien.
10: Ze praten veel en niks gebeurt.
2: Ze vinden dat Jette beter zijn portemonnee kan trekken.
11: Is hij plakken komen brengen, geld, dan is hij welkom.
2: En zeg je hemelvaartsdag, dan zeg je
12: douwtrappen.
2: Vroeg opstaan dus.
13: Ja, echt te vroeg. 4 uur.
12: Waar heeft u het meest zin in? De koffie straks?
2: En dan was het ook nog.
14: Nat.
2: Maar deze vrouw had er wel zin in.
15: Ik hoop wat wilde dieren te sporten. Misschien nog een hertje onderweg of zo. Nee, lijkt me heel leuk.
2: In Veenhuizen in Drenthe was de regen geen probleem, want daar gingen ze douw zwemmen.
16: En dat je dan hier komt in de kou en het damp slaat van het water. En dan met elkaar lekker banen zwemmen en ontbijten. Dat maakt het gewoon hartstikke leuk.
2: De Douwtraditie is dus niet overal hetzelfde. Zo gingen in Nibbikswoud in Noord-Holland kinderen
14: door het dorp fietsen met blik achter je fiets iedereen wakker maken.
2: En dat klonk daar zo.
17: Ik vind het echt fantastisch. Ik vind het echt schitterend.
18: En we zijn nog niet eens begonnen.
19: Ik zag wel een paar mensen uit het raam kijken.
20: Ja, ik denk dat de meeste mensen wakker zijn geworden.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
21: Even de bed in?
22: Ja, ik denk het wel.
21: Bijslapen?
22: Ja.
2: En dan de krant van morgen, Renate Kok.
23: Ja, we gaan het hebben over pijpleidingen. Die lekken wereldwijd onnodig veel gas, terwijl er door de blokkade van de straat van Hormuz juist een groot tekort aan gas is. Europa heeft nu een wet die dat allemaal moet tegengaan, maar vooral vanuit de VS komt er veel druk om die regels te versoepelen. Meld Trouw.
2: De lekken zijn vanwege al het methaan in het gas rampzalig voor het klimaat, maar ook extra pijnlijk nu gas zo schaars is. Want jaarlijks is de hoeveelheid die weglekt ongeveer net zo groot als er door Hormuz de wereld ingaat. Ook in de VS zijn er van dat soort lekken. Die moeten eerst gefixt worden, willen de Amerikanen morgen leveren aan de EU, mogen leveren aan de EU. Voor president Trump gaat dat te ver, vandaar de lobby om de regels af te zwakken.
23: In het AD gaat het ook over gas, maar dan weer over die CO2-heffing op aardgas die hier over anderhalf jaar wordt ingevoerd. En vooral mensen in slecht geïsoleerde woningen zullen dat gaan voelen, dat hoorden we eerder al. En gasleveranciers die garanderen zelfs geen vaste gasprijzen meer. Zo hoog kan die prijs gaan oplopen, schrijft de krant.
2: Prijsvergelijker Keuze.nl zegt tegen de krant dat de eerste energiebedrijven hun leveringsvoorwaarden al zo hebben aangepast dat ze de gasprijs ook bij een vast contract kunnen verhogen. Erg ongunstig voor de consument en bijna niemand lijkt het door te hebben. Maar u bent dus gewaarschuwd.
23: Ja, en wat levert het Amsterdam nou op een paar weken van die Harry-mania? De Volkskrant probeert het te becijferen aan de hand van een gemiddelde Harry Styles-fan. De Limburgse Rozemarijn. VIP-kaartje, €500. Ook vast wat voorpret met merchandise uit de speciaal opgetuigde pop-up store. Een hotelovernachting, een hapje eten vooraf. En heel eerlijk, op de grote dag zelf waarschijnlijk nog wat meer merchandise.
2: Daarmee is ze een relatief bescheiden fan. Velen schaffen speciaal voor de show een complete outfit aan. Want elke tournee heeft namelijk zijn eigen dresscode. U begrijpt, het mag wat kosten. Alles bij elkaar opgeteld. 10 keer de arena, in totaal 700.000 bezoekers die allemaal komen slapen, eten en shoppen. Zou het de stad zomaar €700 miljoen kunnen opleveren, zegt een onderzoeker. En dat is voor zo'n stad toch lekker.
23: Ja, dat het ook eenvoudiger kan, bewijst de Telegraaf. Die krant ging naar Alsmeer om de opening van het zwemseizoen daarin te luiden. Want het bijna 100 jaar oude natuurbad is er weer open. Ondanks temperaturen waarbij zelfs ijsman Wim Hof nog zou aarzelen om zijn grote teen erin te steken in het water. Maar dat mag de pret bij badmeestersfamilie Brommer niet drukken.
2: Al 4 generaties runt de familie het Oosterbad. Niks geen digitale fratsen. Met een krijtje op een schoolbord wordt de temperatuur van het water aangegeven, 16 graden. Afkomstig uit de Westeinderplassen en dus zonder chloor. Vissers hengelen vooraf het bad leeg. En zodra de eerste zwemmers zich weer melden, blijven de vissen vanzelf uit de buurt. Dat weten de Brommers nu na jarenlange ervaring.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Here Comes the Sun van de Beatles. Het bezoek van president Trump aan China is in volle gang. Een ontmoeting tussen de twee grootmachten. En wat is er bij dit historische bezoek te zien van hoe die twee zich tot elkaar verhouden? Alex Krijger is historicus en geopolitiek analist, doceert aan de Universiteit Leiden. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: De Chinese president die had een opvallende uitspraak in zijn openingsverklaring. Hij verwees naar de val van Thucydides. Ja. Iets waar u onlangs volgens mij ook in een publicatie naar verwees. Misschien goed even dat verhaal van Thucydides naar voren te halen. Wat dat inhoudt.
1: Ja, nee, helemaal goed. En het was opmerkelijk dat de Chinese president dit deed aan het begin van het gesprek. En voor de goede verstaander gaf hij echt een enorm signaal af. Maar goed, iedereen bleef glimlachen. Maar hij zei wel degelijk wat. En inderdaad, die context is dit, dat Thucydides was een legeraanvoerder van Athene, een historicus. In de ongeveer 5e eeuw voor Christus. En die heeft tijdens de beroemde Peloponnesische oorlog tussen Athene en Sparta van 431 tot 404 voor Christus, heeft hij een boek geschreven omdat hij 20 jaar verbannen was. Hij was niet helemaal succesvol als militair legerleider. En toen kon hij tijdens dus die oorlog kon hij alles observeren, goed nadenken, goed kijken. En toen vroeg hij eigenlijk zichzelf af, hoe komt het eigenlijk dat we tot deze oorlog zijn gekomen tussen Athene en Sparta, wat toen twee grootmachten waren, twee stadstaten. En toen kwam hij dus met de theorie. En die uitspraak doet hij in het boek over de Peloponnesische oorlog die hij toen geschreven heeft. Het was de opkomst van Athene en de angst die dit veroorzaakte in Sparta, die onvermijdelijk tot oorlog leidde. Dus eigenlijk het verhaal wat wordt genoemd ruling power versus rising power. Dus je hebt de heersende macht, je hebt zeg maar de nummer 1 op dit moment in de wereld, Amerika. En dan komt een andere grootmacht aan, in dit geval China, en die komt steeds dichterbij. En op een moment, als dan echt dreigt die opkomende macht, die nieuwe grootmacht, de positie van de heersende macht over te nemen, dan leidt dat dus vaak tot oorlog in de geschiedenis. En daar gaat eigenlijk dat verhaal van die Thucydides-trep over. En dat is vooral de laatste 10 jaar extra bekend geworden door een boek en een groot onderzoek van een Amerikaanse hoogleraar, Graham Allison. En wat die heeft gedaan met allemaal studenten, super interessant, die heeft 16 historische voorbeelden helemaal uitgezocht, waarbij dus zeg maar de wereldmacht of de heersende macht werd uitgedaagd door de opkomende macht. Eén keer was dat ook de Republiek met Engeland. Nou, het slechte nieuws is dat 12 van die 16 keer is het in oorlog geëindigd. En 4 keer niet. Denk aan de Sovjet-Unie en Amerika tijdens de Koude Oorlog. Dat is niet geëindigd in de Grote Oorlog. Dus het eigenlijk wat Xi Jinping vanochtend deed, was een keiharde waarschuwing geven aan de Amerikanen. Van we kunnen een stabiele relatie hebben. Hij had het vanochtend over een constructieve strategische stabiliteit. Maar er is één ding, ik heb een keiharde rode lijn en dat is Taiwan. Dus kom niet aan Taiwan, bemoei je niet mee. Want anders komen we in de Thucydides-trap. Ja, dat is eigenlijk wat hij zei.
0: Ja, is dat de enige verklaring? Of beschouwt hij Trump zo dat hij zegt, goh, je bent nu met allerlei oorlogen bezig, want je voelt je bedreigd en je willen. Hè, dus dat hij eigenlijk verwijst naar Iran bijvoorbeeld en Venezuela, dat hij het niet eens zozeer over China heeft.
1: Nou, dat gaat dus echt wel. Het heeft allemaal nu met elkaar te maken. Dus op dit moment, we zitten eigenlijk in een soort kantelende wereldorde. Hè? Dat denken ook wat de Finse president Alexander Stubb daarover zegt, of de Canadese premier Mark Carney. Die hebben denk ik als westerse leiders heel goed door wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Of je het leuk vindt of niet, de wereldorde, de wereld zoals we die kennen sinds 1945, die loopt op zijn laatste benen. En we gaan naar iets nieuws toe. Maar de grote vraag, wat is dat nieuwe? Dus we zitten in een soort chaotische overgangsperiode van de oude naar de nieuwe tijd. En de grootmachten zijn zich aan positioneren voor die nieuwe tijd. De Amerikanen, de Chinezen, India en anderen. En wij als Europeanen vinden het nog een beetje lastig om te bepalen wat onze toekomst wordt. Dus wat China hier eigenlijk duidelijk maakt is, of je het leuk vindt of niet, Amerika, wij zijn een opkomende macht. En dat komt gewoon op een bepaald moment dat we de positie van jullie gaan overnemen. Sterker, Xi Jinping zegt dat ook regelmatig in zijn grote speeches. Dan heeft hij het over de grote heropleving van de Chinese natie. En dat moet dan in 2049 allemaal definitief worden als de Volksrepubliek 100 jaar bestaat. Maar dat zijn allemaal grote vergezichten. Maar ja, dat is het grote verschil tussen de Chinezen en Amerikanen. Die Chinezen denken langer termijn en Amerikanen eigenlijk veel meer korte termijn. Maar er is dus iets heel fundamenteels aan de hand op dit moment geopolitiek. Deze twee grootmachten zijn zich allebei aan het positioneren. Trump doet dat door bijvoorbeeld 30 CEO's mee te nemen van allemaal grote companies. Denk aan Apple en Boeing, et cetera. Die zitten heel erg op dat economische. En de Chinezen die zijn helemaal bezig met het positioneren naar zeg maar de economie van de toekomst. Denk aan zonne-energie, denk aan zeldzame aardmetalen, et cetera. Dus het is echt een enorme rivaliteit. Ze proberen het een beetje vriendelijk te houden daar. Morgen is de tweede dag. Maar dat Xi Jinping als Chinese president aan het begin van deze top zo'n waarschuwing geeft, ja, dat kwam denk ik wel aan. En de goede verstaande heeft het wel gehoord.
0: En opmerkelijk ook wel dat hij iets uit de Europese geschiedenis aanhaalt, dacht ik. Toch? Voor een Chinese leider, dat hij daarop moet terugvallen.
1: Ja, dat doen ze natuurlijk toch wel vaker, de Chinezen. Ook denken aan hun eigen geschiedenis met het communisme. Dat komt natuurlijk ook allemaal van Europese denkers. Maar dit is wel heel opvallend. Ja. En vooral dat het verwijst naar een Amerikaanse hoogleraar die echt, zeg maar, in buitenlandse politieke kringen veel aandacht heeft gekregen de afgelopen 10 jaar. En die ook, die Graham Allison, dat is wel interessant, die heeft ook recent nog het een en ander gezegd. Namelijk, we kunnen dus voorkomen dat deze Thucydides-trap verkeerd gaat. Dus dat, denk aan die 16 historische voorbeelden, dat het nu nog een keertje misgaat en het oorlog wordt. Maar dat betekent wel een soort accommodatie. Dat betekent dat de Amerikanen zullen moeten accepteren dat China dus die plaats onder de zon ook wil. Dat je dus 2 grootmachten hebt in de wereld. Het kan best. Maar dat betekent wel dat je rekening moet houden met elkaar. Ja, wat je indirect dan zegt, ga dat verhaal rondom Taiwan niet al te hoog opspelen. En die positie van Taiwan wordt overigens ook steeds zwakker. Want vroeger had Taiwan nog heel wat vriendjes in de wereld en dat stelt eigenlijk niks meer voor. Dat heeft China dus diplomatiek allemaal supergoed geregeld. Dus de kans dat in de komende jaren er iets gaat gebeuren. En je moet dan niet denken aan een D-Day-invasie zoals Normandië, maar een enorme blokkade. Een beetje Cuba 62 Kennedy. Of zoals nu de Amerikanen doen met Cuba. Een enorme blokkade, waardoor Taiwan helemaal wordt afgeknepen. Ja, daar koers je eigenlijk langzamerhand wel op aan. En dat wordt natuurlijk de grote test tussen de heersende macht en de opkomende macht. Dus we kijken naar iets heel fundamenteels, iets heel historisch. En ik vond het erg opvallend dat Xi Jinping hier gewoon mee begon.
0: En zijn er ook factoren waardoor het China misschien niet gaat lukken om dat in 2049 bereikt te hebben?
1: Ja, er zijn absoluut een aantal enorme zwakheden. Kijk, Amerika heeft op dit moment natuurlijk een aantal flinke zwakheden. Kijk ook naar de toestand rondom Iran. En dat ook impact heeft natuurlijk ook voor de economie in Amerika zelf. De prijzen aan de pomp. En voor Trump is het belangrijk om te kijken naar de midterms. Dus de congresverkiezingen straks in november. Dus die denkt aan de korte termijn. Maar China is natuurlijk een enorm opkomende macht. En zeer invloedrijk wereldwijd. Maar er zitten zwakheden in. Belangrijkste zijn demografisch. Het is op dit moment samen met India, waar jullie straks ook over zullen hebben, het grootste land van de wereld. Dus ongeveer 1,4, 1,5 miljard. India blijft groeien. Ik denk dat onze kinderen het zullen hebben over Amerika, China, India als grootmachten. Maar China gaat op een bepaald moment terug naar 1,2, 1,3. En zelfs op de lange termijn verwacht de Verenigde Naties naar 900, 800 miljoen. Dus demografisch een enorm impact, vergrijzing. Denk aan de eenkindpolitiek. En daarnaast economisch zijn er heel veel kwetsbaarheden. Jeugdwerkloosheid. Er zijn allemaal verborgen economische problemen. De vastgoedcrisis. En het is een land wat in zekere zin nog verschrikkelijk afhankelijk is. Kijk naar olie en gas. De Amerikanen hebben nu de Chinezen afgeknepen van Venezuela-olie. En eigenlijk nu ook van olie en gas vanuit de straat van Hormuz. Vanuit Iran. Dus daar is allemaal over nagedacht. Dat heet geo-economie. Dus het economisch inzetten van instrumenten voor geopolitieke doeleinden. Dus mensen die zeggen Amerika heeft geen strategie. Amerika heeft wel degelijk een strategie. Het is alleen keihard. Keihard economisch. En daar zit natuurlijk Xi Jinping ook wel naar te kijken. Aan de andere kant, die opkomst van China gaat door. En wat knap is van die Chinezen, dat ze ondanks die tarievenoorlog kunnen ze gewoon doordenderen door hun export richting Afrika en Europa gewoon door te zetten. Dus je kijkt echt naar een ontmoeting tussen de leiders van echt de 2 grootmachten in de wereld. En daarachter komt dan India en dan een tijdje niks met allemaal middelmachten. En wij kijken daar eigenlijk, wij staan erbij en kijken daarnaar.
0: En wij beschouwen dat vanuit met het oog op morgen. Alex Krijger, hartelijk dank.
1: Dank.

0: Wilson Phillips met In My Room. De Nakba, het moment dat grote aantallen Palestijnen in 1948 werden verdreven uit het huidige Israël, wordt morgen herdacht. De gebeurtenis is voor een belangrijk deel vastgelegd in de archieven van de Verenigde Naties. En de verhalen worden ook van generatie op generatie verteld. Arjan Elvasset, misschien kent u hem nog als Kamerlid van GroenLinks. Van harte welkom, maar sindsdien ook nog vele andere functies gehad. Je deed eerder onderzoek naar de familiegeschiedenis van jouw Palestijnse vader. Wat kreeg jij thuis als kind, welkom allereerst. Wat kreeg jij thuis als kind te horen over de Nakba?
1: De Nakba heeft voor veel Palestijnen is een traumatische collectieve herinnering aan wat er in 1948 is gebeurd. En zeker in het jaar daarvoor. Waarbij ongeveer 500 dorpen zijn vernietigd. Palestijnen op de vlucht geslagen, werden verdreven. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op bijna elke Palestijnse familie. Mijn vaders moederskant van de familie komt een deel uit Ramle, wat nu Israël is. Die zijn richting Jeruzalem gevlucht. En eigenlijk op elke opeenvolgende oorlog zie je dat soort vluchtelingenstromen. En zo is elke Palestijnse familie wel gekenmerkt door familie in meerdere landen, meerdere gebieden. Dus ik heb zelf familie in de Palestijnse gebieden in de Westbank. In Jordanië, Syrië en in Libanon. En in Amerika en et cetera. En dat zie je eigenlijk bij heel veel Palestijnse families.
0: En waren er momenten dat jullie daar, en misschien nog steeds zo'n dag als morgen, daar dan extra bij stilstaan?
1: Ja, en zeker de Nakba is voor veel Palestijnen een soort startpunt. Maar ja, je ziet natuurlijk door de jaren heen, en zeker de afgelopen jaren, dat voor veel Palestijnen die catastrofe, het verdrijven van Palestijnen, eigenlijk nog steeds tot op de dag van vandaag doorgaat.
0: Dus de Nakba is in die zin wordt herdacht, maar ook als nog steeds gaande.
1: Ja, je kan eigenlijk hebben heel veel families op elke dag wel een bepaalde herinnering. Bij ons is het de dag dat mijn opa gedood werd bij een bombardement in 1968. Maar dat is voor heel veel Palestijnen hebben verschillende dagen betekenis. Maar collectief is die Nakba een belangrijk moment om daaraan terug te denken. Ja.
0: En hoe is dat bij jouw

0: te gaan naar het familiehuis in Nablus. Naar verschillende plekken waar familieleden hebben gewoond, waar ze vandaan komen. En we hebben reden langs een tegelfabriek waar mijn overgrootvader van die siertegels, die je echt in heel Palestina ongeveer tegenkomt, ziet. Dus dat is voor hem ook een manier waarop niet alleen die verhalen die ik in een boek en een podcast niet iedereen kan stenen gooien heb verwerkt.
1: Ja,
0: maar waarbij dat
1: jou,
0: ook tot leven wordt gebracht in echte mensen en echte plekken.
1: Ja, we hebben ook contact met Michelle Hamers. Zij is fotohistorica en heeft onderzoek gedaan naar beeldmateriaal van de Nakba in het archief van de Verenigde Naties dat toen nog 10 jaar geleden in Gaza was. Goedenavond, Michelle.
2: Goedenavond.
1: Hoeveel foto's en video's zitten er in dat archief?
2: Nou, dat archief dat is dus van UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Die in 1949 is opgericht en vanaf 1950 eigenlijk allerlei programma's gedaan heeft voor Palestijnse vluchtelingen. En zij hebben eigenlijk vanaf dat eerste moment ook alles vastgelegd en gedocumenteerd op beeldmateriaal, dus foto's en video's. En dat is tot, mijn onderzoek loopt tot 2005, toen eigenlijk de digitalisering van fotografie werd ingezet. Dus aan analoog materiaal is er, hebben we het over 600.000 items ongeveer. Dus negatieve prints, filmrollen, contact sheets. Dus,
1: En jij hebt daar, ik weet niet of je alles hebt bekeken, maar heel veel daarvan. Hè? Welk beeld kreeg je van de Nakba daarvan?
2: We hebben natuurlijk wel een beetje een beeld van Palestijnse vluchtelingen, omdat er een soort kleine selectie in de westerse mainstream media voorbij komt. Maar wat ik daar zag was een hele grote samenstelling aan divers materiaal. Dus ook heel veel foto's van kinderen die aan het spelen zijn buiten, die naar school gaan, mensen die samen eten, mensen die trainingen doen. Zeg maar volwassenen, onderwijs. Dus heel divers, heel breed, heel menselijk. En natuurlijk komen die historische mijlpalen ook voorbij. Dus niet alleen de Nakba, maar ook de Zesdaagse Oorlog in 67 en de Libanese Burgeroorlog. Jarmouk-kamp, recent nog. Dus die historische mijlpalen zitten er ook wel in. Maar het is eigenlijk een archief van een volk zonder staat, waarin dagelijkse zaken voornamelijk naar voren komen. Maar die halen meestal niet de selecties die wij dan zien.
1: Nee, en misschien ook wel de tegeltjes en de tegelfabriek van jouw overgrootvader Arjen, hè, in dat archief. Nu zijn de belangrijkste beelden uit het archief, de selectie, was in Gaza en is verloren gegaan in de oorlog. Wat betekent dat voor hoe de geschiedenis verder gedeeld kan worden?
2: Dat is een vraag aan mij, denk ik. Hè?
1: Ja?
2: Ja. Gelukkig is er dus een digitaliseringsproject gestart van het hele audiovisuele archief in 2012. En dat is in 2017 afgerond. Dus alles is gedigitaliseerd. Ook de selectie in Gaza, dat is zo'n 10% van die 600.000 beelden. Dus die is er op digitale drager, zeg maar, op verschillende plekken in het Midden-Oosten. Maar de originele zijn dus inderdaad sinds het genocidale geweld van 23 zijn die verloren gegaan, begreep ik van mijn oud-collega. Het hele hoofdkwartier sowieso in Gaza-stad is, daar is weinig nog van over, begreep ik. Misschien wel interessant om te melden dat ze hebben andere archieven wel kunnen redden uit Gaza. En dat zijn meterslange papieren archieven met eigenlijk de registratieinformatie van Palestijnse vluchtelingen. Maar ook geboorteaktes, eigendomsbewijzen. Dus er is wel nog origineel archiefmateriaal over. Alleen
1: ja, dat werd vandaag bekend, hè, dat gered is.
2: Volgens mij is dat eerder, want het is in 2024 uiteindelijk eruit gehaald via verschillende internationale VN-medewerkers die dat eigenlijk gewoon in auto's vervoerd hebben via Egypte. Dus dat is inderdaad ook in Amman aangekomen. En het fotoarchief en audiovisueel archief

0: die 90% in Amman, die ligt daar nog. Maar wat het betekent, kijk, een digitalisering is natuurlijk ook een soort filter. Of hè, daar gaat natuurlijk altijd originele informatie verloren. En de metadata is niet altijd 100% meegedigitaliseerd misschien. Dus dan wie de foto gemaakt heeft. Of daar gaat toch heel veel informatie verloren op het moment dat negatieve en prints verloren gaan.
1: Ja.
0: Dus ik denk toch dat dat een heel...
1: Een groot verlies is.
0: Groot verlies is, ja. En daarnaast is het ook ingeschreven in het UNESCO, Memory of the World Register. Wat eigenlijk zoveel betekent als dat wij allemaal daar dus een bepaalde mate van belang aangegeven hebben aan dit archief. Hè, het is belangrijk voor de memory of the world, maar we hebben het toch niet weten te redden.
1: Nee. En Arjan, een deel, 30 meter papier met onder andere eigendomspapieren, registraties, is wel bewaard gebleven, gelukkig. Wat dacht je toen je dat hoorde?
2: Nou, dat het belang nog eens een keer wordt onderstreept van dit soort archieven en de bescherming daarvan. Want we hebben natuurlijk in het verleden gezien en ook naar recent dat de Palestijnse archieven, of dat nou in de Libanonoorlog of het archief waar ik onlangs nog langs liep, het Orienthuis in Jeruzalem. Daar is in 2000 een heel archief weggehaald door de Israëli's. En daar kan niemand meer bij. Dat is een ontwikkeling die al jaren gaande is. Waarbij een geschiedenis van een volk wordt uitgewist. Waar Palestijnen niet bij hun eigen geschiedenis kunnen. En dat is echt wel problematisch. En zeker als het gaat om hoe belangrijk erfgoed en cultureel erfgoed is voor een identiteit van een volk. Als je eigen geschiedenis bewust wordt uitgewist. Ja, dan zijn dit soort archieven natuurlijk super belangrijk om te beschermen. En de verantwoordelijkheid die een internationale gemeenschap daarbij heeft, is natuurlijk buitengewoon groot daarin.
1: Wat heb jij over jouw familie zelf in die archieven kunnen vinden?
2: Nou, ik heb bijvoorbeeld mijn opa, die is in 1968 bij een bombardement om het leven gekomen. Hij reed in een taxi in Salt in Jordanië. Er was een Israëlische aanval op die plek. En hij en twee passagiers zijn daarbij omgekomen. En ik heb in een archief van een Britse media heb ik de beeldmaterialen van die aanval gezien. En dan zie je gewoon heel duidelijk dat er met napalm is gebombardeerd. Wat ook uit VN-archieven bleek. Maar wat jarenlang betwist werd. Dus je ziet ook dat dit soort archieven heel belangrijk zijn. Ook voor het reconstrueren van wat er daadwerkelijk gebeurd is. En ja, er zijn natuurlijk allerlei politieke belangen om bepaalde zaken uit te wissen. En Palestijnen moesten altijd waren afhankelijk van Westerse of Israëlische bronnen of bronnen van voormalig koloniale machten om hun eigen geschiedenis te bewijzen. En dat maakt het nog extra problematisch.
1: Ja, en inderdaad van groot maatschappelijk belang dat het te vinden is, maar ook van persoonlijk belang.
2: Zeker,
1: als ik jou hoor. Zeker, ja. Nou, dank dat we hierover konden praten. Arjan Alvasset en Michelle Hamers, beide dank.

0: Drake en Rihanna met Too Good. Rapper Drake komt morgen met een nieuw album. Daar vroeg hij op wel heel speciale manier aandacht voor. Eind april liet hij namelijk een enorm blok ijs in Toronto plaatsen, meters hoog en breed. Dat is de plek waar deze wereldberoemde ster zelf woont in Canada. En hij gaf er een hint bij dat blok ijs. Het zit erin. 3FM-DJ Vera Simons is hier. Van harte welkom.
1: Goedenavond.
0: Voor wie het niet heeft meegekregen, wat zat erin?
1: Een cryptische boek was het, geloof ik, met daarin de datum waarop zijn nieuwe album, dat is nou over een kwartiertje, 15 mei, werd daarin geschreven. En de vinder die zou ook nog een mooi geldbedrag hebben gekregen. En dus de winst, dat je weet wanneer het album uitkomt.
0: En iedereen dacht gelijk, het zit erin. We gaan aan de slag, hè? Want het was een behoorlijk gekke huis rondom dat blok ijs.
1: Ja, eerlijk, als jij en ik hoort van je moet een ijsblok doorgaan hakken om erachter te komen wanneer mijn favoriete artiest een album uitbrengt.
0: Ik zou het niet doen.
1: Nee, toch?
0: Jij
1: ik zou
0: wel?
1: Me lekker door laten snoezen. Maar het mooie hiervan is ook dat hij hiermee zoveel aandacht, we hebben het er nu over, mensen naar die plek heeft getrokken. Maar wat ik de andere kant ervan vind, is dat het ook een beetje gebackfired heeft. Uiteindelijk moest de brandweer eraan te pas komen, omdat het heel gevaarlijk werd. Mensen gingen echt met een soort vlammenwerpers en hakbijlen hun gang, midden in de stad. En daardoor denk ik wel van, oké, het was een goede stunt. Mensen praten erover, maar ik denk wel, het gaat zijn doel misschien een beetje voorbij met zo'n megalomane, ergens ook wel onnodig grote actie, zou ik willen zeggen.
0: Want ik ga even kijken of we de burgemeester ook hebben van Toronto. Want die heeft er ook iets over gezegd. Ja, dat kunnen we even laten horen.
2: Drake is a big supporter of our city. And there's so much excitement across our city towards this new Drake album, The Iceman. Iceman, right. I'm excited too, right? It's going to be a great summer.
0: Ja, nou, zij vond het allemaal wel oké. Ook al moest de brandweer eraan te pas komen en er moest worden ingegrepen. Maar goed, zij is ook fan van hem, dus kennelijk, zo te horen. Maar om even bij jouw punt terug te komen, heeft hij het nodig om dit te doen?
1: Ja, dat vind ik het interessante aan dit specifieke voorbeeld. Het is heel megalomaan. Hij is een grote ster al een heel decennium natuurlijk eigenlijk. En wat je merkt is, 2 jaar geleden is er een ruzie, een beef, zo zou je kunnen zeggen, met rapper Kendrick Lamar gekomen.
0: Die heeft zeker.
1: En die heeft een diss track gemaakt. Een hip-hop nummer waarin het heel duidelijk is dat het rechtstreeks op Drake gericht is. En sindsdien is het gewoon een beetje lelijk geworden. Hij heeft nota bene 5 Grammys met dat nummer gewonnen. Hij mocht de Super Bowl spelen. En Drake probeert daar de hele tijd op terug te komen. En wat we nu zien is, het is nog steeds een van de meest gestreamde artiesten wereldwijd. Hij doet het ontzettend goed. Maar dat zijn echt vooral die oudere platen. Gewoon zijn legacy, zoals je dat in de muziek dan zou noemen. En hij probeert steeds terug te komen met nieuwe muziek. Nou, zijn diss track tegen Kendrick Lamar, eigenlijk alle kenners zijn het erover eens, komt niet in de buurt. Dat is echt gewonnen eigenlijk door Kendrick. En wat er nu met die nieuwe albums gebeurt en de nieuwe muziek is, volgens mij waren de singles die van dit album al uit waren, zijn op de Billboard, de Amerikaanse hitlijst, op nummer 2 binnengekomen. Zou je denken, hele goede prestatie. Maar dit is Drake. Dit is de man die gewend is om meteen op 1 te komen. Dit is de man die gewend is om, koste wat het kost, altijd de zomerhit te scoren. Hij is eigenlijk altijd een trendsetter geweest. En wat we nu een beetje beginnen te zien is dat hij toch wel trends moet gaan volgen. Featuring artiesten, artiesten waar hij mee samenwerkt. Jonge mensen die bijvoorbeeld het UK-geluid van de hiphop daar heel goed kunnen maken, die daar goed in zijn, die haalt hij erbij. Dat is natuurlijk niks nieuws, maar je zou als luisteraar, als fan wel kunnen voelen, kunnen zien dat hij een beetje aan het worstelen is met het beeld van hem, wat gekanteld is. Want een grappig feitje is ook dat er wordt gesproken over de Drake-vloek in bijvoorbeeld de basketbal, in de sport. Er zijn een aantal momenten geweest dat als er een basketbalteam moest spelen en Drake kwam supporten, dan verloren ze gewoon.
0: Als constant. Hij op die eerste rij zat.
1: Ja, dus op een gegeven moment werd dat gewoon een ding. Dat zelfs sporters gingen zeggen, ik wil niet dat Drake mijn team support. Dus het is ergens ook een beetje sneu. Ik denk ook, het is een man die een beetje gekwetst is, die nu 500.000 kilo aan ijsblokken in de stad heeft neergegooid.
0: Om aandacht te trekken. En daar in feite ook een trend mee volgt. Ik bedoel, zo'n ijsblok had nog niemand neergelegd, maar dat een stunt organiseren en aandacht trekken, dat doen ook andere artiesten als ze een nieuw album uitbrengen.
1: Volkomen logisch, ook in deze tijd waar je met een aandachtspannen van luisteraars en een TikTok-generatie hebt te maken met hele korte, kostbare momenten om de aandacht te krijgen, om je liedje te gek te vinden, om te gaan luisteren, laat staan een heel album te gaan luisteren. Want laten we eerlijk zijn, dat zien de statistieken natuurlijk ook zien op dit moment. En daar ben ik wel groot voorstander van, groot liefhebber. En ook zelf als muziekliefhebber en artiest en band die ik tof vind, is het heel erg leuk om het gevoel te krijgen dat je dichterbij kan komen. Of dat er hints verstopt zijn. Iemand die daar heel goed in is, is Taylor Swift. Dat noemen ze in de fancultuur de Easter Egg. Zij verstopt hints online. Ze heeft zelfs samenwerkingen met Google gehad. En als je dan ging uitrekenen wat daar stond, dan wisten de fans te maken van, oh, dit is het thema, dan komt het album uit. Voor mij is dat hogere wiskunde. Ik denk echt, waar gaat dit over?
0: Een soort wie is de mol kunde.
1: Ja, ik denk dat iedereen zo'n obsessie heeft. En zo vind ik het heel leuk om in die fan communities te zien dat het is eigenlijk ook noodzakelijk geworden om je fans dichtbij te kunnen hebben. Zeker met de inkomsten die er zijn, de streaming. Je moet wel heel veel gestreamd worden. Dat heeft een Drake bijvoorbeeld wel om er rond van te komen. Maar die artiesten die willen graag dat contact met die fans. En zeker als je zo'n groot platform hebt. En je kunt gewoon, ja, de bekende voorbeelden, de billboards laatst van Rolling Stones, je kunt dat opeisen. Dat maakt wel iets leuks los in een, ja, digitaal tijdperk waar we alles streamen, door kunnen scrollen, skippen, noem het op. Dat je actief op zoek moet gaan. Soms zijn het alsnog de Instagram-pagina's van de bandleden die we aan elkaar moeten linken. Maar dan zijn we toch even
0: verbonden,
1: invested.
0: In feite.
1: Ja, geïnvesteerd in die artiest. En dan denken we, ah, we hebben door. Dit is voor mij bedoeld. En ik ben er zelfs ook schuldig aan. Ik hou er ook van als een artiest speciale luistersessies heeft op donderdag. Weet je wel, het album komt nu om middernacht uit. Op vrijdag kan je naar de platenwinkel. En soms kun je op donderdag al het album eerder luisteren. Dan lever je telefoon in. Soms moet je zelfs een NDA tekenen. Maar dan denk ik wel, oh ja, ik heb het al eerder gehoord. Ik ben een beetje dichtbij. En het werkt.
0: En wat doe jij om 12 uur als Drake uitkomt? Is dat bij ons ook 12 uur trouwens?
1: Ja, dat is dus hier middernacht.
0: Tijd 12 uur.
1: Ik ga altijd, traditiegetrouw, donderdag of vrijdag door mijn hele release radar van de niet nader te noemen streaming service. En ik ga het algoritme laten bepalen of zij denken dat er een albumtrack van Drake tussen zit. Ik denk namelijk dat ik niet de doelgroep ben.
0: Oké, okay. Ja. Dankjewel. Vera Simons, ben ik benieuwd of je het later nog opzoekt.
1: Zeker.
0: Maar dat hoor ik nog wel eens. Ja. Dankjewel. Dankjewel. De Indiase premier Modi is onderweg naar Europa. Hij doet komend weekend ook Nederland aan. Hij wordt ontvangen door premier Jette. Wat wil Modi bereiken met zijn bezoek? En is er ook iets te winnen voor Nederland? Dat ga ik vragen aan Fons Stoelinga, oud-ambassadeur in India. Goedenavond.
3: Goedenavond, mevrouw Carrasso.
0: Hoe zit de Indiase ambassadeur in Nederland erbij, denkt u, op dit moment, vlak voor het bezoek?
3: Heel druk, heel druk. Ik heb in mijn tijd als ambassadeur in India 2 keer premier Rutte langs gehad. De eerste keer was in 2015. En ja, dan komen er hele gekke problemen naar boven. Want bijvoorbeeld, de Indiërs die geven aan premiers en aan staatshoofden die op bezoek komen, geven ze de bovenste verdieping van de Taj Mansingh Hotel. Dat is het heel chic hotel in New Delhi. Maar ze geven de hele verdieping. Daar zitten slaapkamers in, werkkamers, woonkamers, televisiekamers, weet ik allemaal wat. Maar Rutte wilde gewoon een slaapkamertje. Die wilde absoluut niet met geen stok in zo'n kamer.
0: Die wilde een krentenbol en 1 kamer.
3: Ja, en wij zeiden, ja, maar dan beledig je de Indiërs mee. Dat kan absoluut niet. Dus uiteindelijk wat we hebben gedaan tegen die Indiërs hebben we gezegd, hartstikke goed, die verdieping, die nemen we. En tegen Rutte hebben we gewoon een van de aan Rutte hebben we een van de slaapkamertjes op die verdieping gegeven. En niet gezegd dat die hele verdieping van hem was. En verder alle vergaderkamertjes gebruikt voor vergaderingen van hem. Dus we hebben eigenlijk nog bezuinigd ook op die manier.
0: Ah, en waar moeten de Indiërs hier in Nederland, denkt u, opletten als het gaat om dat soort culturele verschillen?
3: Nou, bijvoorbeeld afspraken. Hè? Wij hadden dus in 2015 zou Rutte komen. Dat wisten we in januari. En dus wij zeiden tegen die Indiërs van, nou ja, wanneer gaan we het doen? Hè? Nou, mei 2015. En mei kwam steeds dichterbij. En vanuit Den Haag paniek van, ja, weten jullie het nou nog niet? En die Indiërs die zeiden van, nou, we hebben al de tijd, het is nog 3 maanden. Maakt niet uit. En vanuit Den Haag hoorden we van die agenda van Rutte loopt vol. Dus ja, als jullie nog willen dat er wat gebeurt, moet er iets. Dus nou ja, dat soort.
0: Ja, dat gepland van de Nederlanders.
3: Culturen.
0: Ja, ja.
3: Ja, zeg, en de van de Nederlanders.
0: En dat Modi nu kiest voor Nederland. Waarom doet hij dat, denkt u?
3: Kijk, hij kiest voor Europa en voor Nederland. Hij gaat dus in Europa gaat hij naar Italië, Nederland, Noorwegen en Zweden. En naar Europa gaat hij omdat zowel Europa als India sinds Trump aan de macht is vanuit Amerika een koude douche hebben gehad. Wij in Europa zitten met problemen met de NAVO, met Oekraïne, door Trump. En India werd door de Amerikanen gezien als een land met kritieke massa om een tegenwicht te vormen in Azië tegen China. En nu krijgen zij ineens van Trump ook een koude douche. Ze kregen hogere tarieven zelfs dan China. Dus die twee hebben elkaar gevonden. Die stonden onder enorme druk. En wat is er gebeurd? Een handelsovereenkomst waarover ze dus 20 jaar over hebben onderhandeld. De EU en India, die was 2 maanden nadat Trump aan de macht was, was het getekend. Dus Europa, dat is een doel voor de Indiërs. Dat is een heel belangrijke reisbestemming voor de Indiase premier. Nou, binnen Europa is Nederland, het Nederlandse bedrijfsleven, is voor India de 5e grootste foreign direct voor de Indiase premier. Nou, binnen Europa is Nederland, het Nederlandse bedrijfsleven, is voor India de 5e grootste foreign direct voor de Indiase premier. Nou, binnen Europa is Nederland, het Nederlandse bedrijfsleven, is voor India de 5e grootste foreign direct

0: goed worden ontvangen, denk ik. En ja, ik heb begrepen, ik heb het niet gevolgd de laatste 10 jaar, maar kijk, een aanknopingspunt is dat die rechter in India heeft ooit gezegd: er moet wel een kans zijn voor die moeder om dat kind te zien. Dat noemen ze contactherstel. En dat is natuurlijk heel moeilijk na 10 jaar. Dat kind weet waarschijnlijk helemaal niet hoe die moeder eruit ziet, denk ik. Maar in ieder geval, dat is een aanknopingspunt. Dus die Indiaanse rechter heeft gezegd: die vader moet die moeder de kans geven om dat kind te zien. En dat doet hij dus niet. Dus ik begrijp dus dat Nederland, hè, in ieder geval het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat ze daarop willen inzoomen, op die, ja, op
1: Dat
0: die
1: daar in
0: opening.
1: ieder geval een
0: Ja,
1: opening
0: denk
1: ligt
0: ik.
1: om iets
0: Ja.
1: van beweging te krijgen. Ja,
0: Ja,
1: ja.
0: want verder is er geen. Er is tussen Nederland en India geen juridisch verdrag. Dus de rechter hier in Nederland heeft die man die dat kind heeft vervoerd veroordeeld. Maar dat telt niet in India, omdat er geen verdrag is.
1: Nee.
0: Dus maar dit wat die Indiase rechter dus daar heeft bepaald, daar kunnen we dus wel goed bij aanhaken. En dat is dus, ik denk dat het wel een hele goede keuze is om het zo te doen. Want de laatste 10 jaar is er dus gewoon helemaal niks gebeurd. En dat is natuurlijk voor het kind en voor die moeder verschrikkelijk.
1: Geen beweging tot nu toe
0: Nee.
1: ingekomen. En u zegt, nou, als dat hier speelt, dan weten ze dat in India. En dan bereiden ze zich daar in ieder geval ook op voor
0: Zeker,
1: dit bezoek.
0: die premier met zijn delegatie, die worden heel goed gebriefd. Dus die weten precies wat er voor punten aankomen.
1: Ik dank u wel, meneer Stoelinga, oud-ambassadeur in India voor Nederland. Hartelijk dank. Want u hoort het, het oog zit erop. Straks kunt u luisteren naar Nooit meer slapen. En morgen natuurlijk weer een oog. Dan zit Marcia Luijten hier. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: Mensen die maanden, soms jaren dood in huis liggen. Niemand die ze mist. Hoe kan het dat sommige mensen zo eenzaam zijn en vaak zo vervuilen? Wat zijn de verhalen achter deze tragiek? In veel grote steden zijn initiatieven om deze mensen toch te bereiken en iets van hun eenzaamheid te verlichten. En hen, als het eigenlijk al te laat is, toch een mooie uitvaart te geven. In de publieke tribune praat Koen Verbraak met mensen die zich het lot van deze Einzelgängers hebben aangetrokken.
0: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Hey Remo!
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Hey Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel

0: gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer: brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

Het graf wie verlieten, een soort vreunhoorn. Maar toch sneed naar je litten en de rein sloeg zeft. Op het ritse

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de

0: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbjerm. Wat moet ze doen om haar thuis te vieren?
1: Meedoen met het dorp, ja. Dat is makkelijker als je in de Minskip bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
0: Deel 12 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: mij.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.